put up with the drama no more?

0: gezin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go?
1: Yes.
0: En tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Dit is Top. Jeroen en Koen.
3: Er heeft hier een reus op die stoel gezeten. Zo laag, laag, jongen.
4: Ja, de kans dat ik dat ben is onbestaan.
3: Ja, daarom. Geen beschuldigende vingers. Nog niet.

0: Ja, ja, jij bent vanochtend ook wakker geworden, zonder twijfel, met die gedachte. Ach, kijk eens, ik leef nog. Dat is mooi. Dan kunnen we er tegenaan. Ja, sorry, we moeten met dit beginnen vanochtend. Want er is een ongeval gebeurd.
1: En dat op de A12 vanuit Brussel tussen Londerzeel en Willebroek. Je moet er op dit ogenblik een 15-tal minuten bijtellen. En dat heeft te maken met een ongeval eerder deze ochtend.
0: Ja, ik zie het alsmaar aangroeien. Dus dat is daar nog volop aan de gang. Hou er rekening mee.

0: Nee, het was een heel raar gevoel om aan de uitzending te beginnen. Ja, je kruipt op je stoel, zoals je dat gewoon bent. En plotseling raakte ik niet meer tot aan de micro. Oei,
1: ben je van je voetstuk gevallen?
0: Ja, duidelijk. Die hing zo hoog. Dus ja, ik weet niet wat hier van het weekend allemaal gebeurd is. Hebben wij plots een collega van 2,40 meter of zo? Want ik ben nu toch ook niet van de kleinste. Nee, raar.
1: Ja, voor mij is dan een dagelijkse gewoonte om mijn stoel goed te zetten. Dus ik sta daar niet zo bij stil eigenlijk. Ben jij een gewoontebeest?
0: Eigenlijk wel.
1: Oei.
0: Ja, maar nee. Die stoel is een goed voorbeeld. Als die stoel nog maar 3 centimeter hoger of lager staat... Ik merk dat.
1: Ja, en als we dan toch aan het klagen zijn over de stoel, het is totaal niet boeiend voor jullie aan de andere kant. Maar goed, we gaan dan
0: misschien
1: toch
0: wel herkenbaar.
1: Ja, toch een beetje klagen. Dan. Wel, die van mij, die gaat eigenlijk niet hoog genoeg.
0: Ah.
1: En je zou kunnen zeggen, omdat ik te klein ben, dat laat ik even in het midden. Ja. Maar ik ben iemand die graag een beetje hoogte neemt.
0: En heb je die al?
1: Ja, dat is dezelfde. Ik heb die al getest.
0: Ah, dat is dezelfde.
1: Dus ik zou een beetje hoogte willen nemen, als het kan.
0: Ja,
1: misschien moet ik een kussentje.
0: Ah, wel, ik wou het net zeggen, we gaan bij elkaar leggen voor een kussentje. Wanneer was je ook weer jarig? Dat wordt geregeld.
1: Ja, dat moet je van buiten weten, hè, zo'n ding.
0: Ja, dat is waar. Ja. En toen kwam er plots een plaatje.
1: Ah, voilà.
0: Als het een beetje ongemakkelijk wordt, starten wij een plaatje.

0: je denkt aan die Lacey Hideaway in de tijd. Dat was ook van oh, ah, oh. Beetje hetzelfde bij Calvin Harris en Jesse en Satisfy.
1: Het BVB'tje. Ja. Het belachelijk vroeg verzoek.
0: Het is belachelijk vroeg, daar zijn we het allemaal over eens. Moet ook het verzoekje belachelijk zijn? Dat moet niet, maar dat is het soms wel, ja.
2: Zwaar, is gekozen?
0: Ik denk het wel. Ah. Want de Mitch komt hier af met iets waarvan ik niet eens wist dat het bestond. Luister maar.
3: Goedemorgen, jongens.
0: Ja.
3: Vanavond voetbal. We gaan winnen.
0: Ah.
3: En daarom misschien voor het BVV'tje. Wie is de moeder van Thibaut Courtois? Mama Courtois. Kunnen we dat niet opzetten, alstublieft?
0: Ja, want als jij het moet zeggen, Mitch, komt het niet goed, dat is duidelijk. Nee, maar ik wist van het bestaan. Ik hoor het melodietje van Mama Lauda, is dat toch? Niki Lauda?
2: Maar zou kunnen, ja. Zou kunnen, ja.
0: Wie is de mama van Niki Lauda? Zowat, maar daar bestaat dus blijkbaar een versie van Thibaut Courtois over. Wist je dat?
2: Nee, eigenlijk niet.
0: Ik ga het nu ook horen.

0: shout-out willen geven aan Gieten. Gieten is de mama van Thibaut Courtois.
1: Ah, Gieten.
0: En dat is in de
1: en
0: beste...
1: is zij op de hoogte dat er een plaatje over haar...
0: Ik hoop van niet.
1: Een zekere Jens Vollens hoorde je hier. Ja. En mama Courtois dus, hè. Maar het is mij toch iets opgevallen aan dat plaatje. Met het... Allee, dat is voor de lol gemaakt, dat hoort iedereen. Dat is lachen, gieren en brullen. Maar ondertussen wordt er daar gearticuleerd in dat plaatje. Niet opgevallen? Dat is echt, alles wordt op de letter gezegd ook. Zodat misschien je het zeker goed begrijpt.
0: Misschien is het AI? Zat?
1: Ik hoop het. Jeroen en Koen supporteren mee. Ja, ik ben volledig in de ban al, hè. Het is mij vanmorgen opgevallen. Op mijn weg naar hier... Ik heb er 5 gezien. 5, Koen. 5 stuks. Weet je waarover ik het heb?
0: Vlaggen.
1: Inderdaad. 2 op hetzelfde huis, weliswaar. Maar 5. En, ik dacht, het leeft, jongen.
0: Ga je een positief verhaal vertellen of is het sarcasme?
1: Nee, maar 5.
0: Maar 5 is niet veel,
1: hè. Er is nog geen bal gerold waar een Belgische voet tegen. En het leeft al. Dat is toch positief?
0: Ja, maar als je het gaat vergelijken met 2018, dan denk ik dat we andere taferelen hebben meegemaakt.
1: Voordat de wedstrijden
0: ja,
1: begonnen?
0: Ja, weken op voorhand in de supermarkten en zo. En dan had hij van die mensen die dan zo van de spiegels in Rode Duivels outfits en zo.
1: Voordat de match begonnen. Want je hebt altijd van die successupporters, als één wedstrijd goed is, pas op, als dat vanavond meevalt, dan gaan ze plots overal zien opduiken. Maar dat ze er dus nu al hangen, vond ik straf.
0: Ja.
1: Ja. Want Vlamingen hebben altijd zoiets van, allemaal goed en wel, maar eerst bewijzen. Kom. Is toch zo?
0: Ja, ik heb iemand voor mij zitten, ja, want jij bent alles behalve positief over de Rode Duivels geweest.
1: Meestal,
0: ja.
1: Als ik daar
0: nooit,
1: goede reden voor heb.
0: Eigenlijk nooit. En plots zie ik jou met een tenue van de Rode Duivels.
1: Inderdaad, Koen. Want ik doe mee. Ik steun jou. Ik heb mijn tenue aan. En dan ga jij zeggen, dat is niet het officiële shirt van dit jaar.
0: Bij mij is besteld, maar het is nog onderweg.
1: Is
0: nog onderweg.
1: Dat ga je dan krijgen als ze uitgeschakeld zijn waarschijnlijk. Hè.
0: Nee.
1: Na de finale, hè, Koen.
0: Ja, ik heb nog tijd, hè. Ik ben wachtend. Ik ben ook al een beetje zenuwachtig. Ja, vanavond moeten we
1: maar
0: spelen.
1: Ik vraag me toch even wat er in die... die mensen hangen hun vlag... Het was één huis waar ik het heel opval... ik passeerde eerst een huis daarmee dat mij zo opviel. Met 2 vlaggen. Dat ik dacht, oké, we gaan ons punt maken. En we gaan ons punt 2 keer maken. Tot daaraan toe. En dan ben ik er beginnen op letten. Hoeveel ga ik er nog tegenkomen? Bij het volgende huis hing er een Belgische vlag. En die van Brazilië ernaast. Maar ik dacht, waarom? Is het een Braziliaan die daar woont? Het zou kunnen. Of iemand die gewoon...
0: samengesteld gezin of zo.
1: Iemand die fan is van de Braziliaanse voetbal. Of is het een voorspelling van de kalender?
0: Van de finale.
1: We spelen niet tegen Brazilië, hè, voor alle duidelijkheid. Ik had het duidelijker gevonden als die een Belgische en een Egyptische vlag had buiten gaan. Dan weet je tenminste, vanavond is het... Ja, dank u voor de informatie. Ik was even vergeten tegen wie dat was.
0: Nee, dat is gewoon dat affiche van de finale.
1: Ah, de finale.
0: Finale.
1: Oké. Ja, maar nee, goed. Dus als u op de hoogte wilt blijven van de affiche van de finale, mocht het veranderen, dan moet u zijn op de... ik denk dat daar Dendermondse Steenweg richting... bedlaren zijn. Daar wordt u op de hoogte gehouden van een en ander.
0: Oh.
1: Goed, hè?

0: 60 jaar vindt u bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Profiteer nu van de BTW-vrijstelling op Castrol motorolie. Zoals de Castrol 5W30 5 liter fles voor €57,84 in plaats van €69,99. Aanbod geldig tot en met 12 juli. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be. Auto 5.
1: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
2: Midas. Je kan al

0: En wij maar denken dat die kwestie ondertussen achter de rug zou zijn. Nee, nee, nee. The Fate of Aphelia is nog steeds brandend actueel volgens Taylor Swift.
1: Nieuws van de dag.
0: En over brandend actueel gesproken, de kranten beginnen ook met voetbal zeker, niet?
2: Het laatste nieuws zegt, laat ons meegenieten.
0: Is dat ook sarcasme? Want je hoort dan heel de tijd van, ja, de sfeer is goed in de groep en zo. En dan denk ik, ja, dat is tof voor jullie, maar wat hebben wij? Ah, vandaar, laat ons meegenieten. Dat zou tof zijn, dat wij zo part of the team worden dan. Zeker. Het Nieuwsblad heeft het over, oh ja, dat is een mooi verhaal uit dat WK. Het gaat over een duiveltje die papa gaat worden. Dat is altijd mooi, hè? Maar het probleem is dat hij dus ongeveer rond deze tijd papa gaat worden. En dus als de duivels naar de achtste finale gaan, dan zou het wel eens kunnen dat hij zegt, mannen, ik moet even naar huis. Ja, het gaat over Doku en de titel is onmisbaar voor de duivels, maar nog meer voor zijn vrouw.
2: Ja, je zei duiveltje. Het is eigenlijk de rode duivel die ons naar de hoogst mogelijke positie moet brengen op dat WK.
0: Ja, timing, hè.
2: Als ik kan het even inhouden. Hè.
0: Bij de productie van de een en ander had hij daar misschien toch even rekening kunnen mee.
2: In het heetst van de strijd. Ja. Je weet hoe dat gaat.
0: Ja, oh, los in de linkerbovenhoek. Goed.
2: Snel, Gazet van Antwerpen er even bijhalen. Provincie Antwerpen telt bijna 30.000 mantelzorgers.
0: Heeft het Belang van Limburg nieuws gevonden in eigen provincie? Het zal wel zijn. Munitiefabriek in Zutendaal krijgt groen licht voor uitbreiding.
2: En Trump die blokkeert AI-modellen. We zitten in de standaard Anthropic, de wake-up call voor Europa.
0: Ja, en waar dat over gaat, moeten we zelf nog eens lezen. Dus eerst een plaatje van Robin Schulz.

0: Veel nieuwe muziek, tenminste de laatste tijd. En er zitten leuke dingetjes bij. Zoals dit Robin Schulz. En Better Times zijn onderweg, hoor. Goed, die Anthropic waar we dan net mee aan het worstelen waren. Ik heb me even ingelezen, Koen, tot ik... Ik blijf het artikel lezen tot ik iets zie dat ik denk... Ah, daar is het grapje. Dus wat is die Anthropic Mythos? Dat is een AI-model dat heel goed is in het opsporen van beveiligingsgaten in software. Software die dan niet helemaal op zijn poten staat, waar dan... dingen kunnen mee mislopen eigenlijk. Beveiligingsgaten in software noemen ze het. En die technologie is dus nu een beetje afgesneden vanwege een potentieel veiligheidslek. Voilà, dat was het grapje. Ik heb zelfs geen grapje moeten maken. Ik moet gewoon twee zinnen uit het artikel na elkaar zeggen.
1: Het is alles. De mensen gaan uit hun dak.
0: Ja, hè? Toch? Ja. Ja. Ik ben goed in het opsporen van veiligheidslekken, maar ik heb er zelf eentje. Ah ja, je moet toch weten waar het over gaat door het zelf. Dat is waar, hè. Als ik nu kritiek zou hebben op de Rode Duivels en nog nooit een match zou gezien hebben, dat zou volledig onterecht zijn.
1: Ja, dat is helemaal juist.
0: Hetzelfde.
1: Ja, ben mee.

0: was even aan het meezingen.
1: Ja, het is een echte meezinger ook.
0: Maar zo dat stukje van...
1: Wat wordt daar precies gezongen dan?
0: Ik zing papadé.
1: De vraag blijft dezelfde.
0: Wie is papadé?
1: Zeg jij papadé? Nee. Ik ben opadé. Och jongens, alstublieft. Het is veel te vroeg voor dat allemaal. Zeker voor een male stripper. Laat het uit, alstublieft.
0: Had u kregen nou?
1: Ja, zeg. Het is half zeven geweest. Filia, nog altijd op die A12. Hè. Door dat ongeval tussen Londerzeel en Willebroek sta je richting Antwerpen 20 minuten aan te schuiven.
0: En dan ook nog een 15-tal minuten op de binnenring van Brussel tussen Expo en Machelen. En op de E40 toch ook al 10 minuten aanschuiven tussen Afliegem en Groot-Bijgaarne.
2: Nu bij Sleep Life. Summer deals op alle slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life.
3: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
4: Mijn haren omhoog?
3: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
4: Ah ja, dus mijn factuur?
3: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
5: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
6: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
7: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
8: Bon, de Nico komt niet.
7: Zij die het vergeten.
8: Els, waar zei jij?
7: En zij die vergeten te annuleren.
8: Zeg, iemand een tom gehoord?
7: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
8: Ah, zalig.
7: Het voelt goed om gerust te zijn. Met Engie.
9: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
10: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
9: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app. Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
11: Zo simpel kan het zijn.
12: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
13: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
12: Hoe praat jij nu?
13: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
12: En vind je vrouw dat niet lastig?
13: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
14: Mobile Vikings.
12: Play it smart.
15: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
16: Ja, want als ik mijn auto start, dan doet hij biep, biep, biep.
15: Ja, sorry. Ja, tijd voor een onderhoud, hè.
16: Ah ja, oké, maar waar?
15: Wel, hier, bij Midas. En de merkgarantie blijft behouden.
16: Oef.
17: Midas, je kan altijd vooruit. Wauw, weer een nieuwe aanvraag. En nog één. En nog één.
18: Ja, als je kwaliteit levert, weten mensen je te vinden.
17: Dus we groeien.
18: Hard. En daarom zoeken we versterking. Sterk in sales. Goesting om te scoren in een bedrijf dat vooruit gaat.
17: Dan is dit jouw moment.
18: Join Team Tom Rotiers. Solliciteer nu via tomrotiers.be.

0: En dat op maandagmorgen, zeg. Gordo. En het heet Loco Loco. Ja, ik denk dat ik dit nog eens kan bovenhalen, want...
1: Jeroen en Koen supporteren mee.
0: Zal wel zijn. Jeremy Doku, dat is pas een pessimist. Dat is pas... Alleen, dat is toch waar?
2: Geen idee. Wat heeft hij gezegd?
0: Wat heeft hij gedaan? Zijn eerste kindje is dus uitgerekend net voor de finale. Maar als je een professional bent, heb je daar toch een klein beetje mee rekening gehouden. Dus dan gaat hij er tijdens de productie van een en ander al vanuit. Ja, die finale gaan we nooit niet halen. Dus dat is safe om
2: te
0: bestendigen.
2: Stel nu dat je bezig bent met het liefdespel, dan ben je toch niet bezig van ik ben nu...
0: Nieuwe kalender.
2: Ja. Welle ja. Dan ga je toch op in het moment, mag ik hopen.
0: Dat jij nog nooit vader geworden bent, dat is toch een mirakel. Als je er zo in staat. Als je bezig bent tijdens het liefdespel, dan hou je toch met niks meer rekening.
2: Oh nee, dan ga je
0: normaal
2: toch...
0: plan je dat wel.
2: Dan ga je er toch volledig in?
0: Ja, wel, daarom dat ik ben verbaasd dat je nog geen vader geworden bent eigenlijk.
2: Ja, oké, maar je moet
0: want
2: toch...
0: als je alles vergeet, dan zegt de logica dat jij nu al 17 keer vader geworden bent. Want je gaat er volledig in, hè, tijdens het...
2: Ja, ik snap wat je wil zeggen. Ah. Maar je moet wel nog samen met de partner de keuze maken van we gaan voor een kind.
0: Ja, en dat, zal, dat bedoel ik.
2: Ja, ja oké. Okay. Ja. Maar, dan...
0: maar jij gaat er volledig in op, hè? Ik kan er allemaal geen rekening mee houden.
2: Nee, maar ja. Allee, het is geen administratief proces, dat bedoel ik eigenlijk.
0: Zekere zin wel, hè. Ah ja, je moet het samen plannen, je moet er samen achter staan.
2: Nee, maar stel dat je ja gezegd hebt, de vrouw en de man, dat ze zeggen van kom, we gaan ervoor.
0: Ah ja, maar en op dat moment zeg jij toch als... verantwoordelijke speler. Ja, maar allee, als we dat nu doen, dan valt dat in die finale. En ik denk wel dat we die gaan halen. Vinden
2: jullie? Ja, oké. Ja.
0: Of zijn vrouw heeft toen gezegd... I don't need a man. Ga maar, vriend. Ik regel het hier wel.
2: Ik doe het wel alleen.
0: Ja, voilà. Weet het mij te zeggen of dat je gewonnen hebt, hè, kameraad.

0: van.
1: Mo, zie je kameretten van je mode van?
2: Ja, ook.
1: Zie je slim?
2: Tuurlijk.
1: Kun je ding voorspellen?
2: Allee, wat zie je wel mee?
1: Wie had er 2K winnen?
2: Duitsland.
1: Joi.
2: Mo of nee, Marokko.
1: Mo.
2: Baaien.
1: Ja.
2: Frankrijk.
1: Ja, stop mo. Is het dan zeer van nee? Je kunt je juist niks voorspellen.
2: Weet je, ik voorspel dat je beter je geld zou investeren in de richting van je kabinet dan dat je begint te hopen. Je dozen.
1: Ja, dat wel.
3: Mode van. Wieder maakt je kabinetten een zak slimmer.
4: Hallo, Key to Party, kan ik u helpen? Yes, I speak a bit English, yes. Yes, wij verhuren bigge tents, smalle tents, chique tents, alle tents voor ens. Yes, voor parties, but also for meetings and other evenements. The key. Ja, maar nee, no, the tent is open, eh? So you don't need the key, eh? Everything is on key2party.be. Key2party.be.
5: Zeg, en do you or your friends want to work here? Send us a mailtje, nee?
3: Modu van.
2: Liquid dat er wint. Wieder mooi, ik kom in het de zak slimmer.
0: Land of Love. Zaterdag 29 augustus. Tot oud. 5 stages. Meer dan 50 artiesten. Tickets en info. Landoflove.be.
6: Supporter dit WK mee voor onze duivels. Kom naar Café Courtois in Frame Hasselt en beleef elke match van onze nationale ploeg op groot scherm. Meer info en tickets via cafécourtois.be.

0: Project en Infinity. Het is 15 juni vandaag.
1: Vandaag is de dag dat...
0: dat we even ons respect betuigen jegens... zo klinkt het wat officiëler... de oudere generatie. Het is de internationale dag tegen misbruik van... oeh, dat gaat al... dat is meer dan alleen maar respect tonen natuurlijk. Tegen misbruik van ouderen. Ja, een dag van respect voor hen die ons land, en alle landen for that matter, hebben opgebouwd, omdat er nog steeds te veel situaties zijn waarin ouderen worden uitgebuit, staat hier op de begeleidende tekst.
2: Maar misbruik, gaat dat om seksueel misbruik? Gaat dat om gewoon misbruik van vertrouwen? Want ja.
0: Ik snap dat je veel vragen hebt. Daarom heb ik voor de mensen die veel vragen hebben even wat didactisch materiaal meegebracht. Hoe moeten we dat precies zien? De dag tegen misbruik van ouderen. Kijk, luister even mee. Dit is voor jullie.
3: In de tram. Mies zit in de tram. Daar komt oma. Mag ik daar zitten? Ik ben oud en een beetje moe. Op die verouwe grafdak, zegt Mies. Oma moet huilen. Mies is blij. Nu kan ze lekker blijven zitten.
1: Wow. Vandaag is de dag dat...
0: we dat dus niet gaan doen. Oké.
2: Okay. Ja. Ja. Pas op.
0: Ja.
2: Ja. Allee, als je, zo, als je op de bus zit...
0: ja, als je op je gemak zit, zit je wel op je gemak.
2: Als je op je gemak zit, je hoopt dan altijd dat iemand anders...
0: iemand anders gaat rechtstaan.
2: Ja.
0: Zich opoffert voor de groep.
2: Ja, voor de goede zaak.
0: In your...

0: Raftak is geen mens die je begrijpt.
1: Ik was het even aan, want ik had er nog nooit van gehoord.
0: Nee, voilà,
1: optieven is een informeel en vaak grof Nederlands dat simpelweg wegwezen of oprotten betekent.
0: Ja, dat hadden we zelf ook begrepen. Ja.
1: Ah, ik had het niet begrepen.
0: Maar oude graftak. Graftak. Als oudere mens. Had ik ook nog nooit gehoord. Kan je dat ook even opzoeken? Graftak.
1: Graftak betekenis.
0: Ja.
1: Een graftak is letterlijk een bloemstuk of krans die op een graf wordt gelegd.
0: Oké. Okay.
1: Dus gewoon van kom, leg die op je graf en zwijgt.
0: Je zet er al bijna.
1: En wel, ja, ik zal u anders nog een duwtje geven. Zodat
0: ja.
1: Denk dat, nee, maar ik denk dat zo.
0: Maar dus dat niet, hè,
1: Nee.
0: Ja.
1: Maar de ouderen...
0: Eigenlijk nooit, maar vandaag zeker wegens de internationale dag tegen misbruik van ouderen.
1: Leven de ouderen.
0: Ja, zeker. Amai, Koen, dat ik dat nog mag horen. Niet dat ik mezelf erbij reken, maar... En uw zakzwijger hangt van u af.
1: Wel ja, Bruno Mars gaat beginnen zingen.
0: Godzijdank. Dus.

0: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
1: Ja, want als ik mijn auto start, dan doet hij biep, biep, biep.
0: Ja, sorry. Ja, tijd voor een onderhoud, hè.
1: Ah ja, oké, maar waar?
0: Wel, hier, bij Midas. En de merkgarantie blijft behouden.
1: Oef.
2: Midas, je kan altijd vooruit.
3: Voilà, dat was de Brabanson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
4: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: Word nu Luminous Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
1: Dit is Stop!
2: Ruim 7 uur.
3: Hiep, hiep, hiep. Allemaal samen. Hoera! Quinten Jordens, die heeft nieuws. Dag Quinten.
4: Goedemorgen. De Verenigde Staten en Iran hebben een akkoord bereikt om de oorlog te stoppen. Dat maakte de Pakistanse premier Sharif bekend, die bemiddelt bij de Iraans-Amerikaanse onderhandelingen. En zowel Washington als Teheran bevestigen het akkoord. Vrijdag zouden de VS en Iran de overeenkomst ondertekenen in Zwitserland. De Pakistanse premier zegt dat het vredesakkoord ook geldt voor de oorlog in Libanon. Amerikaans president Trump kondigde meteen aan dat de blokkade van de straat van Hormuz stopt. Laat de olie maar stromen, schrijft hij. De schooldirecteurs in Vlaanderen zijn onderbetaald als je het vergelijkt met gelijkaardige profielen in de privésector. Dat blijkt uit een rapport van de Vlaamse overheid dat HLN kon inkijken. Vooral in het secundair onderwijs verdient een directeur relatief weinig, tot 28% minder dan een manager in de privésector. In een basisschool verdient een directeur met een masterdiploma gemiddeld 11% minder. Experts vinden dat verschil problematisch en wijzen op het belang van de job van de directeur. Een leerkracht verdient dan weer wel ongeveer evenveel als een gelijkaardig profiel in de privé. En op het WK voetbal hebben zowel Duitsland als Zweden stevig uitgehaald. Gisteravond wonnen de Duitsers in Houston met maar liefst 7-1 van Curaçao. En vanmorgen werd het 5-1 in het Mexicaanse Monterrey tussen Zweden en Tunesië. En ook Nederland opende zijn WK tegen Japan, maar het gaf 2 keer een voorsprong uit handen. Het werd daar 2-2. Vanavond om 9 uur onze tijd spelen de Rode Duivels hun eerste WK-match. In Seattle nemen ze het op tegen Egypte. Wolkenvelden en opklaringen. Aan zee en in het westen schijnt geregeld de zon. Deze namiddag komt er wel meer bewolking, maximaal tot 21 graden. Morgen begint bewolkt met plaatselijke kans op een bui of wat regen. Daarna droger met zon bij 19 graden aan zee tot 25 graden elders. Woensdag wisselen wolkenvelden en zon elkaar af en dan tot 26 graden.
2: Ja, daar gaan we het straks met onze weerman nog eens uitgebreid over hebben. Maar nu snel naar de weg, want dat ongeval speelt ons nog altijd wat parten.
5: Ja, eigenlijk al niet meer ondertussen. Ja.
2: Hij is terug. Hij komt zich nog een keer moeien, zeg. He, 2 weken weg geweest. Begint gewoon direct. Hopla, alsof er niks. Eerst mogen eerst goedemorgen zeggen.
5: Goedemorgen. Ja.
2: Voilà. En nu mag je.
5: Ah, oké. Okay. Dus nog één plaats waar je meer dan een kwartier verliest op dit moment. Dat is op de binnenring rond Brussel. Een kwartier file daar tussen Expo en Machelen.
2: Oei, dus dat ongeval is eigenlijk weg.
5: Is opgelost.
2: Ah, goed. Ja, dat is te beter.
1: Dit is Stop. Jeroen en Koen.
2: En dus ook Louis weer, hè, die is als een hond in het kegelspel er hier meteen tussen komt. Ja, zonder duiding. Hij is terug. Ja, ja.

0: De Bauza, jazeker. Geen verwarring mogelijk. En Magnetic, jongens toch. En Koen. Ja, nee, hij is natuurlijk nooit echt weg geweest. Ik weet het ook wel, Louis. Hij was vorige twee weken de koerier van het land. Klopt. Waar iedereen naar keek. Ja. En nu ben je dus opnieuw gedegradeerd tot...
1: Goed, laten we even focussen wat we de afgelopen minuten gehoord hebben. Ik begin gewoon over iets anders.
0: Ah, goed idee.
1: Want tijdens het nieuws ging het plots over Duitsland tegen Curaçao op het WK. Echt. 7-1 is het geworden.
0: Medelijden met de Curaçaoertje. Moet je dat zo zeggen, een inwoner van Curaçao? Een Curaçaoer? Een Curaçaes?
1: Ja.
0: Curaçaoas?
1: Ja, goed.
2: Een Curaçaoenaar.
0: Een Curaçaoenaar. Oké, bij deze.
1: En dat was met Dingsken, met Dick Advocaat. Dat is,
0: Is die de bondscoach?
1: We hebben die ooit ook nog gehad. Heel veel plezier.
0: Veel plezier aan gehad. Inderdaad. 3 weken.
1: Maar goed, vanavond is het aan de Rode Duivels. Dan spelen we tegen Egypte.
0: Ja.
1: We gaan ook voor die 7-1. Maar ja, goed, ja. De match moet nog gespeeld worden.
0: Dat is waar.
1: Maar we steken ze terug in hun sarcofaag. We maken er mummies van. Kom!
0: Zeg, wanneer is de volgende match eigenlijk?
1: Wat bedoel je?
0: Ja, dus na Egypte, wanneer spelen we dan?
1: Zondag.
0: Zondag al?
1: Ja.
0: En is dat terug 's avonds? Ja.
1: Ja.
0: Ja, oké. Okay. Want er was toch ook nog een keer een zaterdagmorgen bij?
1: Dat is dan...
0: Dat is volgende week.
1: Ja.
0: Oh, we zitten zeker al 2 weken in toernooi. Dat is al goed, hè?
1: Ja. Alle ploegen zitten...
0: Ja, ik weet het wel. Maar ik wil nu eens een positief verhaal brengen. Is het weer niet goed, zeg.

0: hebben ooit een afscheid aangekondigd. Er was heel veel over te doen toen. En ik heb nog geen comeback gezien. Of vergis ik mij?
1: Nee, in mijn hoofd hebben die een comeback gemaakt ooit.
0: Wakker. Oh, echt alles wordt hier ondermijnd, wat ik zeg. Ah, het wordt weer opgezocht.
1: Maar op dit ogenblik is het niet de bedoeling dat ze een comeback gaan maken, maar ik dacht...
0: Maar in Koen zijn hoofd is het al gebeurd.
1: Nee, maar ik dacht dat ze in het verleden zo even... Nee?
0: Even checken?
1: Ah nee, dat was Swedish House Mafia, denk ik. Of was dat iets...
0: Oh. Ja, de man die volleybal met basketbal verwisselt, moet even zwijgen nu. Ja.
2: Nee, Swedish House Mafia is ooit nog uit elkaar geweest.
0: Maar het gaat niet over de Swedish House, maar het gaat over Daft Punk.
1: Ja, het is goed.
2: Daft Punk is gewoon... Allee, het is gedaan.
0: Voilà. Ja, maar nee, neem daar een voorbeeld aan. Want hoeveel artiesten zijn er niet zo van... Ja, ik stop ermee, veel bombarderie, gedoe, afscheidstournee, tralali. En dan 3 maanden later... Ja, het is tijd voor een comeback, zeker? Ja, hou daarmee op. Was gestopt, stopte toch? Ja, denk ik dan.
1: Oh ja. Ja, maar wij zijn toch ook al eens gestopt en teruggekomen?
0: Ja, maar dat was niet omdat we het zelf...
1: Nee, maar ja, dat was ook.
0: Maar dat was nog eens een comeback, zeg.

0: Het is tijd voor een overdosis girlpower. Top stuurt jou en drie vrienden naar de avant-première van Supergirl.
1: Honestly, I thought we were lucky.
0: Luister deze week naar Wouter. Raad wie de Supergirl is en win tickets voor de exclusieve avant-première van Supergirl in Antwerpen.
1: You cannot give up on me.
0: Top. We make you move.
2: Bij Brico Planet krijg je op zaterdag 13 en maandag 15 juni 25% korting op het artikel van jouw keuze. Actie eenmaal geldig bij aankoop vanaf twee artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
3: Voilà, dat was de Brabantson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
2: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij Fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: 3, 2, 1.
2: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
5: Sorteren kan je zo meteen.
6: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 €. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
7: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
8: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
9: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
10: En zo'n grote badeend?
9: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen. Van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.

0: dit zal wel nieuw zijn in onze playlist. We hebben de afgelopen minuten elkaar zitten bekijken van Amaikus. Als we zo de week kunnen beginnen, Anima. En dat was Pictures of You. Wat is dat?
1: Ik kan nu niks zeggen, maar ik zie hier de data van het plaatje en er staat 2024 bij.
0: Het is zo lang geleden dat het lijkt alsof het gisteren was.
1: Ja, ik kan er ook niet aan. Ter uur verdediging kan het ook nog nooit gehoord, hoor.
0: Nee, maar je zat mij toch ook aan te kijken van dit moet toch nieuw zijn?
1: Ja, dat is waar.
0: Ja, voilà.
1: Goed. Vroeger was het allemaal duidelijker. En gelukkig is Shakira ook nog een beetje van de oude stempel. Als je dan een plaatje hoort dat je kent van een film die je net in de bioscoop hebt gezien, dan kun je er redelijk van uitgaan dat het redelijk nieuw is. Zoals... Dank u, Shakira. Ja, maar echt een beetje duidelijkheid.
0: Maar toch ook 2025.
1: Ja, dat wel. Wat een oude troep hier eigenlijk. En dat jullie daar naar luisteren.

0: uit een film van vorig jaar dus. Zootropolis was het, een tweede.
1: Even tussen ons, meestal zoek ik zo'n dingen op, maar dit was gewoon op basis van het gevoel dat ik had.
0: Meer doen. Ja, meer op het gevoel, kom, vind je het leuk, kunnen we nog een keer lachen en zo. Ja, nee, voilà, niet te veel opzoeken. Louis zal dat dan wel allemaal rechtzetten nadien. Ja, maar nee, goed scenario, moeten we erin houden. Voilà. Oké. Zeg, ik heb straks ook nog een klein dingetje opgezocht over oude technologie. Daar gaan we het straks nog over hebben.
1: Oké.
0: Okay. Ik weet niet of jullie het nog meegemaakt hebben. Ik zal wel zeggen waar het over gaat. Teletext.
1: Ja.
0: Hebben jullie
1: dat
0: meegemaakt?
1: Ja.
0: Oké. Goed. Daar ga ik ze straks een verhaaltje over vertellen. Maar eerst nog de weerman. Of verkeer. Plaatje.
1: Ik ben even teletext 888 eraan het bijhalen. Dat de mensen kunnen volgen wat we allemaal zeggen.
0: Ja, dat was de pagina van...
1: De ondertitels.
0: Ja. Dan ben je echt aan het horen. Als je dat nog weet.

0: En tot zover nieuwe single van Paul van Dijk en Four Nature. Nee, stop met hem te pesten. Het is 7:30 ondertussen.
1: Ja, problemen richting Brussel op de E19. 20 minuten file daar tussen Zemst en Machelen. Op de binnenring rond Brussel verlies je een half uur tussen Expo en Machelen. Ook op de buitenring een kwartier extra vanaf Sint-Jansberg tot Groenendaal. En richting Antwerpen op de E17 ook 20 minuten tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Sleep
2: Life. Nu bij Sleep Life. Summer deals op alle slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life. Sleep Life. Echte avonturiers kennen ze al. De Echo Offroad sandalen. Verkrijgbaar in de betere schoen- en outdoorzaak. Echo. Gemaakt om te wandelen.
3: Licht het op. Laat het op. Werkt het op stroom.
4: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op. Laat het op. Werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.

0: Jouw maandagochtend beginnen met Thomas Gray en Rumors.
1: En zo is het bijna 8:05. En we hebben hem weer aan de lijn. En met hem bedoel ik natuurlijk onze Erwin.
0: En zou hem ook een beetje zenuwachtig zijn vandaag? Want ik weet dat hij het Belgische voetbal genegen is. Meer bepaald Club Brugge. En dat hij toch ook wel een beetje deel uitmaken van de selectie van de Rode Duivels. Dus, lieve Erwin, gaat het nog?
2: Ja, hey, goedemorgen Jeroen en Koen. Ja, het gaat nog. Ik ben erg zenuwachtig voor een wedstrijd van Club Brugge, maar bij de Rode Duivels is dat allemaal een pak minder.
0: Ik had het anders ingeschat.
1: Maar kijk je daar dan zo, als fanatieke supporter van een welbepaald ploeg, kijk je daar dan op die manier naar? En niet als het land dan is aan het spelen?
2: Ja, het is gewoon minder. Natuurlijk volg ik wel Brand van Mechelen, Seys, Van Aken iets nadrukkelijker.
1: Je kent ze wel, hè?
0: Je zit wel op de bank natuurlijk, Van Aken. Vind je?
2: Ja. Oké.
1: Iemand moet daar zitten, hè? Anders is die bank leeg. Is die bank daar voor niks gezet? Ja, dat is waar. Ja. Logica waar je niet tegenop kunt. Hè? Ja, dat is waar. Goed, Erwin is op dit moment een man die stevige troeven in zijn handen heeft, maar ze nog niet meteen speelt. Mag ik het zo uitdrukken, Erwin?
2: Ja. Het is koud vanmorgen. Om 6:00 was het in Murange. Dat is een klein dorpje in de provincie Luik. Daar was het om 6:00 vanmorgen -0.6 graden.
1: Aan het vriezen?
2: Echt waar. Het was er gewoon aan het vriezen in Thermometerhut. Het contrast kan niet groter zijn met wat er allemaal staat te gebeuren. Nu, het is een beetje twijfelende start met zon, met wolken, zometeen wat meer zon. Maar na de middag komen dan opnieuw meer wolken binnendrijven. Maar het blijft droog bij straks een graad of 20, 21. En wanneer dan vanavond de Rode Duivels voetballen, is het in eerste instantie rustig en droog. Ik zou wel een truitje meenemen als je gaat supporteren in open lucht op een groot scherm. Want echt warm zal het niet zijn. Het is dan ook al na 9:00. Ja. En voor wie na de match dan nog een beetje wil blijven hangen, pintje drinken bij een overwinning, toch een beetje oppassen.
1: Zijn een beetje kalm. Laat u niet afleiden, Erwin. Ga gewoon door.
2: Nee, ik leid me niet af. Nee, maar ik wou enkel vertellen dat helemaal op het eind van de wedstrijd en in de nacht naar morgen, dat er toch hier en daar een bui kan ontstaan. Mm-hmm. Dus als je van plan bent om te blijven hangen, misschien dan toch die paraplu meenemen.
1: We zijn verwittigd. En dan de rest van de week, dan komen die troeven stilletjes aan boven. Hè.
2: Ja, morgen vroeg beginnen we nog met die vele wolken waaruit nog wel een bui ontstaat. Na de middag wordt het al droog met geleidelijk ook meer zon bij 25 graden. Ook woensdagmorgen is nog een aarzelende start. Maar dan zijn we echt vertrokken. Woensdagmiddag, donderdag en vrijdag wordt het alsmaar zonniger en vooral warmer. Tegen vrijdag is 33 graden mogelijk.
1: Oblief. Hallo.
2: 33, ja. Het GFS-model, het Amerikaanse model, geeft vanmorgen zelfs 35 graden voor vrijdag. Maar daar komt natuurlijk donder van. Dat is zo in België en dat zal ook zo zijn. Lokaal weliswaar. Maar dus vrijdag laat na de middag, vooravond en avond, mogelijk serieuze regen- en onweersbuien.
1: Oké, amai zeg. We hebben veel geleerd vandaag. Onder andere dat in Murange, een gemeente waar ik nog niet van gehoord had, de thermometerhut al eens verward wordt met een diepvries blijven om een thermometer in te leggen. Dat kan toch niet, jong. Daar ben ik meest van onder de indruk eigenlijk van alles wat je gezegd hebt. Goed, Erwin, morgen meer.
2: Yo, tot morgen.
1: Dankjewel. Hola, dromgeroffel.
3: Darling, darling.
1: Wat gebeurt er?

0: 12-inch Lovers Outdoor, Universal Love. 11 en 12 juli in Alken. Vinyl Only Sets by Pierre. Fuse. Marco de la Rocca. Iris Menza. Daniel Bovy. DJ Glenn. Sela and more. Tickets en info, 12inchlovers.be.
1: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
2: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Jobs staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.

0: Wacht eens even, ik ben nog iets aan het uitleggen. Die gaat dus straks naar huis met een pulleke, want hij is gewaarschuwd door onze weerman. Als je gaat supporteren, het zal nodig zijn vannacht, hebben wij begrepen. Goed, ik haal even dit boven.
1: Ja, want we weten eigenlijk al over wat je het gaat hebben. Je hebt het ook aangekondigd en we zijn benieuwd, want je gaat het hebben over teletext.
0: Teletext is, misschien kun je het ook uitleggen. Hè? We zitten in het tijdperk van nog geen internet en zo. GSM's bestonden ook niet echt. Berichtjes naar elkaar sturen kon nog niet op een vlotte manier. Ja, het was gewoon telefoneren. Ja, dus dat ding waarmee je alles kan, behalve telefoneren. Ik bedoel, je gebruikt het er niet voor. Maar dat is de enige functie die toen gebruikt werd, telefoneren. Mensen deden dat nog toen en zo. En teletext was ook een soort van communicatiemiddel om dingen op te zoeken, nieuws te kijken. Dat stond er allemaal op, teletext, jong. Het was niet te geloven. Hè?
1: Het was een beetje van alles. Ja. Sportuitslagen, weerbericht, ook op een bepaald moment de verkeersinformatie.
0: Just.
1: Het laatste nieuws, dat was ook wel een dingetje. En dus teletext, dat was enkel tekst, maar je kon ook met bepaalde kleuren en met bepaalde combinaties figuurtjes maken. Als ze dan bijvoorbeeld
0: daar staken ze hun werk in.
1: Ja, als er dan bijvoorbeeld een voetbalwedstrijd was of een WK of zo. Ze hebben dat destijds gedaan in Mexico 86.
0: Ja.
1: Hadden ze zo een sombrero gemaakt. Ja. Heb ik onlangs
0: met blokjes allemaal.
1: Wel, ja, dus
0: Minecraft avant la letteren eigenlijk, ja? Als je het zo bekijkt, die tekeningen. Die
1: en ook, als je destijds de ondertiteling er wou bijhalen, dan was dat via teletext, kon je dat activeren.
0: Goed, dus dat is geduid. Teletext bestaat niet meer in ons land, wordt niet meer gebruikt.
1: Er is wel ooit iemand geweest, ik heb dat vorige week gelezen, een man die duizenden videocassettes heeft bekeken, opnames van programma's, waar dan ook blijkbaar die info in zat van
0: teletext. Ja, dat signaal mee, hè.
1: En heeft een volledig boek gemaakt, maar er is geen enkele uitgeverij die ze wil uitbrengen, omdat het te veel kleur bevat, omdat het met foto's is van teletext.
0: Duur om uit te geven.
1: En dus de onderhandelingen lopen. Het is toch dat verhaal niet dat je gaat vertellen?
0: Nee, ik heb een ander verhaal over teletext. Er was namelijk een teletext-medewerkster die teletext voor privéredenen gebruikte. Dus zij maakte de teksten op teletext. En als je teletext ooit gekend hebt, dan weet je ook dat er een heleboel pagina's niet gebruikt werden. Hè? Je moest soms maar echt tientallen pagina's verder duwen om terug iets tegen te komen waar informatie op stond. En daar heeft zij handig gebruik van gemaakt. Zij maakte namelijk gebruik van pagina 848. En je hebt het daarnet al gezegd, bij Telenext waren er zo wat features, zoals kleurtjes en dergelijke, waarmee je van het ene onderwerp naar het andere kon springen. Ben je ook vertrouwd met het vraagtekentje? Er was ook een vraagtekentje.
1: Goh.
0: Het werd bijvoorbeeld gebruikt voor quizjes of zo.
1: Okay.
0: Dus er waren er wat quizvragen en zo. En als je op het vraagtekentje drukte, kreeg je ook de antwoorden. Maar je kon zelf beslissen, nu wil ik de antwoorden zien. Zo.
1: Ja.
0: Op dezelfde pagina, zo wat extra informatie die dan tevoorschijn kwam met het vraagtekenknopje. Wat gebeurde er nu op die pagina 848? Voor de modale gebruiker was dat gewoon een zwarte pagina. Maar voor het gezin van die Telenet-medewerkster was het een handig communicatiemiddel. Ze heeft het jarenlang volgehouden tot iemand het gemerkt heeft. Wat deed ze namelijk? Ze typte met dat verborgen knopje. Zij wist het, haar man wist het, voor de rest niemand.
1: Oh, zo liefdesboodschappen.
0: Ja, ook. En ook van, schat, we zitten zonder brood, ga jij nog even naar de winkel? Mogen ook pistolets zijn? Kan je mij om 17:15 even komen halen aan het station? Want ik heb iets later gedaan vandaag. Dat soort berichten stond letterlijk op teletext als je wist hoe het te vinden. Jarenlang was pagina 848 een geheime communicatiepagina tussen Linda, de 25-jarige teletextmedewerker, en haar vent. Waar gebeurt het verhaal? Prachtig toch?
1: Ja, al weet Linda toch nooit of... Ja, of...
0: Wat?
1: Of de andere persoon het gelezen heeft.
0: Nee, die kon niet terugschrijven. Dat is waar.
1: Het was langs ene kant.
0: Maar de man van Linda kreeg natuurlijk geweldig onder zijn vijs als hij niet elke dag gekeken had.
1: Dat snap
0: op
1: ik.
0: Pagina 848 en dan klikken op het vraagtekentje.
1: Ja, voilà.
0: Kan allemaal niet meer, hè.

0: weet nog toen het stopte, teletext, dat ik dat heel jammer vond. Maar ik weet niet meer waarom. Volledig ingehaald door de nieuwe technologie, moet er eerlijk in zijn. Jeroen en Koen. Mis jij het? Nee toch, de ondertiteling, dat bestaat wel nog, hè?
1: Wat bij ons thuis een dingetje was. Het is zo dat wij een... mijn broer die zat in de lokale voetbalploeg. En je zag wel op zo'n teletext zo van die uitslagen van die onbekende ploegen. En dat was leuk om jezelf dan te zien op tv. Want dat was dan een voetbalploeg die weinig aandacht... dat was wel een speciaal moment.
0: In elk café in Vlaanderen stond toen teletext in heel de zondagnamiddag op om die uitslagen te zien in real time. Hè. Dat was gewoon zo.
1: Is dat dezelfde periode van de Mozaïek? De Mozaïek. Had dat ook iets met teletext te maken?
0: Nee, dat had niks met teletext te maken. De Mozaïek ga je ook even moeten uitleggen. Ik denk dat dat net iets later gekomen is en ook iets sneller opgehouden is. Wat was de Mozaïek?
1: Heel simpel. Dat was eigenlijk een tv-station dat je dus ook kon opzoeken door het bakje te gebruiken. En dan zag je 12...
0: Ja, op een bepaald kanaal. Ja,
1: dan zag je 12... 12 kottekes of zo. Ja. Of waren het, 12 kottekes.
0: Of meer.
1: Ja, goed. Ja. Maakt nu niet uit. Ja. En in het midden zag je meestal een kanaal. Dus je zag allemaal... noem het een beetje afkijkschermen.
0: En zag alle zenders die je kon ontvangen met je kabelabonnement, maar in kleine vakjes, zo real time. Dus dat was eigenlijk een soort menu van kijk, dit is er op dit moment aan de gang overal.
1: Maar
0: in het midden zat de betaaltelevisie, waar je dus ook nog moest voor extra leggen. Zoals toen, Filmnet, wat weet ik al, dat is
1: dat
0: ondertussen van naam veranderd.
1: Maar s'nachts was dat dingetje Kanaal Plus. Dacht ik.
0: Ja, Filmnet ook, hè?
1: Ja, dat waren zo van die, hoe moet ik het zeggen...
0: Natuurdocumentaires, zeg het maar.
1: Wel, 18 plus. Ja. En dan hadden wij thuis, zo met een kartonnetje, om dus alles af te dekken en enkel het middenste te zien. En dan had je wel het idee dat je een betaalzender aan het bekijken was.
0: Ja, gratis.
1: Zonder dat je afleiding had van die andere kanalen.
0: Ja, zeg maar, die speelden ook gewoon films. Was je daarvan op de hoogte?
1: Nee. Dat is mij nooit op.
0: Dat was niet alleen s'nachts tussen 12 en 2, hè? Ik weet wel dat ze dat op een duur door hadden van... Ja, eigenlijk kunnen we dit niet maken, hè. Want we krijgen nogal behoorlijk expliciete beelden... die iedereen zomaar gratis kan bekijken. Ook kinderen die misschien toevallig wakker zijn tussen 12 en 2 s'nachts. En dan hebben ze dat op een gegeven moment, ook weer zo onhandig geregeld... dan ging het beeld op zwart. Ja, dus je kon niks meer zien. Maar het geluid was er wel nog. Dat was pas goed voor de fantasie. Want je hoorde een hele tijd... Enfin, je kan je inbeelden wat je hoorde. Maar je zag er geen beelden bij.
1: Wel, dat was het.
0: Daar stond jij.

0: Met Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
1: Ik ben blind.
2: Ja, zit er vast.
1: Ik ben blind.
2: Het licht is uitgevallen.
1: Oh, ik dacht even...
0: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
3: In mode draait alles om trends. Maar bij Zep volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
4: Dit is Stop!
5: 8 uur bijna. En binnenkort kunnen we opnieuw zwemmen in de olie. Quinten Jordens, die legt het uit. Dag Quinten, goedemorgen.
6: Goedemorgen. De Verenigde Staten en Iran hebben een akkoord bereikt om de oorlog te stoppen. Dat maakte de Pakistanse premier Sharif bekend, die bemiddelt bij de Iraans-Amerikaanse onderhandelingen. En zowel Washington als Teheran bevestigen het akkoord. Vrijdag zouden de VS en Iran de overeenkomst ondertekenen in Zwitserland. De Pakistanse premier zegt dat het vredesakkoord ook geldt voor de oorlog in Libanon. Amerikaans president Trump kondigde meteen aan dat de blokkade van de straat van Hormuz stopt. Laat de olie maar stromen, schrijft hij. De schooldirecteurs in Vlaanderen zijn onderbetaald als je het vergelijkt met gelijkaardige profielen in de privésector. Dat blijkt uit een rapport van de Vlaamse overheid dat HLN kon inkijken. Vooral in het secundair onderwijs verdient een directeur relatief weinig, tot 28% minder dan een manager in de privésector. In een basisschool verdient een directeur met een masterdiploma gemiddeld 11% minder. Experts vinden dat verschil problematisch en wijzen op het belang van de job van de directeur. Een leerkracht verdient dan weer wel ongeveer evenveel als een gelijkaardig profiel in de privé. En op het WK voetbal hebben zowel Duitsland als Zweden stevig uitgehaald. Gisteravond wonnen de Duitsers in Houston met maar liefst 7-1 van Curaçao. En vanmorgen werd het 5-1 in het Mexicaanse Monterrey tussen Zweden en Tunesië. En ook Nederland opende zijn WK tegen Japan, maar het gaf 2 keer een voorsprong uit handen. Het werd daar 2-2. Vanavond om 9 uur onze tijd spelen de Rode Duivels hun eerste WK-match. In Seattle nemen ze het op tegen Egypte. Wolkenvelden en opklaringen. Aan zee en in het westen schijnt geregeld de zon. Deze namiddag komt er wel meer bewolking, maximaal tot 21 graden. Morgen begint bewolkt met plaatselijk kans op een bui of wat regen. Daarna droger met zon bij 19 graden aan zee tot 25 graden elders. Woensdag wisselen wolkenvelden en zon elkaar af en dan tot 26 graden.
5: Omdat je waarschijnlijk nog niet de tijd hebt gehad om de verkeersinformatie op te zoeken op Teletext, doen wij het maar even voor jou.
7: Dat is nog steeds file rijden op de binnenring rond Brussel. Een 1/2 uur vertragen tussen Expo en Machelen. Ook richting Brussel vertragen op de E429, 20 minuten vanaf Tubeke. Op de E19 een kwartier tussen Zemst en Machelen. En op de E40 ook een kwartier tussen Haasrode en Sint-Stevens-Woluwe. Richting Antwerpen dan op de E34 verlies je 20 minuten tussen Nieuwburg en Zeilzaten. En op de E17 ook een kwartier vertragen tussen Haasdonk en Antwerpen-West.
4: Dit is Top! Jeroen!

0: David Guetta die stond in het Stade de France en plots kwam ze op het podium. Jennifer Lopez.
1: Oh, Jennifer Lopez. Oh,
0: oui, oui.
1: Bienvenue.

0: David Guetta stond in dat Stade de France.
1: Stade de France.
0: Wow.
1: Ook al heel veel voetbalwedstrijden gespeeld. Maar goed, David Guetta heeft daar deze dagen een optreden. Een show die hij doet.
0: Mm-hmm.
1: En dus plots was er een bepaald moment dat hij zei van... En hier is ze dan. Alleen in het Frans, hè, maar ja, goed, dat kan niet.
0: Ja,
1: het zou belachelijk zijn als ik dan nu... Ja, misschien moet ik het even laten.
0: Ja, laat het horen.
1: Ik zal het even laten.
0: Hoe hij het gezegd heeft. Ja. Heeft hij het al gezegd?
1: Ja, hij heeft het al gezegd.
0: Ah, oké. Is even verstaanbaar als jouw Frans. En daar ging ze.
1: Ja, Jennifer Lopez, bijna naakt, zou ik durven zeggen. Ja. Dat was waarschijnlijk om de aandacht af te leiden, want dit is gewoon de track.
0: Ja, het zal wel playback geweest zijn.
1: Ja.
0: Maar ja. Zoals ze er stond, trok niemand zich daar aan.
1: Ja, zat hij een badpak aan. Ja.
0: Ik had ze niet nog een zwemmetje doen. Ja. Oké, is het recent nieuws?
1: Ja, het is van vorige week.
0: Ah, oké, alright. Ja, dan zag je dat toch een beetje aankomen. Want dat plaatje kende toch iedereen ondertussen?
2: Ja.
0: Ja, ik kan dat plaatje niet brengen zonder Jennifer Lopez.
1: Ja,
0: voilà, kijk. Maar ik dacht even, waarom zitten we in het Stade de France? Het wereldkampioenschap voetbal is toch helemaal aan de andere kant van de wereld? Maar het een heeft niks met het ander te maken. Sorry, ben een beetje afgeleid.
1: Het is een muzikaal event.
0: Ja, oké, dat gebeurt ook al eens in voetbalstadions. Dat zouden we bijna vergeten, zeg maar. Tegenwoordig is het toch vooral balkentrap voor de American Boys.

0: Estelle en Kanye West, als dat geen American Boy is. Ah ja, we hebben het nog niet gehad over...
1: Pagina 13.
0: Nochtans, een van de grote levensvragen ooit staat daar in het nieuwsblad op pagina 13. De vraag, zijn we alleen of niet? En met zijn we alleen bedoel ik, is er buitenaards leven? Ja, en met die nieuwe film van Steven Spielberg, Disclosure Day, die sinds vorige week woensdag in de bioscoop draait, ligt die hele vraag weer open.
2: Zijn er mensen aan het luisteren op dit ogenblik die...
0: Uit een andere planeet komen.
2: Die denken dat er effectief iets anders is dan wij. Ik zelf heb nooit het idee gehad dat dat er nog anderen zijn.
0: Klinkt ook een beetje. Jij denkt dat we uniek zijn?
2: Maar het klinkt ook een beetje egoïstisch, ik weet het wel. Maar langs de andere kant... Je kan pas zeggen dat het zo is als je het gezien hebt. En ik heb het nog niet gezien.
0: Maar misschien ligt het aan onze voeten en zien we het niet eens. Want we hebben natuurlijk allemaal het beeld van buitenaardse wezens. Dat zijn van die groen mannetjes met z'n twee trechters op hun kop. Maar misschien is dat ook gewoon een totaal andere levensvorm, Koen. Leven is leven, hè?
2: Ja, ja.
0: Als je dan ziet hoe het bij ons geëvolueerd is, dat is ook begonnen in de zee, met wat zeepaardjes en wat garnalen. En dat is allemaal evolutie. Dus misschien een of andere soort spons die hier al is, is misschien van interplanetaire makelij, dat we het gewoon niet doorhebben.
2: Of een of ander insect.
0: Of een of ander insect. Ja. Het zou toch kunnen?
2: Het zou kunnen.
0: Ja.
2: Ja, maar ik zeg niet dat het niet zo...
0: Ben je liever?
2: Maar het zou ook dom zijn om te denken dat er totaal niks is. Ja. Ik ben mijn mening aan het bijstellen.
0: En terecht, want er zijn, dat weten wetenschappers nu al, er zijn ontelbaar veel planeten. Soms wordt de vergelijking gemaakt met zandkorrels op het strand. Dan zeggen ze, er zijn meer planeten dan zandkorrels op het strand.
2: Oei.
0: Ja, dus het zou toch wel ongelooflijk toeval zijn dat er alleen maar op deze planeet iets is dan.
2: En
0: dat kan bijna niet, hè, rekenkundig.
2: Nee. Laat ons dan hopen dat wij het beste zijn wat er is uitgekomen.
0: Als je op dit moment voor de spiegel staat, wat denkt u zelf? Zijn wij het beste dat in het hele heelal te vinden is? Voilà, Irish Lucky's.

0: Zoals je weet doen we elke vrijdag hier de weekendtip. Maar ik zou voor de gelegenheid toch eens een unieke aflevering willen presenteren van... De weektip. Mensen die niet geïnteresseerd zijn in voetbal en op hun gemakske naar die nieuwe film van Steven Spielberg willen gaan kijken, Disclosure Day.
1: Jij wil met mij gaan kijken, hè?
0: Vanavond om 8 uur. Huh? Ja, in de cinema.
1: Hoe vanavond?
0: Vanavond om 8 uur in de cinema.
1: Ah, je wilt vanavond naar Dingske gaan kijken?
0: Dit is een tip voor iedereen die niet geïnteresseerd is in voetbal. Je gaat er op je gemak zitten, denk ik.
2: Ja, dat is waar.
0: Ja, voilà. Dus bij deze.
1: Ja, maar ik vind dat ook niet gezellig.
0: Nee?
1: Allee, dat is toch plezant. Zo aan het begin van de film, zo ene die nog in zijn, met zijn hand in de popcorn zit. En dan jij, die ervoor zit. Oh, zo beginnen zuchten.
0: Gezellig. Een en al gezelligheid.
1: Allee, dat is toch classic bioscoop.
0: Koen is zo iemand die dan naar de bioscoopombudsman belt van... Er zat geen klootzak voor mij. Ik vond dat hoort bij de experience.
1: Ja, maar dat is toch... Ik vind dat plezant. Zo, shh, de film gaat beginnen.

0: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
2: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Carglass herstelt. Carglass vervangt.
4: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Info en voorwaarden op carglass.be.
6: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
7: Midas, je kan

0: Stel nu.
1: Allemaal samen. Meezingen, hè. Ja.
0: Stel nu dat er wel marsmannetjes bij
1: ons... Ja, dan moeten ze zo klinken. Wel, dat ga je zeggen, hè. Ja,
0: nee,
1: ja.
0: En het eerste wat ze toch gaan zeggen is... Amai, so much beauty around us.
1: Dat hebben we bij ons niet.
0: Ja, maar zou toch kunnen?
1: Op de planeet. Want zo heet hij dan waarschijnlijk. Goed, er zijn een paar reacties binnengekomen. Altijd gezellig. Correctie om te beginnen. Ola, de afdeling klachten. Jordi zegt... Er zijn meer sterren dan zandkorrels op alle stranden van onze wereld samen. Dus meer sterren. En een ster is
0: een organisme.
1: Een ster is een zon met mogelijk meerdere planeten. Dus het is nog meer dan we denken eigenlijk.
0: Ja, ja.
1: Een organisme is een...
0: Is dat niet? Ja,
1: is een levensvorm, hè, toch?
0: Voilà. En dus op elke... Ja, het is plots iets wat uit de les... wat is het?
2: Aardrijkskunde
0: naar boven kwam. Excuses, ik had plots een flashback.
1: Aardrijkskunde gaat alleen over de aarde, hè. De naam zegt het zelf.
0: Ja.
1: Gaan we daarover discussiëren? Zijn er, een oproep van Ronald, zijn er mensen die iets gezien hebben? Of al iets gezien hebben? Je denkt van, dat is er een.
0: Ja, maar elk jaar zijn er toch zoveel meldingen van mensen die een UFO gezien hebben of iets anders. Of alleen een onbekend object. Dus er zijn toch sowieso mensen die iets moeten gezien hebben. En mensen die erin geloven.
1: Hmm. Ja, zeker. Rob die schrijft... Kijk, Jeroen, dat is wat ik ook altijd denk. Wetenschappers gaan ervan uit dat leven enkel kan met de combinatie die wij kennen om te leven. Maar misschien hebben andere organismen, levensvormen, helemaal die aspecten niet nodig om te leven. En bestaat er dus ook leven in een heel andere definitie dan wij die gewoon zijn. Allee, filosofen onder elkaar, ik ken erop. Voilà, goed. Curtis heeft er wel al gezien, het zit vol met aliens in de regering. Schrijft hij.
0: En we gaan namen noemen.
1: Ja, voilà. Allemaal. Het is wel een goed betaalde job, alien, precies. En dan nog wat commentaar die binnengekomen is over dingen waar je kan aan ergeren in de cinema. Gasten die veel te laat toekomen en dan het nodig vinden om voor dat scherm te lopen om naar hun plaats te gaan.
0: Ja, dat vind ik ook wel. En die dan in het midden moeten gaan zitten. En die dan volledig... al die mensen moeten afgaan, die moeten allemaal rechts
1: zitten. Er zitten dan 20 man in de zaal.
3: Ja, maar ik zit op de F7. Ik moet daar zitten.
1: Maar jongen, toch echt. Zet u toch eens ergens neer.
0: Kunnen we dat even op pauze zetten?
1: Ik heb ook al geprobeerd om door te spoelen. Maar ja, werkt niet, hè. En tenslotte de reactie van Benny.
0: Oh, nee.
1: Ik ga gewoon lezen wat er staat. Heb de geile een tjoep gesmoord of zo? Ik weet niet waar het over gaat, maar... jij wel?
0: Nee, ik was eigenlijk niet van plan om dit te lezen.
1: Maar ik heb het voor u. Graag gedaan, hoor.

0: Voor de geïnteresseerden, er is ook een website die heet... Nee, niet Tjoehoe. Die heet ufomeldpunt.be. Ja. Daar kan je dus volgen wat andere mensen zien op dit moment. Ja, Louis die ziet ook van alles, maar het blijft beperkt tot files, gelukkig.
1: Ja, ik zie het.
0: Ah, wacht, hier zit
2: Ik zie dat het vooral druk is op de binnenring rond Brussel. Een half uur vertraging daar tussen Expo en Machelen. Ook op de buitenring vries je een kwartier tussen Sint-Jansberg en Groenendaal. Richting Brussel dan op de E19 ook een 25-tal minuten extra tussen Zemst en Machelen. En richting Antwerpen dan op de E17 een kwartier tussen Hazonk en Antwerpen-West. En ook op de A12 vries je een kwartier tussen Aartslaar en Bilrijk.
3: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Summer deals op alles.

0: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
1: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
2: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
3: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
2: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuse. Nee, niet goed gezien.
1: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders met Berlin Seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
4: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar €1,99. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
5: Ricci, citroen met framboos.

0: Engeland.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
3: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rotiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
2: Tom Rotiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
3: En klanten altijd tevreden.
2: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rotiers. Vloer, sap, tegels. TomRotiers.be.

0: Kato en John. En turn the lights off, iets helemaal anders nu.
1: Maak het af.
0: Er is een Amerikaan, hij heet... er is een Amerikaan. Hij heet Curtis Hargrove. En die heeft meegedaan, een tijdje geleden al, maar goed, blijft een grappig verhaal, dus we halen het even boven. Meegedaan met de Marathon van Chicago. En je weet, ja, heb jij ooit al een marathon gelopen? Ik vraag het doelbewust niet aan jou, Koen.
2: Ja, ik heb het ooit nog gedaan.
0: Ja. Ja, hè? Ja, ja. Is dat lastig?
2: Dat is zeer lastig, ja.
0: Hoeveel marathons heb je al gelopen?
2: 3.
0: Toch?
2: Ja.
0: En wordt het makkelijker op den duur?
2: Nee.
0: Als je op den duur denkt van, ik zoek een andere uitdaging, nee, want het gaat mij zoiets te gemakkelijk af.
2: Nee, toch niet. Nee. Nee.
3: Okay. Voor de mensen die niet weten over welke afstand het gaat, 42 kilometer en 195 meter lang. Het is gigantisch.
0: Het is
3: en dan nog die 195 meter. Waarom?
0: Waarom? Omdat was de afstand die... Griekse mythologie.
3: Ja, maar
0: zeker,
3: ik weet het wel.
0: Ah, je weet het. Dan ga ik het niet uitleggen. Als je het weet, ja, nee, dat is belachelijk dan dat ik het zo uitleg. Goed, 42 kilometer en 195 meter. Nee, die Curtis Hargrove had blijkbaar net iets meer ervaring dan jij, Louis. Was? Want die vond zo'n 42 kilometer lopen niet echt een uitdaging meer. Dus hij heeft, om te beginnen, naam gemaakt in het marathonlopen natuurlijk. Waardoor hij ook werd aangespoord om die marathons dan die hij liep te doen voor het goede doel. En op een gegeven moment was hij geld aan het inzamelen voor een opvangtehuis voor mishandelde vrouwen en kinderen. En hij heeft dat ook laten zien tijdens zijn 42 kilometer en een klets. Hoe? Maak het af. Hoe gaat het verhaal verder? Hoe heeft hij de 42 kilometer dus afgelegd?
3: Ah, met een BH aan.
0: Ja, zo'n vol janet, dat moet zeggen.
3: Ja.
0: Maar je bent er heel kort bij.
3: En wel, ja. Hij heeft vrouwenkleren, ja.
0: Ja, nee. Dat vond hij ook geen uitdaging.
3: Ja, ik weet het.
0: Hij weet het.
3: Op hoge hakken.
0: Ja!
3: Oh, man.
0: Ja, inderdaad.
3: Maar dat gaat ook niet.
0: Ja, als ik de overkant van de living haal, als ik zo voor de volgende keer, dan ben ik al blij.
3: In welke situatie?
0: We gaan nu een keer testen waarom die vrouwen ze op zijn... En is dat te doen?
3: Ja.
0: Maar ik haal de overkant van de living mee. En laat ons eerlijk zijn. Nu is het toch wachten tot die Curtis Hargrove een keer een ander verzoek krijgt van wil jij nu een keer de 42 kilometer lopen om mensen zonder gevoel voor oriëntatie te steunen? Of zoiets. Dat zou leuk zijn. Hè? Dat de complete verkeerde

0: Mijn opa die sprak erover. Mijn vader die was vol lof. En ik ook na mijn recente renovatie.
1: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
2: Chapeau. Weer een chapeau van Royaux.
3: Ik raag dan niet om u, hè.
4: Ze had Kato dus kies gezet. Kijk de kip bij Hostes, Aftrucks en Locristi.
3: Gooses, mijn geen op nee.
4: Het moet weer al juist te zien, wij.
3: www.gooseshefdrucks.be. Hola, die geeft tot de jaar garantie op hun tweedehands heftrucks.
4: Dat kan je niet versukkelen, hè.
3: Gooses, al meer of 20 jaar nieuwe en tweedehands elektrische heftrucks en nog veel meer.
5: Eurosilo, dat is gewoon buiten en kameraderie. Maar vooral een gemotiveerd team met goesten. Geen zooienboel, maar wel aksen in de Gentse haven. Zoekt je werk? Check dan job.eurosilo.be. Eurosilo, voor een boon in het groen.

0: Haven, hoor hier, met Caitlin Aragon, dat was de zangeres. En I Run, vanavond is het zover voor diegenen die het nog niet zouden weten, kan mij niet voorstellen, maar dan spelen wij in het land van de cowboys en de indiaan onze eerste match tegen de Egyptenaren. Ja, wat dan? Vraag is natuurlijk...
1: Met hoeveel gaan we winnen?
0: Nee, we zijn toch vroege vogels hier allemaal onder elkaar... Gaan we kijken?
2: Ja, natuurlijk. Ja.
1: Geen discussie mogelijk.
0: Ja, okay, ja. Nee.
1: Ga jij niet kijken?
0: Normaal gezien liggen we toch al in ons bedje op dat
1: moment. Ah, maar wacht, ik heb heel mijn dagplanning aangepast. Hè.
0: Ah, vertel.
1: Dus na het programma moet ik nog even de debriefing volgen die we houden. Dagelijkse gewoonte. Huh? Maar na de debriefing...
0: Nooit meegemaakt. Ja. jullie doen dat zonder mij.
1: Ja, dat is best. En na de boeiende debriefing en na het voorbereiden van het programma van morgen...
0: Dat heb ik ook nog nooit.
1: dan ga ik zo snel mogelijk naar huis.
0: Oké. Okay. Om 9:55 gaat hij dus naar huis. En dan?
1: En dan ga ik even in mijn bedje duiken. Een beetje bijslapen.
0: Oké, okay, dus overdag ga je...
1: Ja. Omdat ik dan vanavond volledig kan... ik moet topfit zijn.
0: Zeg maar, dan na die match ga je toch niet meer kunnen slapen dan?
1: Dat maakt niet uit. Nee.
0: Na die match ga jij zoiets hebben van... Yes! Wat kan mij nog schelen?
1: Geef mij nog een pint.
0: Fuck de nachtrust.
1: Ja.
0: Hey. Ik heb heel de dag al gemaft.
1: Ja.
0: Dat gaat een leuke uitzending
1: worden. Plezant, ja.

0: Jay-Z en Beyoncé en Crazy in Love. Toch nog even eentje in het kader van...
1: Jeroen en Koen supporteren mee.
0: En Koen gaat zich daar dus terdege op voorbereiden. Nochtans, je krijgt hier wat goede raad van een andere luisteraar. Ook toevallig een Koen. Die zegt, bijslapen op voorhand, dat heeft eigenlijk geen zin. Dus doe nu maar gewoon, zegt hij erbij.
2: Dat kindse enthousiasme, dat kan je niemand toch afnemen?
0: Nee, dat is waar. Maar het probleem is, als hij zo raar doet, Koen, dan... De luisteraar, Koen, bedoel okay. Ik spreek nu even tegen de luisteraar, Koen. Dus als hij zo raar doet, dan doet hij gewoon. Snap je? Dat is een beetje een probleem.
2: Mag ik niet gewoon mezelf zijn?
0: Ja, voilà, inderdaad. En Aaron die zegt, ja, en dan om 11 uur... Vergeet het dat je dan gewoon in je bed kruipt, natuurlijk. Hè?
2: Maar ik ben eigenlijk nog aan het twijfelen.
0: Ja?
2: Of ik thuis kijk, of ik het...
0: zoals mijn volgende vraag. Hoe ga je kijken?
2: Wel, ja, nee, ik gooi het even in de groep of op zo'n plein gaan staan. Maar dan vinden mij niet meer terug, ze. Nee, dan is het tot morgen vroeg.
0: Dan gaat hij weer gewoon doen. Hoe ga jij... Je weet het dus nog niet.
2: Nee.
0: Hoe ga jij kijken, Louis?
3: Ik ga op grootscherm kijken. Ja? Ja, tuurlijk. Ja.
0: Is er in de gemeente een groot scherm?
3: Ja.
0: Ja, mooi. Ja,
3: in de gemeente en de gemeente naast.
0: Op wandelafstand mag ik hopen voor jou?
3: Ja. Wandel- en waggelafstand.
0: Een waggelafstand. Zeker. Vasthouden aan de brievenbussen tot thuis.
2: Oh, dat is toch plezant.
0: Ik weet het nog niet, eerlijk gezegd. Ik heb even met de gedachte gespeeld om mezelf uit te nodigen.
2: Dat is dat berichtje van gisteren.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Maar je mocht dat gewoon vragen aan mij.
0: Nee,
2: mag
0: ik maar ik dacht van, ik ga onze vriendschap in het kader van onze vriendschap beschermen en dat niet doen, want we gaan sowieso discussiëren. Koen is te positief. En ik ben te kritisch.
2: En te negatief.
0: Dat gaat botsen.
2: Eigenlijk moeten we elkaar vinden in het midden.
0: Ja.
2: Dus als jij nu een heel klein beetje... Allee. Well, een heel
0: jij
2: klein beetje
0: in eerste,
2: veel.
0: In de eerste helft heb ik in een tweede dan. Zoiets.
2: Ja, oké. Okay. Ja, goed, de eerste helft.
0: Ik zwijg tot een tweede helft.
2: En dan? Ja, dat is goed, hè. Dat is goed.
0: Maar om 11 uur zijn we niet klaar, hè? Want als ze gewonnen hebben, is het verplicht om natuurlijk in onze auto te springen, te toeteren, Belgische vlaggen daaraan te hangen en zo. Iedereen wakker te houden heel de nacht. Ja, dat moet toch.
2: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, voilà. Plezant.
0: Druk een dag nog. Ja.

0: Paul, we hebben een compromis gevonden. We gaan dat nog eens doen, bij jou thuis.
1: Al in het begin dan.
0: Ja, maar voilà. Jij zorgt voor de bitterballen en dergelijke. En... maar niet vanavond, want ja, om op de vraag te antwoorden, ik ga ook met vrienden naar de match kijken.
1: Maar wacht eens even, ik wil toch even inzoomen dan op het feit, dus gisteren heb jij mij een bericht gestuurd van wat doe je morgen? Ik ging erop in, maar jij ging er niet meer op in.
0: Ik dacht, nee, ik ga het niet doen.
1: En dus effectief heb je gedacht, maar was ik eerste keuze wel?
0: Altijd eerste keuze, hè, Koen.
1: En dan heb je beslist, ik ga niet doorvragen, ik ga het aan iemand anders vragen. Amai, bedankt.
0: Ja, nee, toen kwam er een uitnodiging van iemand anders.
1: Dat
0: maakte het net iets makkelijker om het te laten passeren.
1: En daar gaat geen Ambras van komen, denk je dan? Vanavond bij de mensen
0: Nee, want dat zijn twee vrienden van mij die totaal niet geïnteresseerd zijn in voetbal. Het is waar. Want eerst hadden ze nog zoiets van, is dat match?
1: Maar het is met daten bij en zo.
0: Boah, en hun vrouwen gaan zich verkleden in cheerleader, dus we moeten een mens mee hebben. Ah, dat is te klaar, voilà.

0: voilà, dat was de Brabantson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
1: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
3: Dit is Stop!
4: Exact 9 uur.
5: En wat is het nieuws van de maandagochtend? Ja. Quinten Jordens die heeft erbij. Dag Quinten.
6: Goedemorgen. De Verenigde Staten en Iran hebben eindelijk een akkoord bereikt om hun oorlog te stoppen. Dat maakte de Pakistanse premier Sharif bekend, die bemiddelt bij de Iraans-Amerikaanse onderhandelingen. En zowel Washington als Teheran bevestigen dat akkoord. Vrijdag zouden de VS en Iran de overeenkomst ondertekenen in Zwitserland. De Pakistanse premier zegt ook dat het vredesakkoord geldt voor de oorlog in Libanon. Amerikaans president Trump kondigde meteen aan dat de blokkade van de straat van Hormuz ten einde komt. Goed nieuws vanuit de wetenschap voor zwangere vrouwen. Want binnenkort zou je met een simpele bloedafname vrijwel alle genetische aandoeningen van je baby kunnen opsporen nog tijdens de zwangerschap. Dat maakte een onderzoeker van de Harvard University bekend. Vandaag kan je al een NIP-test doen, dat is ook een bloedname, maar die spoort maar enkele aandoeningen op. De nieuwe test detecteert tot 99% van de mogelijke afwijkingen en kan zo in de plek komen van een vruchtwaterpunctie. Want dat onderzoek weigeren veel vrouwen door de risico's en de kostprijs. Als je naar Brussels Airport moet, dan vertrek je best op tijd. Want door een spontane staking bij bagageafhandelaar Aviapartner staan er lange wachtrijen aan de incheckbalies. En daardoor vertragen veel vluchten, vooral die van TUI, omdat ook de boarding langer duurt. Op de website van Brussels Airport kan je zien welk bagagebedrijf je vlucht afhandelt. Wolkenvelden en opklaringen. Aan zee en in het westen schijnt geregeld de zon. Deze namiddag komt er wel meer bewolking bij maximaal tot 21 graden. Morgen begint bewolkt met plaatselijk kans op een bui of wat regen. Daarna droger met zon bij 19 graden aan zee tot 25 graden elders. Woensdag wisselen wolkenvelden en zon elkaar af en dan tot 26 graden.
4: Allemaal goed en wel, maar hoe staat het op de weg?
7: Ja, die plaatsen waar je nog meer dan een kwartier verliest. Richting Brussel op de E19 een half uur aanschuiven tussen Zemst en Machelen. Op de binnenring rond Brussel 20 minuten tussen Expo en Machelen. En ook vertragen op de ring rond Gent richting Mariakerke 20 minuten extra vanaf Merelbeke.
3: Dit is Top. Jeroen en Koen.
5: En vandaag is D-Day, want het gaat bijna beginnen. De Summer Beat 1000.
4: Ah ja, juist. Dus, zomersplaatje, check.
3: Dit is Top

0: got down.
1: Ik weet niet wat het betekent, man.
2: Maar dit moet er toch in staan in de Summer Beat 1000. En het feit dat we hem nu spelen, dat wil dan toch zeggen dat hij vandaag niet gaat langskomen. Ah. Dat hij niet.
1: Of de muziekredactie had een mindere dag en dat staat straks op nummer 998. Dat kan ook, hè?
2: Nee, maar dit lijkt mij zo zomers. En dat is toch de maatstaf, denk ik?
1: Ja.
2: Dat hij... Allee, het is een goksken, hè? Dat hij misschien in de bovenste 100 staat.
1: Om maar te zeggen dat straks, over minder dan een uur, de nieuwe lijst klaarstaat. De meest zomerse muziekjes ooit gemaakt.
2: En ik heb nog een wist-je-datje over die lijst.
1: Ja.
2: De top 20, die is nog niet samengesteld.
1: Okay.
2: Die ligt nog helemaal open.
1: Arre.
2: En dus mensen kunnen zelf nog stemmen.
1: Ja.
2: En dus 20 nummertjes en je mag die zelf op de juiste plaats gaan zetten.
1: Ah, de nummertjes zijn
2: de top
1: bekend,
2: 20.
1: Maar
2: ja,
1: de volgorde
2: ja,
1: nog
2: ja,
1: niet.
2: Ja, ja, ja,
1: ja,
2: ja,
1: want anders wordt het moeilijk, hè? Want anders moet je toch eerst die 980 anderen gehoord hebben om te weten dat je dan niet in die top 20 kan stemmen. Maar daar
2: de
1: word je mee geholpen.
2: De bovenste 20 zijn gekend.
1: Ah, oké, maar niet in de juiste volgorde. Dus van die 20, wat vind jij de allerbeste zomerplaat ooit? Dat mag je nog laten weten, want zo bepaal jij de definitieve volgorde.
2: En dat kan via onze website topradio.be. Voilà.
1: Inspraak en zo. Ja, ja. Democratische zender hier hoor, geen probleem. De Summer Beat 1000 begint zometeen om 10 uur. Dus kunnen wij nu nog plaatjes draaien die daar geen fluit mee te maken hebben? Zoals...

0: Ik was mij nu de bedenking aan het maken. Zou het zo slecht gaan met George Clooney dat hij nu muziek moet maken? Want hij is nu Nespresso kwijt.
1: Aan Dua Lipa. Ja, het is just, ja.
0: Dua Lipa doet dat nu.
1: Dus ja, misschien kon niet blijven duren ook, hè? Want iedereen wist dat Clooney geen koffie drinkt.
0: Ah, is dat?
1: Is,
0: ah,
1: ja.
0: Dat wist ik niet.
1: En dan maar reclame maken voor.
0: Ja. Ah, nee, oké, okay, voilà.
1: En Dua Lipa misschien wel. Maar het is wel iets raar mee met dat plaatje Clooney. I only have one question for you. Ik was hier net mij door de lyrics aan het worstelen. Dat ik denk van, ik heb één vraag, zingen ze de hele tijd. Maar stel ze die vraag dan ook in... Er zit één vraag in. Ah. Tell me if you want me to give you all my time. Maar dat is eigenlijk een andere vraag uitlokken. Dat is niet echt een vraag hebben, hè? Snap je? Dus ja, je hebt een platform van 3 minuten en je hebt 1 prangende vraag en je stelt de vraag niet. Dus.
0: Ja, maar wacht, dat is de magie van muziek maken. En dat is ook een beetje de magie van marketing. Want in het volgende liedje gaat ze ongetwijfeld... Nee, in het volgende liedje...
1: Ah, van Clooney.
0: Ze dat ongetwijfeld beantwoorden. Dus je moet wachten op de nieuwe van Clooney.
1: Die werken bij Netflix zeker. Ja. Blijf kijken, hè. Voor de volgende aflevering. Oelalala, want anders ga je wat missen, hoor.

Ja, bedankt om het voor iedereen te verpesten. David Guetta en Kid Cudi. Oei, is er al aan begonnen hoor. Zometeen 4 op een rij, wil je daar nog iets in? Dan mag je het snel laten weten. Ondertussen toren wij Lady Gaga.

0: Het is tijd voor een overdosis girlpower. Top stuurt jou en drie vrienden naar de avant-première van Supergirl.
1: Honestly, I thought we were lucky.
0: Luister deze week naar Wouter. Raad wie de Supergirl is en win tickets voor de exclusieve avant-première van Supergirl in Antwerpen.
1: You cannot give up on me.
0: Top. We make you move.
2: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
3: Kia. Movement that inspires.
2: Voorwaarden op kia.be.
4: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
5: Echt zalig, al die films en series binge.
4: Hoe praat jij nu?
5: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
4: En vindt de vrouw dat niet lastig?
5: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
6: Mobile Vikings.
4: Play it smart.
7: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
8: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
7: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
8: Nou, blijf gaan.
7: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
9: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
1: Bij Brico Planet krijg je op zaterdag 13 en maandag 15 juni 25% korting op het artikel van jouw keuze. Actie eenmaal geldig bij aankoop van of twee artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
2: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
3: En zo'n grote badeend.
2: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen, van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.
4: We make you move. De vier op een rij.
5: Van de eerste van de week, van maandag 15 juni. Ik heb de indruk dat sommigen al toch in de zomersfeer zijn, hoor. Want Energy 52 is er bijvoorbeeld bij, met Café Del Mar.
6: Ook Hugel met Jamaican Bam Bam, dat is helemaal zomer.
5: Zeker. En dan Loreen, ik weet niet waarom, maar goed. Als de zomer er is, dan kunnen sommige mensen eindelijk hun tattoo een keer laten zien. Misschien is het dat wel.
6: Of is het gewoon omdat ze geweldige muziek heeft gemaakt. Twee keer won ze het Eurovisie Songfestival.
5: Nee, dat zal niet zijn. Maar eerst... Robin Schulz.

0: Florientje. Oh, doet er mij, denk ik, nog mijn nagels nog knippen. Dus just...
1: Zij mag dat ook eens doen.
0: Ja, wel, daarom. Tattoo, hoor hier.
1: Maar goed, is er iemand die ooit heeft gedaan wat Laureen heeft gedaan? Zo twee keer winnen op een Eurovisie Songfestival.
0: Johnny Logan. Ah. Drie keer zeker zelfs. Zat. Ja, Louis die kwam hier net met 14 tournaviezen onder zijn arm uit de catacomben. Dus die heeft waarschijnlijk geen tijd, denk ik.
1: Geen probleem.
0: Wacht, hij komt afgejogd.
1: Ja, maar ik zal het zelf wel doen, geen probleem. Je staat aan te schuiven op de E19 tussen Zemst en Machelen. Een vijftiental minuten bijtellen heeft te maken met een ongeval. En de langste vertraging vinden we op dit ogenblik op de binnenring van Brussel tussen Expo en Vilvoorde Koningslo. Een twintigtal minuten bijtellen.
0: Ben jij nu niet benieuwd wat hij gaat maken? Zo,
1: ik denk dat het iets te maken heeft met de Summer Beat 1000.
0: Ah, dus het wordt straks allemaal duidelijk.
2: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
3: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
4: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
5: Mijn haren omhoog?
4: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
5: Ah ja, dus mijn factuur?
4: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
6: Je hebt deals... En je hebt TUI Deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
7: Go Yellow!
8: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
6: Wat? 3?
8: Yep. Go for info naar telenet.be.

0: met disco vibes erin, dat kan niemand ontkennen. Another and 54 Ultra and Talk to You. En de man die nu gaat talken, dat is onze weerman. Ah, die speelt weer de hoofdrol deze week, hè. Alhoewel,
1: ja. Is het eigenlijk goed? Want als ik zo eens buiten kijk, allee, ja, ik heb zo niet het gevoel dat vandaag een zomerse dag gaat worden.
0: Van vandaag moeten we niet te veel verwachten, blijkbaar.
2: Het is een beetje twijfelende start met zon, met wolken, zo meteen wat meer zon. Maar na de middag komen dan opnieuw meer wolken binnendrijven. Maar het blijft droog bij straks een graad of 20, 21. En wanneer dan vanavond de Rode Duivels voetballen, is het in eerste instantie rustig en droog. Ik zou wel een truitje meenemen als je gaat supporteren in open lucht op een groot scherm, want echt warm zal het niet zijn. Het is dan ook al na 9 uur. En voor wie na de match dan nog een beetje wil blijven hangen, pintje drinken bij een overwinning, dat er toch hier en daar een buik kan ontstaan. Dus als je van plan bent om te blijven hangen, misschien dan toch die paraplu meenemen.

0: vol lof over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
1: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Bij kastenvakman.be maak je kasten op maat. Perfect passend en in topkwaliteit Belgisch materiaal. Configureer eenvoudig online, kies je kleuren, geniet van snelle thuislevering en zet je kast zelf in elkaar met onze heldere montagehandleiding. Kastenvakman, dat is maatwerk voor eender waar in huis. Aan de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op wasmachinekasten. Check kastenvakman.be.

0: Om Bring Me Your Love. Madonna en Sabrina Carpenter. Oh, het is met een babbelke.
1: Ah, wel ja, je zou zeggen, ze zingen samen een plaatje, maar de rolverdeling was duidelijk. Sabrina zingt, Madonna fluistert. Ja, op deze.
0: Misschien is dat het beste.
1: Oh, ja, ja, ja, ja, we hebben al dingen gehoord. Fijn. Bring Your Love.
2: Vandaag is misschien de dag dat...
1: Dat je op de fiets springt, dat je denkt, oh, het is eindelijk een beetje deftig weer, we gaan nog eens een fietstochtje ondernemen. Ja, en dan ga je hem tegenkomen, hè. Het is vandaag de internationale dag van de wind. Want die waait altijd als jij wil fietsen, dat is toch wel heel opvallend. Alhoewel, het is een slechte dag die ze uitgekozen hebben voor de internationale dag van de wind. Ik heb het even opgezocht. Op dit moment waait de wind aan een schamele 6 kilometer per uur. Dus ja, de insteek voor die internationale dag van de wind, want je voelt het al een beetje komen, is natuurlijk de duurzaamheid, de groene stroom, de milieuvriendelijke energie en noem het allemaal maar op. Maar een dag als vandaag is wel een beetje anti-reclame voor het gegeven, want het waait bijna niet.
0: Nee, maar als je dan wel wind hebt...
1: Ja, dan.
0: En je bent aan het fietsen, dan heb je toch altijd het moment dat je wind mee hebt en wind tegen. Dus ja, je zit toch altijd...
1: En
0: je
1: meestal moet je in de foute richting zijn, hè? Toch?
0: Ja, maar ja, is dat niet 50-50? Dat je
1: als
0: deels...
1: je terug naar huis komt,
0: wel, ja, voilà,
1: dan is dus meestal de wind gedraaid, Koen. Je weet toch wel hoe dat gaat.
0: Dat is juist.
1: Dus ja, het is een slecht idee vandaag, internationale dag van de wind. Alhoewel, vanavond spelen de Belgen. We maken ervan de internationale dag van in de wind. Ja.

0: En zometeen is het dan zover, dames en heren, jongens en meisjes. Een officieel momentje op deze zender. De officiële start van de Summer Beat 1000.
1: Ja, en ik kan je al beloven dat de nummer 1000 een stukje bevat van FC De Kampioenen.
0: Oei.
1: Een kleine tip.
0: Je moet de mensen lokken, hè, om er naar te luisteren. Ik kan dat nog wel eens uitleggen.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
0: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
2: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
3: Dit is Top!
4: Goedemorgen, het is 10 uur, tijd voor de Top Headlines met Quinten. Een goedemorgen, Quinten.
5: Goedemorgen. De sociale rechten van honderdduizenden Belgen zijn in gevaar. Dat zegt het Federaal Mensenrechteninstituut. Volgens hen hebben de maatregelen van de regering De Wever een grote impact op de werkomstandigheden, het pensioen en de toegang tot gezondheidszorg van vele Belgen. Het gaat dan om sociaal-economische hervormingen zoals de beperking van de werkloosheid in de tijd en de pensioenhervorming. Het Mensenrechteninstituut vraagt om meer rekening te houden met de opgetelde impact van verschillende maatregelen en zegt ook dat sociale rechten mensenrechten zijn. In Noorwegen is de zoon van kroonprinses Mette Marit veroordeeld tot 4 jaar cel. Marius Borg Høiby kreeg die straf voor 2 verkrachtingen en mishandeling. Voor 2 andere aanklachten van verkrachting sprak de rechtbank in Oslo Høiby vrij. Hij kreeg ook een contactverbod tegenover een van de slachtoffers en moet een schadevergoeding betalen van zo'n €60.000. Het Openbaar Ministerie vroeg een gevangenisstraf van zo'n 8 jaar, maar het is dus 4 jaar geworden. En wie vandaag een vlucht wil nemen van op Brussels Airport, vertrekt maar beter wat vroeger. Want door een staking bij bagageafhandelaar Avia Partner moet je lang aanschuiven aan de incheckbalies en bij de boarding. Zo'n 15 vluchten vertrekken met 1 uur tot 2 uur vertraging van op Zaventem. Onder meer die van TUI, Ryanair en British Airways. Want zij werken samen met Avia Partner. Daarom raadt Brussels Airport aan om zeker op voorhand je vlucht te checken op de website van de luchthaven. We krijgen afwisselend wolkenvelden en opklaringen bij zo'n 21 graden. Ook vanavond bewolkt, maar droog. Morgen begint opnieuw bewolkt met ook kans op een bui. Daarna droger en zonnig met maxima tot 25 graden. Woensdag wisselen wolkenvelden en zon elkaar af en halen we temperaturen tot 26 graden.
4: En er is nog één plek waar je meer dan 5 minuten verliest op onze Vlaamse snelwegen. Dat is op de A12 richting Antwerpen. 6 minuten bijtellen tussen Aartselaar en de Kontigse Steenweg. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan 5 minuten.
6: Je luistert naar de Summer Beat 1000. Al twijfelen we wel nog over de beste 20. Stem nu jouw favoriet naar de nummer 1 via topradio.be of de Topradio BE-app. Dit is Top. Thibaut van Leliendaal.
4: De Summer Beat 1000 openen we met de nummer 1000. En die plek is voor Milk & Sugar met Hiyama Pata Pata.

Zo is de lijst helemaal geopend met hier op nummer 999 Daniel Bovy en Nelson met Love Me. We zijn eraan begonnen. 2 weken lang gaan we aftellen naar de beste zomerplaats. 2 weken lang hoor je de beste zomerbeat hier op top. Het goede weer is ook in zicht, dus de lijst gaat alleen nog maar beter klinken. Zometeen op nummer 997, Lost Frequencies en Netsky met Here With You. Eerst gaan we nog naar nummer 998 en die is voor Kesha met We Are Who We Are.

Netsky en Lost Frequencies op nummer 997 met Here With You. Zometeen blikken we al eens vooruit naar vanavond, want dan spelen onze Rode Duivels. Eerst nog Cat de Luna op plek 996.

0: je vibe in onze Silent Disco. En ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top, your summer beat.
1: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
2: Yes, of Corsa.
1: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
2: Yes.
1: Vanaf €179 per maand in lease and go?
2: Yes.
1: En tot 8 jaar speciale garantie?
2: Yes.
1: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
3: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders. Excuse me. Die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik. Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
4: Ai, nee. Ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
3: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
5: Kissy, Keno, lekker lang opladen. Kissy, want alleen nu powerbanks van onder andere Anker en Belkin tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
6: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
7: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
8: Peugeot.
9: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht? Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht? Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: Mannetjes, ik moet dringend mijn huis renoveren. Ik ben precies strandzet als ik over mijn vloer loop.
12: Belt nog Tom Rotees, die regelt alles.
11: Wat bedoelde?
12: Ja, die regelt heel op een bol, geloof me. Van grondwerken tot een volledige renovatie. Terwijl dat gaat gewoon aan een toegang.
11: Dat zal wel.
12: Ja, maar het zal wel zeker, tuurlijk. En topkwaliteit, hè. En zijn prijzen vallen heel goed mee.
11: Echt? Dus?
12: Dus belt nog Tom Rotees. Vloeren, schaptegels, tomrotiers.be. Gidden ze even, gewoon doen.
13: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
14: Midas, je kan altijd vooruit.
0: 1000 top

0: voor Cataluna en Fatman Scoop met Drop It Low.
1: De Summer Beat 1000.
0: Je kan het misschien wel al zien aan mijn outfit als je meekijkt via de app of via VTM Go, want ik ben helemaal rode duivelproof. Ik heb mijn truitje aan voor alle duidelijkheid, moest je niet kunnen meekijken. Vanavond is het zover, om 9 uur spelen onze Belgen in Seattle. Daar is het dan 12 uur op de middag. En ik heb het eens opgezocht, dan is het daar ongeveer 30 graden. Het zal dus heel warm worden voor onze Belgen, maar dat is dus voor vanavond om 9 uur. Je mag mij ook al zeker eens laten weten waar jij vanavond naar de Belgen gaat kijken. Is dat op café, is dat thuis? Laat het eens weten via de Top Radio BE app. Goed, we gaan verder met de lijst met nummer 995 liever. En die plek is voor Pitbull en Jennifer Lopez met het WK-lied van 2014 in Brazilië.
2: Goed zo.

0: plek 994 voor Boogie Pimps en Somebody to Love. Zometeen hoor je de eerste keer van de vier keer Robert Abigail. Hij komt eraan met Meneando.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, al die films en series, Benje.
1: Hoe praat jij nu?
2: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: Kom nu naar Tegels Vroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
5: Vroonhoven. Creatief met tegels, parket en badkamers.
4: Nu lotverkoop met kortingen van 50% tot 70%. Top. We make you move. Bibo van Leliendaal. Summer 1000. Top. We make you move. 993.

0: DJ Sammy met The Boys of Summer op 992 in onze lijst. Zeg, we gaan iets leuks doen tijdens deze Summer Beat 1000.
1: Zwembad of zwemband?
0: Ja, jij kan elke dag een zwembad of een zwemband winnen hier op Top. 4 keer per dag gaan we dat spelletje spelen. Hoe gaat het in zijn werk? Wel, er staat hier een rat naast mij. En daar staat zwemband, zwembad op. En ik ga draaien aan dat rat. En waar het pijltje op eindigt, ja, dat win jij dan. Hoe kan jij meedoen? Wel, heel simpel. Als je een plons hoort, ergens tussen nummers of tussen mijn gebabbel door, dan moet je bommetje sturen in de Topradio BE-app. Dat mag ook via een audioberichtje. Dat is misschien zelfs nog leuker. Ja, doe dat maar. Gewoon bommetje roepen in de Topradio BE-app. En ik ga een keer laten horen hoe dat klinkt, dat bommetje. Dus voor de duidelijkheid, wat ik nu ga laten horen, het telt nog niet mee. Dus je moet nog niet sturen, bommetje in de Topradio BE-app, nog niet doen. Ik ga gewoon eens laten horen hoe dat klinkt. Luister even mee. Voilà. Dus als je dat hoort, dan moet je bommetje sturen in de Topradio BE-app. Maar nu nog niet doen. Oké, afgesproken, het gaat ergens passeren vandaag. Ik kan je al zeggen dat het voor 1 uur nog zal passeren. Wanneer? Ja, daarvoor ga je moeten luisteren. Maar omdat het de eerste keer is vandaag, zal ik wel genoeg tips geven. Geen paniek.
1: Dit is Top.
0: Nu gaan we verder met de lijst met nummer 991. Rita Ora en Avicii. Lonely Together.

0: We hebben er al 10 gehad. Tijd voor een overzicht.
1: De Summer Beat 1000. Overzicht 1000.
0: Pata Pata van Milk & Sugar op
1: 1999.
0: Al lekkere zomers met Daniel Bovie. Love Me op
1: 999. 998. Tonight we're going hard.
0: Kesha, We Are We Are.
1: 997.
0: Als ik kon stemmen, stond deze in mijn top 3. Net Sky en Lost Frequencies, Here With You.
1: 996.
0: Cataluna en Fatman Scoop met Drop It Low.
1: 995.
0: Het WK-lied van 2014. Pitbull en Jennifer Lopez met We Are One.
1: 994.
0: Deze mogen ook niet ontbreken. Boogie Pimps, Somebody to Love.
1: 993.
0: Je gaat hem nog 3 keer horen, deze Robert Abigail, hier met Meneando.
1: 992.
0: The Boys of Summer van DJ Sammy op 992.
1: 991.
0: En net nog gehoord Lonely Together, Avicii en Rita Ora. En nu gaan we lekker door met de lijst, want Kate Ryan, die komt eraan.
2: 12 Inch Lovers Outdoor, Universal Love. 11 en 12 juli in Alken. Vinyl Only Sets by Pierre. Fuse. Marco de la Rocca. Iris Menza. Daniel Bovie. DJ Glenn. Sale and more. Tickets en info, 12inchlovers.be.
3: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
4: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
5: Hallo, Key to Party, kan ik u helpen? Yes, I speak a bit English, yes. Yes, wij verhuren bigge tents, smalle tents, chique tents, alle tents voor rents. Yes, voor parties, but also for meetings and other evenements. The key. Ja, maar nee, no, the tent is open, eh? So you don't need the key, eh? Everything is on key2party.be. Key2party.be.
6: Zeg, en do you or your friends want to work here? Send eens een mailtje, nee?
7: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
8: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
9: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee? Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op wasmachinekasten. Check kastenvakman.be.

en info festilocal.be. Je luistert naar de Summer Beat. Deze track staat in de top 20. Stem hem naar de nummer.

0: Kit Ryan op 990 met Voyage Voyage. Wat leuk is aan die Summer Beat 1000, is dat je sommige nummers, ja, die katapulteren je meteen naar een ander land of zo. Ik heb dat met volgend nummer. Als ik dat hoor, dan heb ik altijd het gevoel dat ik in Cuba ben. Ja, zo met een dikke sigaar, kijkend naar de zonsondergang. Ja, zoiets. Je moet het je eens even inbeelden. Tijd voor Shinling op plek
1: 989.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, problemen. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
0: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
2: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
3: Dit is Stop!
4: Zometeen gaan we verder met de lijst. Eerst nog de top headlines met Quinten. Een goedemorgen, Quinten.
5: Goedemorgen. De sociale rechten van honderdduizenden Belgen zijn in gevaar. Dat zegt het Federaal Mensenrechteninstituut. Volgens hen hebben de maatregelen van de regering De Wever een grote impact op de werkomstandigheden, het pensioen en de toegang tot gezondheidszorg van vele Belgen. Het gaat dan om sociaal-economische hervormingen zoals de beperking van de werkloosheid in de tijd en de pensioenhervorming. Het Mensenrechteninstituut vraagt om meer rekening te houden met de opgetelde impact van verschillende maatregelen en zegt ook dat sociale rechten mensenrechten zijn. In Noorwegen is de zoon van kroonprinses Mette Marit veroordeeld tot 4 jaar cel. Marius Borg Høiby kreeg die straf voor 2 verkrachtingen en mishandeling. Voor 2 andere aanklachten van verkrachting sprak de rechtbank in Oslo Høiby vrij. Hij kreeg ook een contactverbod tegenover een van de slachtoffers en moet een schadevergoeding betalen van zo'n €60.000. Het Openbaar Ministerie vroeg een gevangenisstraf van zo'n 8 jaar, maar het is dus 4 jaar geworden. En wie vandaag een vlucht wil nemen van op Brussels Airport, vertrekt maar beter wat vroeger. Want door een staking bij bagageafhandelaar Avia Partner moet je lang aanschuiven aan de incheckbalies en bij de boarding. Zo'n 15 vluchten vertrekken met 1 uur tot 2 uur vertraging van op Zaventem. Onder meer die van TUI, Ryanair en British Airways. Want zij werken samen met Avia Partner. Daarom raadt Brussels Airport aan om zeker op voorhand je vlucht te checken op de website van de luchthaven. We krijgen afwisselend wolkenvelden en opklaringen bij zo'n 21 graden. Ook vanavond bewolkt, maar droog. Morgen begint opnieuw bewolkt met ook kans op een bui. Daarna droger en zonnig met maxima tot 25 graden. Woensdag wisselen wolkenvelden en zon elkaar af en halen we temperaturen tot 26 graden.
4: Er is nog 1 plek waar je meer dan 5 minuten verliest. Dat is op de E17 richting Gent. Een kwartier bijtellen tussen Lokeren en Beervelden. Op een andere plek kan het maar wel minder dan 5 minuten.
6: Je luistert naar de Summer Beat 1000. Al twijfelen we wel nog over de beste 20. Stem nu jouw favoriet naar de nummer 1 via topradio.be of de Topradio BE-app. Dit is Top. Thibo van Leliendaal.
4: Ik heb Dimi en Mike meegenomen en zij willen het wat rustiger aan doen nu. Slow down op nummer 987.
6: Top! Summerbeat 1000. Dit is top. We make you move. 987.

was het voorprogramma van Harry Styles, deze Robin. Hier met Indestructible op plek 986 in de lijst. Summer Beat 1000. Je luistert nog altijd naar de Summer Beat 1000, de 1000 beste zomerhits. Met zometeen op 984 de eerste keer Sean Paul. Hij staat er in totaal 7 keer in de lijst. Hij is een van de populairste artiesten in onze Summer Beat 1000. Hij klinkt ook altijd lekker zomerig, hè, die Sean Paul. Hij komt er dus aan met Give It Up To Me. Hij is nog nummer 985 en die plek is voor een Engels DJ-duo, beter bekend als Groove Armada. Dit is My Friend. Whenever

0: to me.
1: Zometeen in de Summer Beat 1000.
0: Dan kan jij tickets winnen voor het Sunrise Festival. Dat gaat door van 26 tot 28 juni in de Leelse Bergen in Gierle. En ik ga daar een duo-ticket voor weggeven. Hoe, dat hoor je nog voor 12 uur. Je kan ook nog altijd een zwemband of een zwembad winnen. Als je een splash hoort, dan moet je gewoon bommetjes sturen via de Topradio BE-app. En je hoort ook nog de nummer 983. Jamore komt er allemaal aan.
1: Top zorgt voor de ultieme voorbereiding van je zomer met de Summer Beat 1000 en een zwembad. Hoor je straks een plons? Stuur een bericht naar de studio via de Topradio BE-app en maak kans op een zwembad of een zwemband. Top, we make you move. Alles voor je zwembad, huis en tuin vind je bij hermie.com.
2: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
3: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
4: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
5: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
4: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei.
5: Pardon, nee, niet goed gezien.
3: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
6: Kissy, Keno, lekker op de camping. Kissy, want deze week kampeerspullen tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
7: Richie, citroen met framboos.
8: Richie, Belgische limonade.
9: Altijd verfrissend.
10: Richie, carrosserieherstelling nodig? Kom langs bij Quality Carrosserie. We want to make you shine.
1: Summer Beat. Top. We make you move. 983.

Jorden stuurt in de Top Radio BE-app dat zijn vakantie begonnen is vandaag en dat met de Summer Beat 1000 op de achtergrond. Groot gelijk, Jorne, geniet ervan van de lijst. Nu nummer 982 en die is voor Powervrouw Sia. Cheap Trick.

0: De Summer Beat 1000. Overzicht 990.
1: Eerste keer van de vier keer Kate Ryan, hier met Voyage Voyage.
0: 989.
1: Vincent Thomas en Shingling.
0: 988.
1: Heerlijke vibe toch deze Technotronic. Get up before the night is over.
0: 987.
1: Ja, je gaat ze nog meer horen hoor. Deze Demi en Mike hier met Slow Down.
0: 986.
1: Ze kreeg veel commentaar deze Robin voor het voorprogramma van Harry Styles. Maar ik vind ze top. Hier is ze met Indestructible.
0: 985.
1: Een iets rustigere vibe dan met Groove Armada en My Friend.
0: 985.

0: Up to me.
1: 983.
0: Als je zomer zegt, dan zeg je dit, hè. Yamore.
1: 982. Baby,
0: de geweldige vocal of de geweldige stem van Sia en Cheap Trills.
1: 981. Say my name, say my name.
0: If you love me, let me hear you. Net nog gehoord en je gaat hem nog 23 keer horen. David Guetta, Say My Name. Voor we verder gaan met de lijst, eerst nog dit. Er is nog één plek waar je meer dan 10 minuten verliest en dat is op de E17 richting Gent. Daar is een ongeval gebeurd tussen Lokeren en Berenvelde. Reken daar 21 minuten bij.
2: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms dit telefoontje krijgt.
3: Onze hond eet alleen als Helga in haar handen klapt.
4: Voilà, ik klap en dan eet hem.
3: Kun je het zien?
2: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
5: Oh, yellow! Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow! Zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
7: 3, 2, 1.
8: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
9: Sorteren kan je zo meteen.
10: Proximus presenteert Beleef de wereld anders.
11: Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn.
12: The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik?
11: Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
13: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
10: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
1: Thibo van Leliendaal. 1000. Top. We make you move. 980.

The Wanted op een 980. Ze waren zo eventjes de grote concurrent van One Direction. Maar ja, ze hebben het toch niet geschopt tot echt de grote concurrent, denk ik dan. Top! Your summer beat. Goed, ik had je iets beloofd daar straks. Ik ga een duotech... Wow, amai, het is maandag. Ik ga een duoticket weggeven voor het Sunrise Festival. Inderdaad. Dat gaat door van 26 tot 28 juni in de Leelse Bergen in Gierle. Amber Broos, Eli Oaks, Mark with a K. Ze staan er allemaal. En wij staan er ook met Top, samen met Mentos. Onze silent disco ga je daar weer kunnen terugvinden. Dus kom zeker eens langs om te genieten van de vibes. Er staat nog een grote naam op de affiche. En ik ga er nu een klein fragmentje van laten horen. En als jij graag dat duo-ticket wilt winnen, dan moet jij gewoon raden wie de artiest van dit nummer is. En nog een beetje extra info. De zevende die het juiste antwoord doorstuurt via de Top Radio BE-app, die wint een duo-ticket voor het Sunrise Festival. Ben je er klaar voor? Want hier komt de opgave van vandaag. Van wie of wat...

0: moeilijk lijkt mij dan nu niet, hè? Van wie is dit nummer? Walk on Water. Stuur het nu eens door in de Top Radio BM. De zevende wint een ticket voor het Sunrise Festival.
1: Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.
2: Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe.
1: 979.

0: Mo, zie je kameretten van je moeder van?
1: Ja. Ik.
0: Zie je slim?
1: Tuurlijk.
0: Kun je ding voorspellen?
1: Alleen wat zie je wel mee?
0: Wie had er 2K winnen?
1: Duitsland.
0: Joi.
1: Mo of nee, Marokko.
0: Mo.
1: Baaien.
0: Ja.
1: Frankrijk.
0: Ja, stop mo. Is het dan zeven? Nee. Je kunt hier niks voorspellen.
1: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kameretten dan dat je begint te hopen. Je dwozen.
0: Ja, dat wel.
2: Moeder van. Wiederma je kamionetten een zak slimmer.
3: Mijn opa die sprak erover, mijn vader die was vol lof en ik ook na mijn recente renovatie.
4: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
5: Chapeau, weer een Schappen van Royaux.
2: Modu van.
6: Een liquidator wint, Wiederma je kamionetten een zak slimmer.
7: Land of Love. Zaterdag 29 augustus. Tot oud. 5 stages, meer dan 50 artiesten. Tickets en info, landoflove.be.
8: Eurosilo, dat is gewoon buiten en kameraderie. Maar vooral een gemotiveerd team met goesten. Geen zooienboel, maar wel aksen in de Gentse Hoven. Zoekt je werk? Check dan job.eurosilo.be. Eurosilo, voor een boon in het groen.
9: Je luistert naar de... Deze track staat in de top.

0: worth it. Jij kon naar het Sunrise Festival als je wist van wie dit nummer was. Zo moeilijk was het niet. Kiel, jij wist, jij hebt het juiste nummer doorgestuurd via de Top Radio B-app. Wat is het juiste antwoord?
1: Milking.
0: Milking, dat is correct. Ja. Jij wint een duo-ticket voor het Sunrise Festival. Wie ga je meenemen naar Sunrise?
1: En dat gaat mijn vriendin zijn. Ah, mijn toekomstige vrouw. We gaan zaterdag trouwen.
0: Oh, zaterdag. Deze zaterdag ga je trouwen?
1: Ja, deze zaterdag, ja.
0: Amai, proficiat. Hoe lang zijn jullie al samen?
1: Dankjewel. Nu iets meer dan 3 jaar. 3 jaar en een half ongeveer.
0: Oké, wauw, mooi. En hoe heb je het gevraagd? Dat wil ik weten.
1: In Spanje, op vakantie.
0: Oh, mooi. Oh, in Spanje op de knie gegaan? Oké, zoals...
1: Ja, wat zo gezellig pizza gaan halen en dan ja, wat aangekleed en dan op de knie gegaan.
0: Oh, maar dat is zeer romantisch, zeg. Komt er veel volk naar het trouwfeest?
1: Om een bij de 90 personen.
0: Oké. Zal wel nog. En heb je voor de rest nog een drukke zomer op het programma? Ga je dan op huwelijksreis?
1: Ja. Inderdaad, we zijn nog een beetje aan het plannen. We gaan nog wel wat afwegen met de vliegers, want het is nogal wat duur nu met wat gedoe daar.
0: Ja, inderdaad. dus het is nog niet echt zeker naar waar dat jullie gaan?
1: Jawel, de bestemming wel. Het is gewoon de periode nog niet. We zouden naar Zuid-Afrika gaan.
0: Oh, wauw. Dat is prachtig. Allee, ik ben er zelf nog nooit geweest, maar blijkbaar is het prachtig.
1: Ja, inderdaad.
0: Oké, leuk. Nee, geniet ervan, zou ik zeggen. En ook, geniet van het Sunrise Festival. Die duo-tickets komen eraan. Proficiat. En veel plezier zaterdag. Geniet ervan.
1: Dankjewel.
0: Oké, bye-bye. Dankjewel.
1: Dag, Timo. Tadaa.
2: Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes. Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Yeah. 977.

Silver mocht ook natuurlijk niet ontbreken in onze Summer Beat 1000. Ze staat op 977 met Foreign Affair. Ja, zoals je weet spelen onze Rode Duivels vanavond tegen Egypte. En ik vroeg me hier net af, ja, wie waar gaat kijken vanavond naar onze Rode Duivels? Ikzelf, ik ga thuis kijken in de zetel, gewoon met mijn vriendin. Zij gaat waarschijnlijk weer in slaap vallen, zoals ze altijd als de voetbal opstaat. Stijn die stuurt in de Topradio B-app. Ik ga kijken met mijn leerlingen op het internaat van de Abdijschool van Zevenkerken. Ze mogen al eens langer opblijven vanavond. Groot gelijk, Stijn, dat ze maar goed meesupporteren voor de Rode Duivels. Dan heb je nog een andere Stijn die stuurt. Loods Tronen, Café Tronenplezier in Wouwen. Dat is blijkbaar de place to be. Dus als je nog zoiets hebt van ik heb nog geen plaats om te gaan kijken, wel, ga met Stijn meevieren in Loods Tronen. Dat is daar dus de place to be voor vanavond. En vorige week vrijdag hebben Jeroen en Koen een luisteraar naar Café Courtois gestuurd. Café Courtois, dat is een levensecht indoor stadion waar je de wedstrijden van de Rode Duivels kan kijken. Dat is in de Frame in Hasselt, dat is zo de oude versus. Daar kan je dus genieten van snacks, drinks, afterparty enzovoort. En daar zijn dus vier luisteraars naartoe gestuurd. En ik heb goed nieuws, want deze week geven Jeroen en Koen opnieuw tickets weg voor Café Courtois. Maar daarvoor ga je dus moeten blijven luisteren naar hun. Nu gaan we nog verder met onze lijst. Met nummer 976. En die is voor Ned Sky met Work It Out.

ultieme voorbereiding van je zomer met de Summer Beat 1000 en een zwembad. Hoor je straks een plons? Stuur een bericht naar

0: Dag Quinten.
1: Goedemorgen. Na Frankrijk en Australië gaat nu ook het Verenigd Koninkrijk een sociale mediaverbod invoeren voor kinderen. Brits premier Starmer kondigde aan dat sociale media onder 16 jaar verboden worden. Het gaat om Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook en X. Een berichtendienst als WhatsApp blijft wel toegelaten. Volgens Starmer maken sociale media kinderen ongelukkig en zijn ze ontworpen om verslavend te zijn. Hij hoopt dan ook dat het verbod begin volgend jaar van kracht kan gaan. Ons land staat klaar om te helpen bij de heropening van de Straat van Hormuz, dat zegt onze buitenlandminister Maxime Prévot. Hij reageert daarmee op het vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Een deel van die deal is de heropening van die belangrijke internationale handelsroute. Officieel hebben Frankrijk en Groot-Brittannië de touwtjes in handen van de internationale missie daar. En dus moet België wachten op hun vraag om hulp in Iran. De hervormingen van onze regering rond werkloosheid, pensioenen en de reïntegratie van langdurig zieken bedreigt de sociale rechten van honderdduizenden mensen. Dat zegt het Federaal Mensenrechteninstituut dat politici vraagt om meer rekening te houden met de impact van die maatregelen. Want sociale rechten zijn wel degelijk ook mensenrechten, zeggen ze. En dan gaat het over goede werkomstandigheden, een degelijk pensioen, toegang tot de gezondheidszorg en een degelijke huisvesting. De RVA berekende dat dit jaar bijvoorbeeld bijna 200.000 mensen hun werkloosheidsuitkering verliezen. En volgens het RISIF zijn bijna 580.000 mensen langdurig ziek. En dat is een absoluut record. We krijgen afwisselend wolkenvelden en opklaringen bij zo'n 21 graden. Ook vanavond bewolkt, maar droog. Morgen begint opnieuw bewolkt met kans ook op een bui. Daarna droger en zonnig met maxima tot 25 graden. Woensdag wisselen wolkenvelden en zon elkaar af met temperaturen tot 26 graden.
2: Je luistert naar de Summer Beat 1000. Al twijfelen we wel nog over de beste 20. Stem nu jouw favoriet naar de nummer 1 via topradio.be of de Topradio BE-app. Dit is Top. Thibaut van Leliendaal.
0: Met zometeen al de tweede keer Cage Ryan in onze lijst. Ella Ella komt eraan naar nummer 975, Mau Pi. Top.
2: Dit is Top. We make you move. 975.

Kate Ryan met haar Ella Ella op 974. We tellen af naar de absolute nummer 1. Alle nummers staan al vast buiten de top 20. Ja, ik heb hier een lijst voor mij met de 1000 nummers. Buiten ja, de top 20, ja, daar staat nog niks ingevuld. Dus daarvoor hebben wij jouw hulp nodig, of liever gezegd jouw mening, door te stemmen via onze website of via de Top Radio BE-app. Voor welke kan je bijvoorbeeld nog stemmen? Je kan nog stemmen voor, ik geef maar een voorbeeld, tipje, Destination Calabria. Destination Unknown. Een van mijn favorietjes deze. Of je kan gaan voor Avicii. Met deze levels. Het kan dus nog allemaal. De nummer 1 staat nog helemaal niet vast. Alle andere nummers die staan wel vast. Zoals zometeen de 972. Pitbull en Christina Aguilera. Feel This Moment komt eraan. Na nummer 973. Max Graham en Yes, Owner of a Lonely Heart.

0: Hij staat er 13 keer in de lijst. Pitbull, hier voor de tweede keer met Christina Aguilera op 972.
1: Zometeen in de Summer Beat 1000.
0: Ja, zeg, ik wil je er nog eens even attent op maken dat je een zwembad van Best Way of een zwembad kan winnen de komende 2 weken tijdens deze Summer Beat 1000. Als je wil meedoen, dan moet je bommetjes sturen in het Top Radio B-app, maar enkel en alleen als je een plonsgeluidje hoort. En dat plonsgeluid, dat komt er nog aan voor 1 uur. Dus ik zou zeggen, hou je schrap.
1: Het is tijd voor een overdosis girl power. Top stuurt jou en 3 vrienden naar de avant-première van Supergirl.
2: Honestly, I thought we were lucky.
1: Luister deze week naar Wouter. Raad wie de Supergirl is en win tickets voor de exclusieve avant-première van Supergirl in Antwerpen.
2: You cannot give up on me.
1: Top. We make you move.
3: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
4: Yes, of Corsa.
3: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
4: Yes.
3: Vanaf €179 per maand in lease and go?
4: Yes.
3: En tot 8 jaar speciale garantie?
4: Yes.
3: Kom langs in je Opel-verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
5: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
6: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
5: Hoe praat jij nu?
6: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. Sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
5: En vind je vrouw dat niet lastig?
6: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
7: Mobile Vikings.
5: Play it smart.
8: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
9: Bon, de Nico komt niet.
8: Zij die het vergeten.
9: Els, waar zei jij?
8: En zij die vergeten te annuleren.
9: Zeg, iemand een dom gehoord?
8: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
9: Ah, zalig.
8: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
10: Kom nu naar Tegels Vroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
11: Vroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
10: Nu lotverkoop met kortingen van 50% tot 70%.
11: Kaarglas herstelt, kaarglas vervangt.
12: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
13: Info en voorwaarden op carglass.be.
14: Bij Brico Planet krijg je op zaterdag 13 en maandag 15 juni 25% korting op het artikel van jouw keuze. Actie eenmaal geldig bij aankoop vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
15: In mode draait alles om trends. Maar bij Zip volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zip vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
16: Wauw, weer een nieuwe aanvraag. En nog één. En nog één.
17: Ja, als je kwaliteit levert, weten mensen je te vinden.
16: Dus we groeien.
17: Hard. En daarom zoeken we versterking. Sterk in sales. Goesting om te scoren in een bedrijf dat vooruit gaat.
16: Dan is dit jouw moment.
17: Join Team Tom Rotiers. Solliciteer nu via tomrotiers.be.
18: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
19: Midas. Je kan altijd vooruit.
1: Top. We make you move. 971.

0: de eerste keer Madonna in onze lijst. Op 971 met Music. En zo hebben we er weer 10 gehad, liever.
1: De Summer Beat 1000. Overzicht 980.
2: Make you glad you came. The sun goes down, the stars come out. And all that.
0: Gezocht, The Wanted. We horen niet meer veel van hun. Maar hier wel met Glad You Came.
1: 979.
0: James Hype, die wil iets meer.

0: Fifth Harmony en Worth It.
1: 977.
0: Ik kan je al zeggen dat je haar veel meer gaat horen in deze lijst. Silver met Foreign Affair.
1: 976.
0: Hetzelfde geldt voor deze gozer, Ned Sky. Hem ga je ook nog veel meer horen. Met Work It Out hier.
1: 975.
0: Mau P met The Less I Know The Better.
1: 974.
0: We hebben al twee keer Kate Ryan gehoord. We zitten over 50% voor haar nu. Je gaat dat nog twee keer horen in onze lijst hier met Ella Ella.
1: 973.
0: Je hebt vaak van die slechte remixen, maar deze is echt wel goed, hè? Owner of a Lonely Heart van Max Graham en Yes.
1: 972.
0: Pitbull met Feel This Moment.
1: 971.
0: En net gehoord natuurlijk, Madonna, die mag niet ontbreken in onze lijst. Met Music.
1: Dit is top.
0: En nu gaan we verder met de lijst met Flume en Tuvlo. Say it.
1: Top. We make you move. 970.

0: Ik zou zo meteen de Top Radio BE-app erbij nemen. Want het kan wel eens zijn dat er een soort van zwembadgeluidje aankomt. Het is maar dat je het weet. Er zijn nog twee plekken waar je tijd verliest op onze Vlaamse snelwegen. En dat is op de Antwerpse ring richting Nederland. 8 minuten kwijt tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En op de E313 richting Antwerpen 7 minuten kwijt tussen Ranst en Wommelgem. Hou de Top Radio BE-app klaar, liever. Want de tiende, ik ga het nogmaals herhalen, de tiende die bommetje of bommetje doorstuurt, als je het lawaai hoort, die wint natuurlijk. Hè? Dus die doet mee. Hou je klaar. Dat is het enige wat ik kan zeggen.
1: Ligt het op maat, het op werkt het op stroom, dat moet je recupelen. Gooi het niet weg, recupelen.
2: Zegt je oude console game over, recycleer hem. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupelen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
3: Al 60 jaar vind je bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Profiteer nu van de BTW-vrijstelling op Castrol motorolie. Zoals de Castrol 5W30 5 liter fles voor €57,84 in plaats van €69,99. Aanbod geldig tot en met 12 juli. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be.
4: Auto 5.
5: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
6: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
7: Peugeot. Ruby Red Tomaten van Bellorta.

0: 20% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, problemen. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
1: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
3: Dit is Top. We make you move. Summer Beat. Thibaut van Leliendaal.

0: Catalona en Wineup op 967.
1: Zwembad of zwemband?
0: Ja, het is gebeurd. Voor moest je het niet gehoord hebben. Er is een zwembadgeluidje gevallen. Dus ik ga nu op zoek gaan naar de tiende die Bommetje heeft doorgestuurd. En dan spelen we zo meteen het spelletje zwembad of zwembad. Dus als je hebt meegedaan, ja zeg, hou je gsm in de gaten. Hè.
1: Dit is top.
0: Nu 966, topic en body.

0: Roll-off over care-to-cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
1: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Hallo, Key to Party, kan ik u helpen? Yes, I speak a bit English, yes. Yes, wij verhuren bigge tents, smalle tents, chique tents, alle tents voor rents. Yes, voor parties, but also for meetings and other evenements. The key. Ja, maar nee, no, the tent is open, eh? So you don't need the key, eh? Everything is on key2party.be. Key2party.be.
3: Zeg, en do you or your friends want to work here? Send us a mailtje, nee?
4: Dit is Infinity. The match tussen jou en je ambitie.
5: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
6: Supporter dit WK mee voor onze duivels. Kom naar Café Courtois in Frame Hasselt. En beleef elke match van onze nationale ploeg op groot scherm. Meer info en tickets via cafécourtois.be.
7: Land of Love. Zaterdag 29 augustus. Torhout. 5 stages. Meer dan 50 artiesten. Tickets en info. Landoflove.be.

0: Plek 965 voor Olly Murs en Flowrida met Troublemaker.
1: Zwembad of zwemband.
0: En we gaan spelen met Dominique uit Wingenen. Dag Dominique.
2: Goedemiddag.
0: Hallo. Eerst en vooral, voordat we gaan spelen, heb jij leuke vakantieplannen deze zomer?
2: Met dochter
0: in
2: Indonesië.
0: Oh, ik versta je niet goed. De lijn is precies een beetje aan het wegvallen. Zit jij in de auto?
2: En met de dochter naar Indonesië.
0: De lijn is niet zo goed, Dominique. Ik versta je niet zo goed. Zit jij in de auto nu?
2: Ja, ik zit in de auto.
0: Ah, oké. Okay. Is het mogelijk om even langs de kant te gaan staan? Dan kunnen we even rustig babbelen. Want wat waren je vakantieplannen, zeg het nog eens?
2: Wij gaan naar Indonesië met de vrouw en de dochter.
0: Ah, naar Indonesië met de vrouw en de dochter. Oké, okay, cool. Doen jullie dat vaker zo van die verre reizen?
2: Ja, wij doen dat toch wel 2 keer per jaar. Ja.
0: Ah, oké, okay, cool. En hoe lang ga je?
2: We gaan normaal voor 2 weken.
0: Oké, okay. En wanneer is het juist? Augustus, juli?
2: Ja, dat is met
0: Oké, oké, oké. Zeg, ik heb hier een rad staan waar zwembaden op staan en zwembanden op staan. Wat zou je graag willen winnen?
2: Een zwembad.
0: Een zwembad, oké. Okay. Een zwemband kan je wel meenemen naar Indonesië, hè? Ik zeg het maar.
2: Ja, klopt.
0: Oké, okay. Ik ga draaien aan het rad. Geef mij even. Ik ga naar het rad toe. Wat heb jij gewonnen? Oh, het is...
1: zwembad.
0: Ah, het is een zwembad, Dominique.
2: Een zwembad met een D?
0: Ja, een zwembad met een D, inderdaad. Een
2: wow,
0: zwembad.
2: Fantastisch.
0: Ja, dat is leuk. Dat is wat je wou, hè?
2: Inderdaad,
0: ja, voilà, kijk. Het is wel iets dat je niet gaat kunnen meenemen naar Indonesië, maar goed, dat regelen we later wel zeker.
2: Kunnen we het thuis ook gebruiken.
0: Oké, okay, Dominique, merci om mee te spelen. En geniet er daarvan in Indonesië, hè.
2: Graag gedaan,
0: met plan. Yes, bye-bye.
1: Alles voor je zwembad, huis en tuin vind je bij hermie.com. 964.

De eerste keer de Venga Boys in de lijst met Up and Down. Zometeen na 1 uur gaat Bart-Jan verder met de lijst. En ik ben al eens gaan piepen. Hij mag de eerste van de 11 keer Bob Sinclair draaien vandaag. Dat is allemaal voor na 1 uur. Nu krijg je van mij nog de nummer 963. En die is voor Sam Sparrow met Black and Gold.

0: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
1: Go Yellow!
2: Bij Telenet krijg je voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
3: Ja, ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
2: Hetzelfde, maar dan kleiner. Dus go voor info naar telenet.be.
4: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
5: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
7: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
8: Dit is Stop!
9: Het is 1 uur en Quentin Jordens heeft nieuws voor dieselrijders. Hey Quentin, goedemiddag.
10: Goedemiddag. Als je diesel wilt tanken, dan wacht je best nog tot morgen. Want dan betaal je ruim 8 eurocent minder voor een liter diesel aan de pomp. De maximumprijs duikt voor het eerst onder de 2 euro tot 1,98 euro. En dat is toch al meer dan 3 maanden geleden. Ook stookolie.

0: prijsstijging ligt voor de hand. Er zijn steeds meer oudere mensen. En daarom vraagt het expertisecentrum Dementie in Vlaanderen om te blijven investeren in ondersteuning en tijdige opsporing. En de Belgische douane heeft vorige week al meer dan 1000 namaaktruitjes van de Rode Duivels onderschept. Meestal gaat het om grote dozen die op onze luchthavens aankomen, vooral op de luchthaven van Luik. Er komen dagelijks meer dan 5 miljoen pakjes binnen, dus het werkelijke cijfer namaakshirts ligt waarschijnlijk nog wat hoger. Vanavond komen de Rode Duivels trouwens voor het eerst in actie op het WK, in hun echte shirts. Om 9 uur nemen ze het op tegen Egypte. Deze namiddag afwisselend wolkenvelden en opklaringen bij zo'n 21 graden. Ook vanavond bewolkt, maar droog. Morgen begint opnieuw met wolken, met kans ook op een bui. Daarna wordt het wel droger en zonniger, met maxima tot 25 graden. Woensdag wisselen wolkenvelden en zon elkaar af, met temperaturen dan tot 26 graden.
1: Er is één lange file op de E313 richting Antwerpen. Daar schuif je aan tussen Ranst en Antwerpen-Oost. Verliestijd, daar is een kwartier.
2: Je luistert naar de Summer Beat 1000. Al twijfelen we wel nog over de beste 20. Stem nu jouw favoriet naar de nummer 1 via topradio.be of de Topradio BE-app. Dit is Top. Bart-Jan de Prater.
1: Ik tel verder af in die Summer Beat 1000. Dit is de snelste weg naar mooi weer en naar vakantie. We zitten bij nummer 902.

0: Je hebt er alweer 10 gehad in de Summer Beat 1000.
1: De Summer Beat 1000. Overzicht 970. When you say it like
0: that. Deze hoorde je er net nog voor 1 uur bij Thibaut op 970. Say it van Flume en Tavlo.
1: 969.
0: Dit blijft altijd de hele dag in je hoofd hangen, maar zo'n leuk liedje. Tim Deluxe en Sam Obernick met I Just Won't Do.
1: 968.
0: De typische rudimental sound. En Ella Henderson. Alibi.
1: 967.
0: Als je artiestennaam Elephant Man is, dan schep je toch wel grote verwachtingen, denk ik altijd, toch? Cat de Luna's on Wine Up.
1: 966.
0: En je vraag is meteen beantwoord. Staat er ook recente muziek in de Summer Beat 1000? Tuurlijk wel, zoals deze Topic, Fireboy. Met Put Your Body on My Body.
1: 965.
0: Olly Murs werd ooit in de UK zo'n beetje aangekondigd als de nieuwe Robbie Williams. Dat heeft hij toch niet helemaal ingelost, denk ik. Samen met Flo Rida had hij wel een hitje, deze Troublemaker.
1: 964.
0: Leek het heel hard op The Venga Bus Is Coming? Tuurlijk wel. Zo werkte dat in die tijd, in de 90s. Venga Boys met een van die minder grote hits, maar toch leuk. En een zomerplaat natuurlijk. Up and Down.
1: 963.
0: Net voor 1 uur was er Sam Sparrow. Black and Gold.
1: 962.
0: J-Lo en Lil Wayne. I'm into you.
1: 961.
0: En deze Swedish House Mafia kreeg er net helemaal te horen, deze Lioness. Op nummer 960 staat een cover en Bob Sinclar heeft er niet zoveel gemaakt. Heeft onder andere gesampled ooit van Eurythmics, kan ik mij herinneren. Maar vaak maakt hij originele dingen. Afgelopen jaar was dat niet het geval met Cruel Summer, want dat is origineel natuurlijk van Bananarama uit de 80s, eind jaren 80. Ik denk 89 zo. Het klonk toen zo het origineel. Meidengroepje. Typische 80s. Begin 90s sound. En dat refrein is ook mega herkenbaar, dat klinkt dan zo. En Bob Sinclar dacht, ik maak daar mijn eigen versie van. Dat wil zeggen, ik steek daar een stevige beat onder. Ik behoud een aantal delen van het liedje en ik druif vooral het tempo een beetje op. In de Summer Beat 1000 op 960. Ik ben nog altijd fan van deze zomersong. Dit is Cruel Summer.

0: Je hebt nog niet veel gemist, maar we zijn er wel vandaag mee begonnen met de Summer Beat 1000. 2 weken lang bij Top. De 1000 leukste zomerplaten die er ooit gemaakt zijn. Bij Vito, I wrote the book.
1: De Summer Beat 1000.
0: Het was 959. Zometeen Robin S. met Love for Love. Meteen terug naar 1993 is dat. En ik krijg ook al een paar vragen via de Topradio BE-app. Bijvoorbeeld, geef jij ook zwembaden weg? Dat doe ik absoluut wel. En ik ga er zelfs 2 keer voor spelen tussen nu en 4 uur vanmiddag. Dus reden genoeg om te blijven luisteren naar deze hitlijst. Ik leg je zo meteen eens uit hoe dat zwembad er precies uitziet.
1: Deze zomer dans

0: vibe in onze silent disco. En ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top, your summer beat.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
1: Hoe praat hij nu?
2: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
5: Yes, of Corsa.
4: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
5: Yes.
4: Vanaf 179 euro per maand in lease and go?
5: Yes.
4: En tot 8 jaar speciale garantie?
5: Yes.
4: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
6: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
7: Oh, dat komt goed uit, want als ik stop voor het rood, dan doet mijn auto...
6: Ja, maar ik hoor het al, dat zijn uw remblokken.
7: Ja, zit er zeker, want het is echt...
6: Zeker uw remblokken, maar we kijken dan meteen naar.
7: Ah, en wat kost dat ongeveer?
6: We maken eerst een offerte op en dat is hetzelfde bedrag als op uw factuur.
7: Ah.
8: Midas, je kan altijd vooruit.
9: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
10: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rottiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
9: Tom Rottiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
10: En klanten altijd tevreden.
9: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rottiers. Vloer, sap, tegels. TomRottiers.be.
11: Summer Beat.
12: Top.
11: We make you move.
12: 958.

Dit was de opvolger voor Show Me Love. En het was bijna even succesvol begin jaren 90 voor Robin S. en deze Love for Love. Ze stond in de Summer Beat 1000 op 958. Summer Beat 1000. Ja hoor, 2 weken lang is dit jouw rechtstreekse weg naar de zomervakantie. Naar het mooie weer, naar warme temperaturen. En het wordt ook gewoon elke dag warmer. Dus zwembaden zijn altijd handig om dan een beetje af te koelen. We geven er echt massa's weg bij Top Radio deze week en komende week in de Summer Beat 1000. Ik leg het kort even uit. Het zijn echt van die grote. Ze zijn meer dan 4 meter lang, op 2,5 meter breed en 1 meter hoog. En echt, je moet ze in elkaar steken. Het is echt zo'n mooi groot zwembad met alles erop en eraan. Met een filterpomp, met een ladder, zodat je er makkelijk in en uit kan. Het zijn echt top dingen. Je gaat straks ook weer spelen daarvoor. Want in zo'n bad kan je natuurlijk een bommetje doen, want het is al meer dan 1 meter hoog. Als jij straks een bommetje hoort, ergens zo'n beetje verscholen tussen een song, stuur jij gewoon bommetje via de Topradio BE-app en de 7e, die mag dan aan het rad draaien. Je hebt 1 kans op 2. En als je toch het zwembad niet zou winnen, is er nog altijd een zwemband. Zo'n donut met het logo van Topradio op. Is eigenlijk zelfs geen troostprijs, is ook leuk om te winnen. Maar 1 kans op 2 is toch wel vrij groot. Straks gaan we spelen. In de Summer Beat 1000 wordt er ook soms een beetje geschuurd op 957 door Sierra en Justin.

0: Dit was Ibiza 1997. Toen werd er nog niet massaal gefilmd. Er waren amper gsm's. En toen werd er echt gewoon gedanst op de muziek, zoals het hoort natuurlijk. Now I Feel Your Love zingen ze bij Space Brothers Forgiven op 957 in de Summer Beat 1000. Er zijn nu al mensen die bommetjes sturen. Ik heb het nog niet gehoord dit uur. Het bommetje voor het zwembad, voor aan het ratten draaien, heb ik nog niet gehoord. Maar het komt er wel nog aan, ergens tussen nu en 2 uur. Dus hou je gsm bij de hand als jij zo'n groot zwembad wil gaan winnen. Zometeen Shakira en Pitbull samen met Rabiosa staan ze op 955. Twee lange files. R1 richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout verlies je 21 minuten. En ook op de R1 richting Gent gaat het moeizaam tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Je verliest er 20 daar.
1: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
2: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
3: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten. Allemaal in overal. Daar staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, nee, niet goed gezien.
1: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders met Berlin Seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
4: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
5: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
4: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
5: Ja, blijf gaan.
4: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.

Shakira opende het WK afgelopen donderdag en het was meer dan de moeite. Mooie dans, goed gezongen en vooral live. Het was mij toch opgevallen dat niks fake was. Samen met Pitbull stond ze en Rabiosa op 955 in de Summer Beat 1000. Ik beloof jou het bommetje voor het zwembad om aan het rad te draaien te verstoppen in dit liedje of het liedje wat nog volgt. Hou het in de gaten als je hem hoort, doe je bommetje via de Topradio BEE-app. 954, Tori Amos.

0: Mijn opa die sprak erover. Mijn vader die was vol lof. En ik ook na mijn recente renovatie.
1: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
2: Chapeau. Weer een chapeau van Royaux.
3: 12 Inch Lovers Outdoor, Universal Love. 11 en 12 juli in Alke. Vinyl Only Sets by Pierre, Fuse, Marco de la Rocca, Iris Menza, Daniel Bovy, DJ Glenn, Sele en more. Tickets en info, 12inchlovers.be.
4: Ik raag dan niet om u, hè.
5: Schat, ik had al dus kies gezegd. Kijk de keer bij Gooses, Aftrucks en Locristi.
4: Gooses, mijn geen op nee.
5: Het moet weer al juist zien, hè.
4: www.goosesheftrucks.be. Hola, er zijn al een nieuwe elektrisch transpalet voor €995.
5: Dat kan je niet voor sukkel, nee?
4: Gooses, al meer of 20 jaar, nieuwe en tweedehandse elektrische heftrucks en nog veel meer.
6: Bij kastenvakman.be maak je kasten op maat. Perfect passend en in topkwaliteit Belgisch materiaal. Configureer eenvoudig online, kies je kleuren, geniet van snelle thuislevering en zet je kast zelf in elkaar met onze heldere montagehandleiding. Kastenvakman, dat is maatwerk voor eender waar in huis. Aan de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op wasmachinekasten. Check kastenvakman.be.
7: Je luistert naar de Summer Beat. Deze track staat in de top 20.
8: Welcome to Saint-Tropez.

0: zwembad of zwemband.
1: Jongen, we zijn nog maar net begonnen met de Summer Beat 1000. De eerste dag dat we die zwembaden weggeven. We doen het trouwens 14 dagen. En de massa die nu al deelneemt is echt wel gigantisch. Maar Julie uit Elversele, jij hebt geluk, want jij bent de tiende die bommetje stuurde. Julie, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Zeg maar, ik moet een beetje stil zijn naar het schijnt, want jij speelt mee op het werk. En dat is eigenlijk niet de bedoeling dat iedereen dat weet, denk ik, hè?
2: Nee.
1: Oké, een groot zwembad. Daarvoor gaan we spelen. Met andere woorden, 4,30 meter lang, 2,5 meter breed, 1 meter hoog. Heb jij daar plaats voor? Hallo?
2: Ik heb er zeker plaats voor.
1: Ah, nee.
2: Ja? Ik heb er zeker plaats voor.
1: Heel goed. Heel belangrijk. Je weet, als het geen zwembad is, is het nog altijd een zwemband. Dat is ook leuk. Dat zijn van die donuts. Mm-hmm. En daar staat dan Topradio op. Dus dat is ook wel leuk meegenomen. Ik ga aan het rad draaien voor jou. Is dat goed?
2: Ja, doe maar.
1: Ga je aftellen?
2: Ja, doe ik.
1: Doe maar.
2: 3, 2, 1.
1: Hier gaan we.
2: 3, 2, 1.
1: Ja, maar het is al weg. We zijn al vertrokken. 50% kans, want er hangen eigenlijk evenveel zwembadstroken op als zwemband. Het is, beste Julie, het is...
0: Zwembad.
1: Een zwembad! Het is al het tweede dat de deur uitgaat. Ik snap dat jij niet mega enthousiast kan zijn nu, want anders gaan ze op het werk zo heel raar kijken van wat is die aan het doen. Ik ga het opsturen naar jou. Geniet ervan, maak er een mooie zomer van en werk verder. Dag!
2: Dankjewel.
1: Kijk, dat spannende is altijd leuk en weet dat we voor 4 uur nog zo'n zwembad gaan proberen weggeven.
0: Dit is Top. Top. 951.

0: Mark stuurt via de Topradio BE-app. Als ik zo'n zwembad win, komen jullie dat dan ook opzetten? Nee.
1: De Summerbee 1000. Overzicht 960.
0: Dan vraag je maar aan de buren of aan iedereen om even te helpen, Mark. We keren terug. Een overzicht. Cruel Summer stond op 69.
1: 959.
0: Matt Dito, solo. I wrote the book.
1: 958.
0: Show Me Love, maar dan met een beetje andere tekst, heet dan Love for Love. Het was Robin Ass.
1: 957.
0: Justin Timberlake, altijd goed. Hier samen met Sierra. Love, Sex and Magic.
1: 956.
0: Daar was hij al, de Ibiza-vibe van Space Brothers. Forgiven.
1: 955.
0: Een van de leukste tracks die ze ooit gemaakt heeft, wat mij betreft. Het was met Pitbull, Shakira, Rabiosa.
1: 954.
0: Blijft goed, Professional Widow, Tori Amos.
1: 953.
0: Lipstick is goed, maar niet te veel en liefst niet in dat fel fel rood. Dat hoeft niet. Kongs.
1: 952.
0: ENIAC zong bij Tom Novi, deze superstar.
1: 951. Who the hell
0: do you think I am? En dan ging het over de verslaving van deze tijd. Het is niet alleen drank en drugs, het is vooral ook Instagram. Ook ik ben schuldig daaraan. Dimitri Vegas en Like Mike. Net voor 2 uur in deze Summerbeat 1000 krijg je deze nog op 950. Mathieu Kos en Allo Black.

0: juni. Fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
1: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
2: Peugeot.
3: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
1: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een

0: foto van mijn ex geliked en nu zie je appjes aan het updaten.
1: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
2: Dit is Stop!
3: Het is 2 uur en de douane heeft al goed werk geleverd in ons land. Vrouwtje Kalion, vertel eens.
4: Goedemiddag. De douane in ons land heeft vorige week al meer dan 1000 WK-namaaktruitjes onderschept. Het gaat vooral om neptruitjes van onze rode duivels, maar ook Duitse en Marokkaanse namaakshirts duiken vaak op. Wellicht ligt het aantal namaakshirts nog een pak hoger, want dagelijks komen er meer dan 5 miljoen pakjes binnen op onze luchthavens. Namaakshirts zijn illegaal en je kan ze vooral herkennen aan de opvallend lage prijs. Voor een neptruitje betaal je slechts tientallen euro's, terwijl je tot 100 euro betaalt voor een officieel truitje. In Brussel zijn 11 verdachten opgepakt in een onderzoek naar internationale drugshandel. De bende zou wagens gebruikt hebben met verborgen ruimtes om de drugs te transporteren tussen Spanje en Italië via Frankrijk. Ook mensen uit Brussel speelden daarbij een belangrijke rol. Bij de huiszoekingen werden ook luxe goederen en €60.000 cashgeld in beslag genomen. En de Amerikaanse president Trump dreigt er nu al mee om Iran opnieuw aan te vallen. Als het akkoord tussen beide landen niet wordt gerespecteerd of als er geen nucleaire deal volgt. Dat is nog geen 24 uur geleden, raakten beide landen het eens over het raamakkoord. Trump had ook kritiek op de Israëlische premier Netanyahu. Hij noemde hem ondankbaar en een erg moeilijk mens. Israël reageerde eerder negatief op het akkoord en zal zich er dus ook niet aan houden. Het is bewolkt, maar meestal droog met maximaal tot 20 graden. Morgen eerst enkele lokale buien, daarna droger en vrij zonnig. Ook wat warmer tot 25 graden. Woensdag vooral zonnig bij 26 graden. Donderdag schijnt de zon volop bij 31 graden.
3: Ik wil nog even iets zeggen over de voetbaltruitjes. De valse, ja, dat mag je niet kopen, dat is niet oké. Maar de echte zijn ook gewoon heel duur. Misschien moeten de echte ook een beetje lager gaan in prijs en niet 100 euro, dat is gewoon veel geld. Het is aanschuiven op de R2 richting Stabroek. Er is een defect voertuig tussen Waaslandhaven Zuid en Kanaaldok B. Je schuift er 3 kwartier aan. E19 richting Antwerpen tussen Sint-Joppendgoor en Antwerpen Noord gaat ook trager. Je verliest daar 22 minuten.
2: Je luistert naar de Summer Beat 1000. Al twijfelen we wel nog over de beste 20. Stem nu jouw favoriet naar de nummer 1 via topradio.be of de Topradio BE-app. Dit is Top. Bart-Jan de Prater.
3: De Summer Beat 1000 duurt 2 weken en we zijn vandaag pas gestart en het is nu al feest. Hier is Flo Rida en Ride Round.

Leuke naam, ze noemen zich de Sun Freaks, maar hadden maar één hitje en dat was deze Counting Down the Days. We kunnen verder in deze Summer Beat 1000 op 946 Belgisch werk van Tales of DJ Philip.

0: Als Pitbull ooit een cv moet maken en daar staan dan al zijn samenwerkingen op, dan is dat wel goed voor een paar pagina's. Daarnet nog met Shakira in Rabiosa. En dit was met Sean Paul natuurlijk. She Doesn't Mind op 946 in de Summer Beat 1000 bij Top. Het is de eerste dag, je hebt nog niet zoveel gemist, maar ik zou mijn radio niet verzetten, denk ik. Al zeker niet wetende dat ik voor 4 uur vanmiddag ook nog eens een zwembad weggeef.
1: Top zorgt voor de ultieme voorbereiding van je zomer met de Summer Beat 1000. En een zwembad. Hoor je straks een plons? Stuur een bericht naar de studio via de Topradio BE-app. En maak kans op een zwembad. Of een zwemband. Top, we make you move. Alles voor je zwembad, huis en tuin vind je bij Hermie.com.
2: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
2: Hoe praat jij nu?
3: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: En vind je vrouw dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
4: Mobile Vikings.
2: Play it smart.
5: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com, red jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
6: En zo'n grote badeend.
5: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen, van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.
7: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
8: Midas, je kan altijd vooruit.

0: Het is Alexandra Prince in de Summer Beat 1000 met So Many Times. En dat is leuk, dat liedje lang geleden ook. Het had een vergeten mijn beatje kunnen zijn. Een item die ik vaak doe tussen 1 en 4 als we geen hitlijst hebben, natuurlijk. Ondertussen zitten we bij
1: 944.

Er komt een paar keer kippenvel binnen via de Topradio BE-app. En dat snap ik wel. Future Breeze, Why Don't You Dance With Me? Op 944 in de Summer Beat 1000. Had dit een 1000-lijst geweest uit de jaren 80, dan hoorde jij nu dit liedje. Maar gelukkig voor jou en voor mij is dit geen ethisch lijst, maar wel de Summer Beat 1000. En dan mogen we een iets actuelere versie natuurlijk verwachten van dit liedje. Gigi D'Agostino scoorde ermee.

0: grazie, ciao. Nee, maar ik zeg dat, want die Gigi D'Agostino is natuurlijk een Italiaan. Dan spreek ik die graag toe in zijn eigen taal natuurlijk. The Riddle staat trouwens volgens Maarten veel te laag in de Summer Beat 1000. Die stuurde daarvoor via de Topradio BE-app. Laag is 943. Het kan altijd beter en dat snap ik ook. Zometeen Belgisch werk van Anna Grace met Let the Feelings Go. Op de weg wel wat problemen. R2 richting Stabroek tussen Waaslandhaven-Zuid en de Thijsmanstunnel. 3 kwartier extra rekenen. R1 richting Nederland. Daar is een ongeval gebeurd tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Je verliest er een half uur. Ik eindig op de E19 richting Antwerpen. Tussen Sint-Job en Goor en Antwerpen-Noord. 20 minuten extra.
1: Het is tijd voor een overdosis girlpower. Top stuurt jou en 3 vrienden... naar de avant-première van Supergirl.
2: Honestly, I thought we were lucky.
1: Luister deze week naar Wouter. Raad wie de Supergirl is. En win tickets voor de exclusieve avant-première van Supergirl in Antwerpen.
2: You cannot give up on me.
1: Top. We make you move.
3: In mode draait alles om trends. Maar bij Zip volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zip vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
4: Proximus presenteert Beleef de wereld anders.
5: Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn.
4: The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik?
5: Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
6: Ai, nee. Ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
4: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.

0: Wij met Top gaan heel veel festivals bezoeken, dat weet je. We brengen dan ook Mentos mee. En binnenkort is er Festiloco in Ninove. Maar daar zeg ik Ninove. Maar dat is hetzelfde, hè? Dus Ninove of hetzelfde. In het Stadspark in Ninove op 4 juli. Dat is echt het meest kleurrijke festival die je kan voorstellen. Festiloco met 3 stages. De Loco Stage, dat is eigenlijk de main stage. Heb je ook nog de Ski Hut. De Loco Ski Hut noemen ze het. En dan is er ook nog de Octopussy Retro Stage. Dat laatste spreekt voor zich, met natuurlijk heel veel retro DJ's, zoals je die allemaal wel kent, van Looney Tune over DJ Ghost, Greg S en zo verder en zo verder. In de Loco Ski Hut, ja, dat is echt zo'n après-ski hut, maar dan in de zomer, dus met nog meer bier, want het is warm en dan ga je nog meer drinken. Is leuk met allemaal Belgische en Vlaamse artiesten ook. Van een Sam Goris tot een Ronnie Retro, die staan er allemaal. En op de main stage krijg je dan een Pat B, maar ook een DJ Frank, een Black Print en een Two Unlimited bijvoorbeeld bij de artiesten. Het is echt een superleuk festival op een heel mooie locatie. Ik heb er zelf ook al een paar keer mogen DJ'en en ik ben altijd in en te vinden voor dat soort feestje. Als je houdt van ambiance, moet je denk ik ook dit jaar weer naar Festiloco.
1: Your Summer Beat, samen met Mentos Vibes.
2: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe.
1: 941. Now, here comes the music.

0: Vijf woorden tekst. Meer was niet nodig om dit in 1994 in alle discotheken te laten draaien. Are you ready to flow? Nicolai stond op 941 in de lijst.
1: De Summer Beat 1000. Overzicht 950. We ain't ever going
0: up. Het is Mathieu Kos. En Hello Black, die herken je van ver.
1: 949.
0: Kesha zong mee, maar dat merkte je amper bij deze Flowrida en Ride Round.
1: 948.
0: Ze hadden één hitje en dat was deze. Sun Freaks Counting Down the Days.
1: 947.
0: Noemen we dit dan zomertrance? Ik denk het wel, want het staat in de Summer Beat 1000. Tales of DJ Philip en Moments.
1: 946.
0: Pitbull en Sean Paul vooral in deze She Doesn't Mind.
1: 945.
0: Het was feest met Alexandra Prince. So Many Times.
1: 944.
0: Dit wordt altijd op heel veel applaus ontvangen, om het maar even zo te zeggen. Future Breeze en Why Don't You Dance With Me.
1: 943.
0: En dit was dan weer mijn favorietje van het afgelopen uur. Altijd fan van geweest van die versie van Gigi D'Agostino. The Riddle.
1: 942.
0: Het kwam allemaal uit Limburg. Ze maakten daar allemaal in die tijd ook. Anna Grace, Let the Feelings Go.
1: 941.
0: En die kreeg je er net helemaal. Nicolai, Are You Ready to Flow? Zometeen op 940 Stonebridge en Theresa.
2: Mo, zie je kameretten van je mode van?
3: Ja.
2: Zie je slim?
3: Tuurlijk.
2: Kun je ding voorspellen?
3: Allee, wat zie je bij wie?
2: Wie had er 2K winnen?
3: Duitsland.
2: Joi.
3: Mo of nee, Marokko?
2: Mo.
3: België.
2: Ja.
3: Frankrijk.
2: Ja, stop mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kunt hier just niks voorspellen.
3: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hopen. Je dozen.
2: Ja, dat wel.
3: Moe van. Wiederma je kabinetten een zak slimmer.
4: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
5: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepi of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
3: Moduvan.
6: Gelijk wie dat er wint, wie er mooi kom in het zak slimmer.
7: Festiloco, nog fouter, nog stouter. Reggae's, Mark with a K en MC Chucky, Furex, Frankie Kloek en nog veel meer. Zaterdag 4 juli, tickets en info, festiloco.be.
8: Is je shoppingbudget voor kleren te groot of zijn je kasten te klein? Geen van de twee? Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op wasmachinekasten. Check kastenvakman.be.
9: Eurosilo, dat is gewoon buiten en kameraderie. Maar vooral een gemotiveerd team met goesten. Geen zooienboel, maar wel aksen in de Gentse Hoven. Zoekt je werk? Check dan job.eurosilo.be. Eurosilo, voor een boon in het groen.
1: Je luistert naar de Summer Beat 1000. Deze track staat in de top 20. Stem hem naar de nummer 1 via topradio.be.
10: Get on the floor.
1: Of de topradio.be app.
10: Put your hands up. Put your hands up.

Je ligt met je handdoek in de zon en het is buiten 35 graden. Je snakt naar een cocktail, maar je vriend of vriendin is gewoon veel te lang onderweg. En jij ligt echt te smachten naar een beetje vocht. Dan krijg je dit gevoel. Stonebridge en Theresa met Put 'em High. Maar dan komt ineens iemand van om de hoek met een gigantisch groot drankje. En dan klinkt het zo.

Ik heb een paar keer met Shaggy mogen samenwerken en toen vroegen ze thuis, is die echt zo? Die is niet echt zo. Als die gewoon praat, dan praat hij gewoon en dan praat hij niet met zo'n stemmetje zoals hij eigenlijk zo rapt en zingt in een liedje. Dat is echt zo'n typetje die hij opzet en dat gaat aan met een vingerknip en dat gaat weer uit met een vingerknip. Dat is Shaggy en daarom houdt iedereen ook zo veel van hem. Het is echt een player, iemand die op het podium echt alles gedaan krijgt. Dat is geen probleem. Conquera deed het samen met Shaggy in deze Banana op 939 in de Summer Beat 1000. Zometeen. Tussen 3 en 4 is er nog een zwembad te winnen. Deelnemen is heel makkelijk. Als je het bommetje hoort, dat zit soms ergens een beetje verstopt, stuur je gewoon bommetje via de topradio B.

0: gezin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go?
1: Yes.
0: En tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
3: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
2: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
4: Word nu Luminus Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminus.be.
5: Dit is Stop!
6: 3 uur, er is voetbalnieuws, maar niet over het WK. Vrouwtje Kaljon weet meer.
7: Goedemiddag. Er komt toch nog een assiseproces rond aanslag op de Zweedse voetbalfans in Brussel. De terreuraanslag op de 2 Zweedse voetbalsupporters gebeurde bijna 3 jaar geleden. Maar de Kamer van Inbeschuldigingstelling heeft het dossier toch nog doorverwijzen naar assise. Dat is best opvallend, want de schutter zelf, een man van 45, werd de ochtend na de feiten al doodgeschoten door de politie. Op het assiseproces zullen 2 verdachten zich moeten verantwoorden, omdat ze wapens zouden geleverd hebben aan de schutter. Zij worden nu vervolgd voor terrorisme. Ook 3 andere verdachten krijgen nog een correctioneel proces. De douane in ons land heeft vorige week al meer dan 1000 WK-namaaktruitjes onderschept. Het gaat vooral om neptruitjes van onze Rode Duivels, maar ook Duitse en Marokkaanse namaakshirts duiken vaak op. Wellicht ligt het aantal namaakshirts nog een pak hoger, want dagelijks komen er meer dan 5 miljoen pakjes binnen op onze luchthavens. Namaakshirts zijn illegaal en kunnen ook gevaarlijk zijn, want de gebruikte materialen kunnen zeer ongezond zijn voor de huid. De Amerikaanse president Trump dreigt er nu al mee om Iran opnieuw aan te vallen. Als het akkoord tussen beide landen niet wordt gerespecteerd of als er geen nucleaire deal volgt. Nog geen 24 uur geleden raakten beide landen het eens over een raamakkoord. Trump had ook kritiek op de Israëlische premier Netanyahu. Hij noemde hem ondankbaar en een erg moeilijk mens. Israël reageerde eerder al negatief op het akkoord en zal zich er dus ook niet aan houden. Het is bewolkt, maar meestal droog met maxima tot 20 graden. Morgen eerst enkele lokale buien, daarna droger en vrij zonnig. Ook wat warmer tot 25 graden. Woensdag vooral zonnig bij 26 graden. En donderdag schijnt de zon volop bij 31 graden.
6: Ik heb 1 lange file die staat op de R1 richting Antwerpen, R1 richting Nederland, tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Je verliest daar op dit moment 23 minuten.
8: Je luistert naar de Summer Beat 1000. Al twijfelen we wel nog over de beste 20. Stem nu jouw favoriet naar de nummer 1 via topradio.be of de Topradio BE-app. Dit is Top. Jan de Prateren.
6: Voor nummer 937 gaan we naar de 90s. Daar vind ik CC Peniston met

Dit was zo cheesy dat het weer goed was. Zo erg was het zelfs Wakefield en Saturday Night op 936 in de Summerbeat 1000 hier bij Top. We zijn vandaag gestart. Straks nog een zwembad te winnen. Als je een plons hoort, zijnde een bommetje. Iemand die een bommetje doet in een zwembad, dan stuur je bommetje via de Topradio BE-app. De tiende straks, die ga ik aan het rad laten draaien. En hij of zij wint een gigantisch groot zwembad, want ze zijn meer dan 4 meter lang, 2,5 meter breed en een meter hoog. Echt zo van die grote opzetzwembaden met een pomp erbij, met een ladder, alles erop en eraan. Moet je wel aan het rad draaien en natuurlijk zwembad draaien, maar je hebt 50% kans, dus dat zit wel goed, denk ik. Britney Spears staat ook in deze lijst. Het laatste nieuws over Britney Spears is dat ze een paar weken geleden terug is opgepakt omdat ze dronken achter het stuur zat. Erger nog, er waren dashcambeelden van en die gaan dan altijd de wereld rond. Ik vind dat bijzonder jammer. Er gaat een dag komen, ik hoop snel, dat ze haar leven kan herpakken, zich volledig weer op de muziek kan gooien en weer leuke dingen kan maken zoals dit hier.

0: Het is tijd voor een overdosis girlpower. Top stuurt jou en drie vrienden naar de avant-première van Supergirl.
1: Honestly, I thought we were lucky.
0: Luister deze week naar Wouter. Raad wie de Supergirl is en win tickets voor de exclusieve avant-première van Supergirl in Antwerpen.
1: You cannot give up on me.
0: Top. We make you move.
2: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
3: Yes, of Corsa.
2: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
3: Yes.
2: Vanaf €179 per maand in lease and go?
3: Yes.
2: En tot 8 jaar speciale garantie?
3: Yes.
2: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
5: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
4: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
6: Ah, Davy, wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
4: Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Kom nu naar Tegels Vroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
9: Vroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
8: Nu lotverkoop met kortingen van 50% tot 70%.
10: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
11: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
10: Hoe praat jij nu?
11: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
10: En vind je vrouw dat niet lastig?
11: Ja, die zei dat ik sowieso al 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
12: Mobile Vikings.
10: Play it smart.
13: 3, 2, 1.
14: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
15: Sorteren kan je zo meteen.
0: €933.

Het party-eiland is nooit ver weg in deze Summerbeat 1000 op 933. Leuk om nog eens terug te horen, die een feest met Ajira. Een bommetje is nooit ver weg, dus hou het hier in de gaten.

0: Het is een monument. Maar Purple Disco Machine heeft er toch een heel, heel goede remix van gemaakt. Van Human League en Don't You Want Me Baby. Ja, hij was er daarnet. Hij zat in die Human League. Net voor de zang begon dat bommetje. Met andere woorden, ik bel zo meteen met de tiende. En hij of zij mag aan het rad draaien. En dan win je sowieso al de zwemband. Maar je hebt ook 50% kans op het zwembad. En dat is echt zo'n gigantische mastodont. Een opzetzwembad van 4,30 meter op 2,5 meter breed. 1 meter hoog. Er zit een pomp bij. Er zit een ladder bij. Alles om jou een fantastische zomer te geven. Dat gaan we straks nog eens proberen te verwezenlijken als we aan dat rad draaien. Eerst even terugblikken.
1: De Summer Beat 1000. Overzicht 940.
0: Door Stonebridge en Theresa.
1: 939.
0: Conquera, Shaggy en Banana. Het smaakt altijd als je een beetje energie nodig hebt.
1: 938.
0: Lekker British in deze Summer Beat Top 1000. KDB, Easy Please Me.
1: 937.
0: Met CC Peniston zaten we even in de 90s. Met We've Got a Love Thing.
1: 936.
0: Heb jij nog op gedanst als je in de 90s naar de discotheken ging? Saturday Night van Wakefield.
1: 935.
0: Een van de weinige keren dat Britney Spears echt een dansplaat maakte met een stevige beat. Deze Work Bitch.
1: 934.
0: Een beetje loco in de coco. We kennen er allemaal wel zo'n paar. Eva Max.
1: 933.
0: Ajira. Het was een face.
1: 932.
0: Diplo en Sleepy Tom in de Summer Beat 1000 met Be Right There.
1: 931.
0: En dan Human League met Don't You Want Me. Zometeen kunnen we verder met nummer 930. Dat is Sipora met Lotus Eater. Ik kijk even nog naar de weg. Want daar is het aanschuiven vooral op de R1 richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Je schuift er 20 minuten aan. En ook richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West moet je geduld hebben. Ook daar 20 minuten erbij. Richting Gent dan op die R1 tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost ook 20 minuten aanschuiven. Als jij daarnet bommetje hebt gestuurd, hou je telefoon in de gaten. Misschien bel ik je zometeen op.
2: Proximus presenteert Beleef de wereld anders.
3: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
4: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten. Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, nee, niet goed gezien.
2: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
5: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
6: Oh, dat komt goed uit, want als ik stop voor het rood, dan doet mijn auto...
5: Ja, maar ik hoor het al, dat zijn uw remblokken.
6: Ja, zit er zeker, want het is echt...
5: Zeker uw remblokken, maar we kijken dan meteen naar.
6: Ah, wat kost dat ongeveer?
5: We maken eerst een offerte op en dat is hetzelfde bedrag als op uw factuur.
6: Ah.
7: Midas, je kan altijd vooruit.
8: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
6: Mijn haren omhoog?
8: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
6: Ah ja, dus mijn factuur?
8: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
9: Bij Telenet weten we dat je als wedding planner soms dit telefoontje krijgt.
10: Ja, en de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
11: Groen! Oh nee, wacht! Blauw.
9: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
11: Ja, geel.
9: Ontdek het op telenet.be/ voor je zaak.
12: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent, varkensburgers voor maar 1,99 €, avocado voor maar 99 cent en nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
1: Dit is top.
13: Your summer beat.
1: Bart Jan de Prater.
13: Summer beat.
1: 1000. Top.
13: We make you move.
1: 930.

0: is nummer 930 in de Summer Beat 1000. Zipora en Lotus Eater.
1: Zwembad of zwemband?
0: Kevin uit Zuijenkerken, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Zeg,
2: goedemiddag.
0: Jij bent de tiende om bommetje te sturen, dus jij mag spelen. Dat is al goed nieuws.
2: Dat is super nieuws.
0: Dus of jij gaat zo meteen met een gigantisch zwembad aan de haal of een zwemband. Wat je sowieso krijgt als je het niet haalt met dat zwembad. En dat is zo'n donut, hè, waar je kan inleggen. We hebben die gebrand, dus het logo van Top staat erop. Dat maakt ze een beetje exclusief. Zeg, ga jij deze zomer met vakantie?
2: Ja, zeker.
0: Waar naartoe?
2: Naar Italië, naar het Hardameer.
0: Hoe lang?
2: 2 weken.
0: Ja, maar de zomer duurt lang, dus zou het leuk zijn als er ook een zwembad bij jou in de tuin staat, denk ik dan.
2: Ja, zeker, zeker.
0: 4,30 meter op 2,5 meter breed en 1 meter hoog met een pomp bij. Je gaat een paar man nodig hebben of vrouwen om dat in elkaar te steken, want dat is niet zomaar even opblazen. Maar het is dus echt wel de moeite, beste Kevin. We gaan draaien. Het rad bepaalt en je hebt 50% kans. Wil jij voor mij aftellen van 3 tot 1?
2: Ja. 3, 2, 1.
3: Here we go!
0: Hij is aan het rondgaan. Een rood vakje is een zwembad. Een blauw vakje is een zwemband. Beste Kevin.
2: Yes.
0: Het is geworden.
1: Zwembad.
0: Een zwembad.
2: Yes. Yes. Yes.
0: Ik dacht nog even dat hij het volgende tandje verder ging gaan, maar het staat wel degelijk op rood. Dus het is zwembad, het tweede zwembad dat er al uitgaat. En dat is fijn natuurlijk. Ik ga hem opsturen. Maak er een leuke zomer van, Kevin. En geniet nog de komende 2 weken van deze Summer Beat 1000.
2: Dat zal ik zeker doen.
0: Bye bye.
2: Bye bye.
1: Top 929.

0: Ze zijn alle drie op zich al goud waard. Laat staan samen Afrojack, David Guetta en Nicki Minaj met Hey Mama op 928. Kevin was blij met zijn zwembad. Je zou verminderen natuurlijk. 2 weken lang, elke dag zijn er een aantal te winnen. Het hangt gewoon van het rad af. Je hebt telkens 50% kans. En Tineke vroeg, ja, was dat het laatste keer of de laatste keer dat er vandaag gespeeld werd? Helemaal niet, Tineke. Ook straks tussen 4 en 6 telt Bram verder af in deze Summerbeat 1000. En ook dan maak je kans op een bommetje. Dus op een kans op zo'n zwembad.
1: Alles voor je zwembad, huis en tuin vind je bij Hermie.com.
2: Mijn opa die sprak erover, mijn vader die was vol lof en ik ook na mijn recente renovatie.
3: Royo Schappen en Isolatie, al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royo.be.
4: Chapeau, weer een Schappen van Royo.
5: Hallo, Key to Party, kan ik u helpen? I speak a bit English, yes. Yes, wij verhuren bigge tents, smalle tents, chique tents, alle tents voor rents. Yes, voor parties, but also for meetings and other evenements. The key. Ja, maar nee, no, the tent is open, eh? So you don't need the key. Eh? Everything is on key2party.be. Key2party.be.
6: Zeg, en do you or your friends want to work here? Send us een mailtje, nee?
7: Dit is Infinity. The match tussen jou en je ambitie.
8: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
9: Ik raag dan niet om u, hè.
10: Zat ik het al dus kies gezet? Kijk de keer bij Hoosjes, Aftrucks en Locristi.
9: Gooses, mijn geen op nee.
10: Het moet weer al juist te zien, wij.
9: www.gooseshaftrucks.be. Hola, die geeft tot de jaar garantie op 100 tweedehands Aftrucks.
10: Dat kan je niet van sukkelen, hè.
9: Gooses, al meer of 20 jaar, nieuwe en tweedehands elektrische heftrucks en nog veel meer.
11: Land of Love, zaterdag 29 augustus, Torhout. 5 stages, meer dan 50 artiesten. Tickets en info, landoflove.be.
1: Top. 927.

We zijn toch niet gemaakt om solo door het leven te gaan. Liever een duo, wat mij betreft. Clean Bandit, Demi Lovato, blijft goed. Veel plezier met Bram van Hey, die telt verder af. Ik heb er nog 2, net voor 4 uur. Zometeen krijg je Jean-Jacques Smoothie met Two People. En dit is goed, en Belgisch, Laurent Wery. Hey, hey, hey.

0: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
1: Ja, want als ik aan dat knopje draai, dan doet mijn auto...
0: Ah ja, maar dat kennen we. Ja, zet het knopje maar uit hoor, mevrouw. Voilà, dat is het airco-systeem, maar daar kennen wij alles van.
1: Ah, wat doen we dan?
0: Niet zonder uw akkoord. Eerst een diagnose, dan een offerte en u beslist.
2: Midas, je kan altijd vooruit.
3: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
4: Kia. Movement that inspires.
3: Voorwaarden op kia.be.
5: Go Yellow!
6: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
7: Echt? Een heel jaar?
6: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
8: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
9: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen. Ontdek
10: topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
11: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
12: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt... Dan moet je ook recupellen, maar dan in een kringloopwinkel. Zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
13: Ruby Red Tomaten van Bellorta.

0: zit het met de staking op de luchthaven? Vraukje heeft meer details. Top headlines van 4 nu. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ook vanavond is er nog hinder op de luchthaven van Zaventem. De spontane staking bij bagageafhandelaar Aviapartner lijkt nog wat uit te breiden. Ook de avondploeg is niet aan het werk gegaan. Zo'n 60 vluchten vertrokken al met vertragingen tot 3 uur en zorgt voor lange wachttijden aan de check-ins. Daarom raadt Brussels Airport aan om zeker op voorhand je vlucht te checken op de website van de luchthaven. Als je landt op Zaventem heb je normaal geen hinder. Er komt toch nog een assiseproces rond de aanslag op 2 Zweedse voetbalfans in Brussel 3 jaar geleden. Dat heeft de Kamer van Inbeschuldigingstelling beslist. Een man van 45 schoot toen 2 Zweedse voetbalsupporters dood die in Brussel waren voor de wedstrijd tegen onze Rode Duivels. De schutter zelf werd de ochtend na de feiten al doodgeschoten door de politie. Op het assiseproces zullen nu 2 verdachten zich moeten verantwoorden omdat ze wapens zouden geleverd hebben aan de schutter. Ook 3 anderen moeten voor de correctionele rechtbank komen voor verboden wapenbezit. En departement Zorg heeft de waarschuwingsfase van het Vlaamse warmteactieplan geactiveerd. Want er is mogelijk een hitte.

0: droger en vrij zonnig. Ook wel warmer tot 25 graden. Woensdag vooral zonnig bij 26 graden. En donderdag dan schijnt de zon volop bij 31 graden.
1: Op dit moment slechts 4 vertragingen waar je meer dan een kwartier verliest. Richting Nederland op de Antwerpse ring een half uur tussen Antwerpen-West en Bocherhout. Ook een half uur richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Je verliest op de E34 ook tijd. 20 minuten tussen Melcele en Sint-Anna-Linkeroever. En richting Gent op de Antwerpse ring ook nog 20 tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Mocht je op een andere plaats aan het aanschuiven zijn, beter nieuws, verlies je tenminste niet meer tijd dan een kwartier.
2: Je luistert naar de Summer Beat 1000. Twijfelen we wel nog over de beste 20? Stem nu jouw favoriet naar de nummer 1 via topradio.be of de Topradio BE-app. Dit is Top. Bram van Hee.
1: Het goede weer komt eraan. Ja, de beste voorbereiding op de aankomende hittegolf is de Summer Beat 1000. Het is goed dat je me hebt opstaan. Nu Major Lazer. Dit is Light It Up.
3: Summer Beat 1000. Dit is Top.

0: deze. En volgende week zit de zomer helemaal in de radio. We zijn eigenlijk pas begonnen en er zijn vandaag al 3 zwembaden weggegeven met ons nu al superpopulaire spel. Zwembad of zwemband, ook ik ga spelen de komende uren. Dus je weet wat je te doen staat, dat bommetje goed in de gaten houden. Eind deze week gaat een zwembad... of zelfs een zwemband, goed van pas komen natuurlijk met die aankomende hittegolf. De zon is vandaag op zijn maandag zo'n beetje vals gestart, maar dat wordt wel meer dan goed gemaakt eind deze week. Heb je de lijst al een beetje kunnen volgen vandaag? Dan heb je kunnen horen dat sommige nummers je meteen terug naar die ene vakantie brengen en andere doe je dan weer denken aan een festivalweide. Of misschien een roadtrip of een onvergetelijke zomeravond. Er komen heel veel herinneringen terug dankzij de Summer Beat 1000. Al die toffe zomerhits ga je nog horen tot en met de officiële start van de zomervakantie. Dus 2 weken lang gaat dit feestje doorgaan met nu...
1: 923.
0: En wie staat daar? The one and only DJ Frank.

0: Dit is echt wel peace, love and unity.
1: Ja, man.
0: Zolang het maar chill is en we weten allemaal wat voor Bob Marley het officiële hulpmiddel is om dat tempo vol te houden. En volgens mij rookte Fisher dat soort dingen niet, want hij deed het wat sneller, namelijk aan 128 beats per minuut op 922 in de Summerbeat 1000. De Fisher remix van die legendarische Jammin'.

0: 921 Lumidi en zoals iedereen die kent, eigenlijk heet het gewoon Never Leave You.
1: Goed. De Summer Beat 1000. Overzicht 930. You're in my
0: fantasy. Als je net in de auto zou gestapt zijn, dan ontdek je nu welke hits je net hebt gemist. Het is een goede reden om sowieso te blijven luisteren, om niks te missen van de Summer Beat 1000. Lotus Eater van Zipora.
1: 929.
0: Een van de vele hits van Bob Sinclair in de Summer Beat 1000 met de baslijn van Rapper's Delight in deze Lala song.
1: 928.
0: Jaren geleden had David Guetta al zoveel featurings. Dit keer dus met Nicki Minaj en Afrojack. En dus ook David Guetta op deze Hey Mama.
1: 927.
0: Een niet-cheesy break-up song. Ja, ze bestaan. Clean Bandit en Demi Lovato maakten deze solo.
1: 926.
0: Ik weet uit goede bron dat Laurent Wery niet drinkt als hij draait als DJ. En toch is dit een dikke hit geworden. Papanadel, Bottle of Champagne. Wel leuk om deze terug te horen.
1: 925.
0: Bart-Jan mocht vorig uur met deze eindigen. Jean-Jacques Mouti en Two People.
1: 924.
0: Een zomerlijst zonder de beats van Major Lazer. Dat kan niet natuurlijk. Hij staat er vaak in. Light It Up, daarnet gehoord.
1: 923.
0: Dit is DJ Frank, officieel toen onder de naam Frank T. Aya, een van zijn vele DJ-alter-ego's. One Love, World Love.

0: Dit zou nog beter klinken met de 30 graden die voorspeld is eind deze week. Maar goed, hij komt nu dus al langs. Lumidi en Never Leave You, oh oh, in de Summer Beat 1000. Dan kunnen wij verder aftellen.
1: Deze zomer.

0: vibe in onze silent disco. En ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top, your summer beat.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
1: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
3: Ricci, citroen met framboos.

0: Zegeland.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
3: Bon, de Nico komt niet.
2: Zij die het vergeten.
3: Els, waar zei jij?
2: En zij die vergeten te annuleren.
3: Zeg, iemand een tom gehoord?
2: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
3: Ah, zalig.
2: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
4: Mannetjes, ik moet dringend mijn huis renoveren, zinne. Ik ben precies transzet als ik over mijn vloer loop.
5: Belt nog Tom Rotees, die regelt alles.
4: Wat bedoelde?
5: Ja, die regelt heel een boel, geloof me. Van grondwerken tot een volledige renovatie. Terwijl dat gaat gewoon aan een toegang.
4: Dat zal wel.
5: Ja, maar het zal wel zeker, tuurlijk. En topkwaliteit, hè. En zijn prijzen vallen heel goed mee.
4: Echt? Dus?
5: Dus belt nog Tom Rotees. Vloeren, schaptegels, tomrotees.be. Gidden ze even, gewoon doen.
6: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
7: Midas, je kan altijd vooruit. 1000.

Vanavond moet het voor het eerst gebeuren op het veld voor onze Rode Duivels. Ik heb trouwens in de Summer Bee 1000 vandaag al één WK-song gehoord. Namelijk deze. We Are One van J-Lo en Pitbull. Deze voormiddag zat hij in de playlist bij onze Thibaut. Maar hoe one zijn we eigenlijk? Ga jij supporteren vanavond? En als dat al op groot scherm is, waar moeten we zijn voor de sfeer? Laat dat eens even weten, want ik ben benieuwd waar de places to be zijn vandaag in Vlaanderen. Waar ga jij de match volgen? Een berichtje kan je sturen via de Top Radio B-app. Ik ben benieuwd. En als het een beetje de moeite is, dan ga ik zo meteen een overzichtje maken van waar de places to be zijn om te supporteren voor de Rode Duivels. Dit is de Summer Bee 1000. Met nu op nummer 918. My Head is a Jungle. Deze one.

0: Ja, het is officieel. Ik heb net een melding gekregen op mijn smartphone. Waarschuwing voor vrij hoge temperaturen. Officieel bericht van het KMI. En de melding is vanaf morgen van kracht. Er wordt een hittegolf verwacht. Minstens één dag met een maximumtemperatuur van hoger of gelijk aan 32 graden. Wees waakzaam alsjeblieft. Heb je de melding ook gekregen? Ja, maar als ze dat beginnen uitsturen, dan is het echt wel serieus. Dus verwacht je aan extreme toestanden de komende dagen, ja? Wat een timing voor deze zomerlijst, toch? De Summer Beat 1000 is er nog de hele week. En volgende week gaan we de temperatuur nog wat de hoogte injagen. Zometeen met deze op nummer 917. I'll Be Your Angel komt eraan. Maar eerst even kijken hoe het gesteld is op de weg. Ik heb de verkeersproblemen in een overzichtje voor jou. Het gaat langzaam op de Antwerpse ring richting Nederland. Een half uur aanschuiven tussen Antwerpen-West en Boggerhout. Je verliest ook tijd op de E34 tussen Melcele en Sint-Anna-Linkeroever. Dan op de A12, 20 minuten tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. Richting Nederland op de Antwerpse ring aanschuiven tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West, 20 minuten. Dan ook nog richting Gent op de Antwerpse ring, een kwartier tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Mocht je op een andere plaats aan het aanschuiven zijn, dan is dat mogelijk, maar dan verlies je daar minder tijd dan een kwartier.
1: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan krijg je 2 plops aan Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Voilà, dat was de Brabanson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
3: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: Mocht je nog geen idee hebben waar naartoe vanavond...
1: De Summer Beat 1000.
0: Om de rode duivels tegen Egypte te volgen. Ik ga zo meteen wat inspiratie geven, want er zijn heel veel luisteraars die wel al een goed plan hebben vanavond. Dus zo meteen een overzichtje van waar de sfeer te beleven valt om het voetbal te volgen vanavond. Hè. We krijgen af en toe eens de vraag binnen over de Summer Beat 1000. Staat daar ook recente muziek in? Staan er ook hits in van 2026 bijvoorbeeld? Ja, dat is een goede vraag. Ik hoop het wel en ik denk het wel. Om maar te zeggen, een van de zomerhits van 2026 moet en zal toch wel in de lijst staan. Ik heb het over deze.

0: staat al wekenlang heel hoog in onze Top Hit 40. Dus ik ga er wel vanuit dat die ook wel hoog zal eindigen in de Summer Beat 1000. Want dit is op en top zomer natuurlijk. Het zijn de Nederlandse mannen van Another. Ik begin erover omdat ze nog met wat tracks genoteerd staan. Mocht je denken, die zijn nieuw, die zijn pas bezig. Nee, dat is helemaal niet waar. Bij Top kreeg je ze ook al een tijdje terug te horen met dit.
1: 916.
0: Dit is How You Feel.

0: Hallo, Key to Party, kan ik u helpen? Yes, I speak a bit English, yes. Yes, wij verhuren bigge tents, smalle tents, chique tents, alle tents voor ens. Yes, for parties, but also for meetings and other evenements. The key. Ja, maar nee, no, the tent is open, eh? So you don't need the key, eh? Everything is on key2party.be. Key2party.be.
1: Zeg, en do you or your friends want to work here? Send us een mailtje, nee?
2: Dit is Infinity. The match tussen jou en je ambitie.
3: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Jobs staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
4: Ik raag dan niet om u, hè.
5: Schat, ik had al dus kies gezet. Kijk de keer bij Hostes af, Trucks en Locristi.
4: Gooses, mijn geen op nee.
5: Het moet weer al juist zien, wij.
4: www.goosesheftrucks.be. Hola, er zijn al nieuwe elektrisch transpalet voor €995.
5: Dat kan je niet voor sukkel, nee?
4: Goosses, al meer of 20 jaar nieuwe en tweedehandse elektrische heftrucks en nog veel meer.
6: Bij kastenvakman.be maak je kasten op maat. Perfect passend en in topkwaliteit Belgisch materiaal. Configureer eenvoudig online, kies je kleuren, geniet van snelle thuislevering en zet je kast zelf in elkaar met onze heldere montagehandleiding. Kastenvakman, dat is maatwerk voor eender waar in huis. Aan de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op wasmachinekasten. Check kastenvakman.be.
7: Je luistert naar de Deze track staat in de top 20. Stem hem naar de nummer 1 via topradio.be of de Topradio BE-app.
8: When nothing would last, that we make you move.
7: Top 915.

0: bijna helemaal vergeten dit. Op 915, Elise en Automatic. Ik vroeg je daarnet waar en hoe jij de eerste wedstrijd van de Rode Duivels op het WK gaat volgen. Berichtje is binnen van Christophe uit Erpenmeren. Hij gaat kijken vanuit de feeststad bij uitstek, dat is Aalst. Het is daar groot feest op het Keizerplein, dus mocht je nog een plek zoeken daar in de buurt, het is daar te doen. Chris uit Oudenaarde blijft in eigen stad. Hij kijkt naar de wedstrijd in Oudenaarde, in de Cubus in Oudenaarde. Daar gaan ze blijkbaar ook een groot scherm zetten. Ook een berichtje van Nette uit Lokeren. Zij supporter mee tijdens het studeren, want ja, daar bij haar zijn het nog volop examens, dus geen extra volk daarbij, Nette. Gunther uit Temse gaat de wedstrijd volgen op grootscherm in Puurs, daar hebben ze dus ook een grootscherm en een DJ voorzien. En Christophe uit Halle, die heeft ook een plek die aan te raden is.
1: 914.
0: Eens luisteren wat Christophe mij heeft doorgestuurd.
2: In Limbeek staat er een grootscherm aan Café de Mustang.
0: Okay.
2: Dus iedereen van de buurt, we zien elkaar daar. Tot zo.
0: Ja, yo, tot zo, tot zo. Bij deze weet je dus waar naartoe om de sfeer met onze Rode Duivels op te snijden. Goed?
1: Dit is de kick-off van je topzomer. De Summer Beat 1000.
0: Aftrap is om 9 uur vanavond. Barbra Streisand.

0: Barbra Streisand, nummer 914 in de Summer Beat 1000. Als je dan toch op weg bent naar al die grote schermen en die WK-dorpen die overal in Vlaanderen verspreid zijn, zet hem dan ook op top, want onze Wouter is al de hele dag op zoek naar de beste stadionbeats, zo van die sfeerliedjes, hè, om iedereen klaar te stomen en op te peppen om vol een bak te supporteren voor de Rode Duivels. Maar hij is echt aan iedereen aan het vragen, hè, zo van, ken jij nog een goeie? Ken jij nog een goeie? Enfin, de playlist die hij heeft samengesteld, daar ga jij ook nog aan kunnen meewerken en die wordt dus uitgezonden. Zometeen in de Party Room en het programma daarna. Dance Request natuurlijk is dat op maandag. Vandaag dus een beetje een Rode Duivels editie, want het is geen gewone maandag. Dat was al duidelijk. Dit is de Summer Beat 1000 met nu de enige echte, The Original. Het is de originele, no worries.
1: 913.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
2: Dit is Top!
3: Vrouwtje is erbij gekomen voor de topheadlines van 5. Goedenamiddag, dag Vrouwtje.
4: Goedenamiddag. Ook vanavond is er nog hinder op de luchthaven van Zaventem. De spontane staking bij bagageafhandelaar Aviapartner lijkt zelfs nog wat uit te breiden. Ook de avondploeg is niet aan het werk gegaan en de arbeiders overleggen nog of ook zij meedoen. Zo'n 60 vluchten vertrokken al met vertragingen tot 3 uur en zorgt voor lange wachttijden aan de check-ins. Daarom raadt Brussels Airport aan om zeker op voorhand je vlucht te checken op de website van de luchthaven. En als je landt op Zaventem heb je normaal geen hinder. Belgische schepen reageren opgelucht nu ze binnenkort weer door de straat van Hormuz kunnen varen. Want in het principeakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran staat ook dat die belangrijke zeestraat vanaf vrijdag weer moet heropenen. Dan wordt ook het akkoord ondertekend. Hoe snel het scheepvaartverkeer er terug op gang komt is nog onduidelijk. Maar volgens Amerikaans president Trump vertrekken nu al meerdere olieschepen richting die zuidelijke vaarroute. En een eerste trainersontslag op het WK voetbal. Volgens Tunesische media is Sabri Lamouchi niet langer de bondscoach van Tunesië. Na de 5-1-nederlaag in de openingswedstrijd tegen Zweden. Vorige week verloor Tunesië ook al met 5-0 van onze Rode Duivels in een oefenwedstrijd. Tunesië speelt op dit WK nog groepswedstrijden tegen Nederland en Japan. Het is bewolkt, maar meestal droog. Vannacht mogelijk enkele buien met minima tot 17 graden. Morgen eerst enkele lokale buien, daarna droger en vrij zonnig. En ook wat warmer dan tot 25 graden. Woensdag vooral zonnig bij 26 graden. En donderdag schijnt de zon volop bij 31 graden.
3: Op dit moment 6 vertragingen van een kwartier of langer. Ik heb een overzicht richting Nederland op de Antwerpse ring. Een half uur tussen Antwerpen-West en Bocherhout. Op de A12 een half uur tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord. Richting Nederland op de Antwerpse ring 20 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Op de E34 20 tussen Melcele en Sint-Anna-Linkeroever. Dan de buitenring van Brussel. 20 tussen Wezenbeek-Oppem en Diegem-Voluwelaan. En op de E17 is het ook vertragen een kwartier tussen Kruibeke en Antwerpen-West. Mocht je op een andere plaats aan het vertragen zijn, dan verlies je daar minder tijd dan een kwartier.
2: Je luistert naar de Summer Beat 1000. Al twijfelen we wel nog over de beste 20. Stem nu jouw favoriet naar de nummer 1 via topradio.be of de Topradio BE-app. Dit is Top. Bram van Hee.
3: Goed luisteren, want dit uur verwacht ik nog een bommetje in ons zwembad. En ik hoop dat jij weet wat dat betekent.
2: Top.
3: Nu is dan David Guetta.
2: Dit is Top. We make you move. 912.

0: David Guetta, de jonge David Guetta, was 25 jaar toen dit een hit was. En dat moet dan blijkbaar indruk op hem gemaakt hebben, op de 25-jarige David Guetta. Dat kan niet anders. Hij heeft dus een remix gemaakt. Would I Lie to You? En af en toe gebruikte of duikt die remix nog in DJ-sets op. Niet alleen van David Guetta, maar ook van zijn collega-DJ's. Dus een hele goede. Hij stond op nummer 912 in de Summer Beat 1000. En dan heb ik een nummer. Een track die 5 jaar lang de best bekeken video op YouTube aller tijden vast had. Maar ondertussen heeft hij onder andere die plek moeten afgeven aan Baby Shark. Nee, ik ga Baby Shark niet laten horen. No worries. En Despacito. Die is ondertussen ook al veel beter bekeken dan het liedje dat er nu aankomt. Het heeft heel veel haters, maar ook heel veel lovers.
1: 911.
0: Je weet wel. Gangnam.

0: Gangnam Style. Op 911 in de Summer Beat 1000. Berichtje van Steven binnen. Wat valt er juist te winnen met dat zwembadbommetje bij jullie op de radio?
1: De Summer Beat 1000. Overzicht 920.
0: Steven, gewoon blijven luisteren. Ik ga het zo meteen nog eens goed uitleggen. Zo kan ook jij meespelen, want er gaat nog een bommetje te horen zijn dit uur. Dat beloof ik je nu al. 920, Sexual Guarantee van Alcazar.
1: 919.
0: De Offenbach remix van Portugal The Man, Feel It Still.
1: 918.

0: gaan een zweterige week tegemoet en dit past daar perfect bij. My Head is a Jungle van Wankel Mutt en Emma Louise.
1: 917.
0: Belgische dance die hun stempel heeft gedrukt op de Zero's. Kira en I'll Be Your Angel.
1: 916.
0: Dit is echt zo poolside music, toch? Het zijn de Nederlandse jongens van Another die tegenwoordig een hele dikke hit scoren anno 2026. Maar dit is al langer geleden. How You Feel.
1: 915.
0: Lang geleden, Elise en Automatic.
1: 914. Barbra Streisand.
0: Ja, dit hebben ze als joke gemaakt, maar het is zo blijven plakken en zo'n gigantisch succes geweest. De mannen van Duck Sauce, Barbra Streisand.
1: 913.
0: Classics met een grote C. Wel, dit is er een. The Original, I Love You Baby.
1: 912.
0: Dit is een van de vele, een van de tientallen David Guetta platen in de Summer Beat 1000. Would I Lie To You?
1: 911.

5 jaar lang best bekeken video op YouTube. Toch wel heel straf. Psy en Gangnam Style in de Summer Beat 1000 stond hij ook. En dan nu een echte clubtune. Ben je klaar voor Format B en Chunky in de Summer Beat 1000?

0: Het is tijd voor een overdosis girlpower. Top stuurt jou en drie vrienden naar de avant-première van Supergirl.
1: Honestly, I thought we were lucky.
0: Luister deze week naar Wouter. Raad wie de Supergirl is en win tickets voor de exclusieve avant-première van Supergirl in Antwerpen.
1: You cannot give up on me.
0: Top. We make you move.
2: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
3: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
2: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
4: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
5: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
6: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar €1,99. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
7: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
8: En zo'n grote badeend.
7: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen. Van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.
9: Summer Beat 1000.
7: Top!
9: We make you move.
7: 908.

0: 908, Selena Gomez en Marshmello.
1: Zwembad of zwemband?
0: Als jij het zwembadbommetje, de plons in het zwembad hoort, dan is dat het moment om bommetje in te sturen via de Top Radio B-app. Dus het woord bommetje insturen of inspreken. Enkel zo maak je kans om gebeld te worden. Want ik bel voor het spel zwembad of zwemband. De tiende luisteraar die dus het woord bommetje in de app instuurt op de radio op. En die gaat mij dan aan het rad hier in de studio mogen laten draaien. Kan je ook gewoon live meekijken hoe dat eruit ziet. Hè? Kan je een zwembad van onze vrienden van Hermie.com meewinnen. Dat is zo een best way opzet zwembad. Moet je maar eens bekijken op onze website. Viertal meter breed is dat ding dus. Ik hoop dat je daar plaats voor hebt in de tuin. Het gaat sowieso van pas komen, hè. Eind deze week. We hebben er vandaag al zo een drietal mogen weggeven. Hoe zot zou het zijn mocht er straks nog een vierde de deur uitgaan. Stopt het rad bij zwemband, want die mogelijkheid is er ook, dan sturen we een topradio zwemband op. Troostprijs, alhoewel, die dingen zijn ook gewild. Echt waar, dus je wint sowieso als je op de radio komt. Dat staat vast. Goed luisteren als het bommetje op de radio passeert. En dat gaat tussen nu en 6 uur sowieso gebeuren. Dan is het jouw moment om een bericht in te sturen.
1: 907.
0: Bommetje insturen in dat geval, dus goed blijven luisteren. Eliza Rose nu.

0: Scatman John kon het niet droog houden. En dat betekent ook dat de lijnen nu worden gesloten. Heel veel bommetjes zijn ingestuurd via de Topradio BE-app. Zometeen spelen we zwembad of zwemband.
1: Ja. Zometeen in de Summer Beat 1000.
0: Deze bijna vergeten plaat van John Delbecq. Die begint zo lekker rustig en dan bouwt hij op. Everywhere, ik draai hem zometeen volledig voor jou. Eerst eens kijken waar het aanschuiven is. Op dit moment is dat op de volgende plaatsen. Ik heb de vertragingen van een kwartier of langer voor jou. Richting Nederland is dat een half uur tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Op de A12 20 minuten tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. Op de E403 20 tussen Brugge en Ruddervoorde. Ook nog 20 op de Antwerpse ring in de richting van Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Richting Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Ik eindig op de E17 een kwartier daar tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Dus mocht je op een andere plaats aan het vertragen zijn, dan verlies je daar minder tijd dan een kwartier. Zometeen gaan we spelen.
2: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
2: Hoe praat jij nu?
3: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: En vind je vrouw dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
4: Mobile Vikings.
2: Play it smart.
5: Licht het op, laat het op, werkt de topstroom. Licht het op, laat het op, werkt de topstroom.
6: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
7: In mode draait alles om trends. Maar bij Zip volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zip vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
1: Dit is Top.
5: Your Summer Beat.
1: Bram van Hee.
8: Hey Bram, ik vertrek morgen op reis. Ik ben mijn valies aan het maken. Ze zit al vol en mijn onderbroeken moeten er nog in. 900.

0: Hoe zou het zijn met deze Zweedse DJ John Welbeck? Er is een tijd geweest dat hij niet uit de clubs weg te krijgen was en van de radio weg te krijgen was, maar dat is al even geleden. Dus we gaan dat eens moeten onderzoeken. Je kreeg hem met Everywhere in the Remix op nummer 905.
1: Zwembad of zwemband?
0: Ik ga spelen met luisteraar Ellen uit Beersen. Dag Ellen, goedenavond.
2: Hallo.
0: Belangrijke vraag, heb jij plaats in je tuin voor zo'n groot opzetzwembad?
2: Yes, ik heb zeker plaats. Ik heb speciaal een stukje kunstgras naast het gewone gras waar nog een zwembad ontbreekt.
0: Ah, oké. Okay. Dus eigenlijk heb je al de plaats waar het zwembad moet komen aangelegd?
2: Yes.
0: Enkel het zwembad ontbreekt?
2: Klopt.
0: En is dat sinds deze week dat die plaats is voorzien of is dat al langer?
2: Dat is al iets langer,
0: ja,
2: okay. Maar...
0: En waarom staat er dan nog geen zwembad?
2: Omdat ik aan het wachten was op de juiste actie van jullie natuurlijk.
0: Oké. Wel, fingers crossed dan zo meteen waar het rad zal uitkomen. Want ja, je weet dat je 50% kans hebt. De taartpunten zijn echt wel mooi gelijk verdeeld. Ofwel komen we zo meteen uit bij zwembad, ofwel bij zwemband. En dan win jij zo'n topradio zwemband. Voor in het zwembad dat je dan zelf zou moeten kopen. Kan je nog volgen?
2: Ja. Zeker.
0: Oké, okay, goed. Jij telt af van 3 naar 1 en dan ga ik hier een goede draai aan het rad geven voor jou. Goed?
2: Yes. 3, 2, 1.
0: Oké, hier gaan we. Gaan we een vierde zwembad mogen weggeven? Of wordt het een zwemband? Beste Ellen, het rad is gestopt bij...
1: Zwemband.
0: Zwemband.
2: Oh, dus, supergoed.
0: Ja, het is een band geworden en geen bad. Maar je bent ook blij met de zwemband, zo te horen.
2: Zeker, okay. Zeker. Ik ben blij met alles.
0: Ja, en dat kan je ook heel makkelijk mee op vakantie nemen. Hè? Dus het is niet alleen voor in eigen tuin. Dankjewel voor het meespelen en veel plezier met het zwembad dat er sowieso komt. En sowieso met de zwemband. Hè? Bye bye.
2: Super, daarna.
1: Alles voor je zwembad, huis en tuin vind je bij Hermie.com. Dit is Top. Summer Beat 1000. Top. We make you move. 904.

0: Mo, zie je kabinetten van uw mode van?
1: Ja.
0: Zie je slim?
1: Tuurlijk.
0: Kun je ding voorspellen?
1: Alleen, wat zie je wel mee?
0: Wie had er 2K winnen?
1: Duitsland.
0: Joi.
1: Mo of nee, Marokko.
0: Mo.
1: Baaien.
0: Ja.
1: Frankrijk.
0: Ja, stop mo. Is het dan zeven? Nee. Je kan hier niks voorspellen.
1: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hopen. Je dwozen.
0: Ja, dat wel.
2: Mode van. Wiederma je kabinetten een zak slimmer.
3: Julie sprak vol lof over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
4: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Moduvan.
1: Een liquid dat er wint. Wiedermaai kom je net de zak

0: festiloco.be.
1: Eurosilo, dat is groen, buiten en kameraderie. Maar vooral een gemotiveerd team met goesten. Geen zooienboel, maar wel aksen in de Gentse Hoven. Zoekt je werk? Check dan job.eurosilo.be. Eurosilo, voor een boon in het groen.
2: Je luistert naar de Summer Beat. Deze track staat in de top 20. Stem hem naar de nummer 1 via topradio.be of de Topradio BE-app.

0: Dit doet mij altijd terugdenken aan mijn vakantie in het zuiden van Frankrijk van vorig jaar. Elke autorit opnieuw, we hebben er veel gedaan, richting het strand, was dit op de Franse radio te horen. Disturbed en Cyril met The Sound of Silence. En dankzij de zon en de canicule, dat is dan de hittegolf in Frans, waar ze altijd voor waarschuwden, une canicule, hittegolf, ben ik het goed gaan vinden. Ja, wat zon met een mens toch allemaal niet kan doen, hè, geef toe.
1: 902.
0: Dit is goed.
1: Dit is de kick-off van je topzomer. The Summer Beat 1000.
0: Het is Lovely Flight van DJ Sinclair in de Summer.

Dit mocht misschien wel wat hoger staan. 902. En zo mag je bijna de eerste dag van de Summer Beat 1000 afsluiten. DJ Sinclair. Met zijn Lovely Flight. Goed nieuws is wel dat we DJ Sinclair nog een keer tegenkomen later in de Summer Beat 1000. Dat is alvast een goede reden om ook de komende dagen te blijven luisteren. Zeg, je weet dat we met Top de hele zomer op heel wat dancefestivals te vinden zijn. Afgelopen weken, of afgelopen weekend, beter was dat al zo, op het eerste festival, Legacy Festival in Mol. Onze online collega Cedric was daar met een topradio microfoon op de festivalwijde. En die is daar WK-pronostiekjes gaan verzamelen onder de festivalbezoekers. En ook heel wat bekende mensen die hij daar tegen het lijf is gelopen. Zo was daar onder andere DDT. Ja, ja, Dimitri de Tremmery van FC De Kampioenen. Die is daar tegengekomen, vraag me niet waarom. Maar die was daar dus. Hè. Hij is ook een voetbalkenner natuurlijk. Met al zijn ervaring naast het veld van FC De Kampioenen. Mocht hij er dus ook wel zijn zeg over doen. Hilarisch, mannen. Bekijk dat filmpje, dat staat nu online op de Instagram en op de Facebook van Top. Ik heb goed gelachen. Jij gaat het sowieso ook doen als je het bekijkt. Dus check it out. Met nu Mohombi.

0: Hopelijk is het ook Boom Bang Bang in Seattle vanavond. Om 9 uur beginnen ze eraan. Dan is er dus de eerste WK-match van de Rode Duivels tegen Egypte. Eén man gaat je daarop perfect voorbereiden en opwarmen. En dat is Wouter de Vries.
1: Goedemiddag of goedenavond, Bram.
0: Jij begint zo meteen met de party room, maar jij blijft zitten. Daarna...
1: Eén man moet het doen. En ja? Hier is hij. Hallo.
0: Okay.
1: Ik ga de luisteraars opwarmen hè, voor de match natuurlijk. De match van de waarheid, de eerste match van het WK voetbal. We zijn enorm veel verwachtende.
0: Ja, ik heb het al gezegd aan de luisteraars. Je bent al de hele dag aan alle collega's van die stadionbeats aan Klopt. Het vragen. Van die opzwepende danceplaten. Die vraag gaat zo meteen ook gesteld worden aan de luisteraar.
1: Ja, Gala heb ik al gehoord. Epic van Sandro Silva. Mm-hmm. Iets van Stromae. Allee, er is van alles natuurlijk. Maar vanaf 7 uur mag je volledig laten te gaan, ook met voice clips hè, in onze app.
0: Alright, eerst nog de party room, zo meteen dus om 6. En niet vergeten, wij tellen morgen om 10 uur opnieuw af met de Summer Beat 1000. Maar eerst nog even dit.
2: De Summer Beat 1000. Overzicht 910.
0: Deze club sound chunky van Format B.
2: 909.
0: Meezingen met Kylie Minogue. I can't get you out of my head.
2: 908.
0: Selena Gomez en Marshmello stonden daar met Wolves.
2: 907.
0: B.O.T.A. Baddest of them all van Eliza Rose.
2: 906.
0: Ja, het spraakgebrek van Scatman John omgevormd tot iets positiefs. Scatman, het werd een dikke hit.
2: 905.
0: Een van die vergeten tracks van John Dalbec, de remix van Everywhere.
2: 904. Baby, it hits so
0: hard. Het emo-kantje van Kygo, ja, zo ken je hem, hè. Samen met deze Miguel, Remind Me To Forget.
2: 903. And in the naked light I saw.
0: Ja, voor mij persoonlijk vakantieherinneringen aan deze. En zo heeft elke plaat wel een eigen verhaal. Disturbed en Cyril met Sound of Silence.
2: 902.
0: De sound van DJ Sinclair, Lovely Flight.
2: 901.
0: En dan alvast eentje om de Rode Duivels een beetje op te zwepen en aan te moedigen. Boom, bang, bang, Mohombi, bumpy ride. Zometeen dus Wouter met de Party Room. En daarna zijn Rode Duivels feestje. Veel plezier, yo.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes? Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Doen we wel. Argenta. Zo simpel kan het zijn.
4: Proximus presenteert Beleef de wereld anders. Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik. Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
5: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
4: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
2: Dit is Top!
1: Iets over 6 uur en vrouwtjes erbij komen zitten met een nieuwe aflevering van de Top Headlines. Het gaat over shoppen op TikTok.
6: Goedenavond. Minister van Digitalisering Mats belooft er streng op toe te zien dat TikTok-shop de regels naleeft. Zeker als het gaat om de bescherming van minderjarigen. Want vanaf vandaag kan je in ons land rechtstreeks spullen kopen op TikTok. Die lanceerde zijn eigen webshop eerder ook al in Frankrijk en Duitsland. TikTok zelf beloofde al dat het streng zal controleren. Maar toch komt er veel kritiek op de nieuwe webshop. Vooral omdat jongeren kwetsbaar zijn voor impulsaankopen. Volgens Mats moet TikTok ervoor zorgen dat jongeren niet zonder begeleiding aankopen kunnen doen. Vanavond praten de Europese Unie en

0: Verenigde Staten en Iran dat ook Israël geen aanvallen meer mag uitvoeren in Libanon. Maar Israëlisch premier Netanyahu zei eerder al dat ze niet betrokken waren bij het akkoord en dat ze zich er dus ook niet aan zullen houden. Het Israëlische leger viseert er de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah. Vanavond bewolkt, maar meestal droog. Vannacht mogelijk enkele buien met minima tot 17 graden. Morgen eerst enkele lokale buien, daarna droger en vrij zonnig. En ook wat warmer tot 25 graden. Woensdag vooral zonnig bij 26 graden. En donderdag volop zon bij 31 graden.
1: Mooi zo, dankjewel Frauke. Even kijken waar de langste vertragingen zijn. Dat is de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerp-West en Berchem. Daar verlies je op dit moment een half uur. Buitenring van Brussel tussen Wezenbeek, Oppem en Diegem ook 20 minuutjes. 20 minuten Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. A12 tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord ook 20 minuten. Op een andere plaats in een vertraging is dat voor een kwartier of nog minder zelfs.
2: Dit is top. Wouter de Vries.
1: Met de warming-up, de afdaling naar België, Egypte. En natuurlijk de beste soundtrack. Zometeen Shaboozy, eerst Milky, Just the Way You Are. Goedenavond.

0: zeker als we straks gaan winnen, hè. Zeg, de volledige redactie is ondertussen leeggelopen, maar één man is er hier voor jou. Helemaal klaar voor die voetbalwedstrijd zometeen. Maar eerst nog deze show doen. Everybody at the bar game. Shaboozy was dat. Let's do it. 5, 4, 3, 2, 1. The party room. Ja, ja. Turn it up.
1: Het einde van je werkdag met Wouter.
0: Het wordt een weggeeffestival met kans op tickets voor Sunrise Festival en tickets voor de avant-première heer de week voor de nieuwe film Supergirl. En alsof het allemaal nog niet genoeg is, Nico Parisi straks nog in de line-up. We knallen je maandag in richting België-Egypte op het WK.
1: Dit is top. Dit is top.
2: We make you move. Ze gaan lopen.

Gabri Ponte en Lemix and We Could Be Together. Top. De beste dancefestivals. Je beleeft ze hier heel de zomer lang bij Top. En ook de beste tickets. De leukste tickets kan je daarvoor winnen. Afgelopen weekend stonden we nog op Legacy Festival. En over 2 weken is het weer prijs. Dan zijn we op Sunrise Festival. En als je nog geen plannen hebt op 27 juni, dat is een van de dagen op Sunrise Festival, de zaterdag, dan ga ik daar nu snel verandering in brengen. Want ik geef een duo ticket weg voor Sunrise Festival. Het festival is er trouwens weer 3 dagen in de Leelse Bergen. Met onder andere Bankzitters, Boef, Little Kleine, Jewel Damage. Het enige wat jij moet doen, is deze vraag beantwoorden. Voor dus een duo ticket voor Sunrise Festival op zaterdag. Welke Belgische drum and bass artiest brak door met Mistakes en later nog eens met You Say? Ik heb zijn naam nodig van die DJ. Draait ook op Sunrise Festival. Als je slim bent, ga eens kijken op de website. Weet jij het antwoord? Stuur het dan nu door in de Topradio BE-app. De 7e persoon die het juiste antwoord instuurt via de Topradio BE-app krijgt straks van mij de tickets.

0: Otto Knows, Million Voices. Hoeveel klinkers kan je zeggen in één track? Wie wint de tickets voor Sunrise Festival? Maak ik zo meteen bekend en ik draai ook nog Ariana Grande voor je. Yes, and...
1: 3, 2, 1...
2: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
3: Sorteren kan je zo meteen.
4: Voilà, dat was de Brabanson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
5: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
7: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
8: Midas, je kan altijd vooruit.

0: Oké, een dubbel ticket voor Sunrise Festival stond op het programma. Welke Belgische drum and bass artiest brak door met Mistakes en later ook nog met You Say? Ik heb David uit Mechelen aan de telefoon. David, wat is je antwoord?
1: Used.
0: Ja, dat is helemaal goed. Proficiat.
1: Ja, dankjewel.
0: Jij kan over 2 weken op zaterdag naar Sunrise Festival met een plus one. Ik wens je daar heel veel plezier. Misschien nog ook een klein vraagje voor zometeen. Voetbal, ga je kijken, België-Egypte?
1: Ja, absoluut. Ik ga zeker kijken.
0: En wat wordt het, Rodo?
1: 3-0.
0: Hopla, 3-0, daar tekenen we voor.
1: Oké,
0: veel plezier met de match en veel plezier op Sunrise. Salut, hè.
1: Dankjewel.

0: Top stuurt jou en drie vrienden naar de avant-première van Supergirl.
1: Ja, Supergirl vertelt het verhaal van Kara Zor-El, gespeeld door Millie Alcock, die na de vernietiging van Krypton haar eigen plek zoekt in het universum. Supergirl is de nicht van Superman en is getekend door een trauma en worstelt ook met haar verleden. Maar haar trouwe hond Krypto aan haar zijde, of met haar trouwe hond Krypto aan haar zijde, gaat ze de strijd aan tegen de schurk Krem. Gespeeld door Matthias Schoenaerts en premiejager Lobo. Actie en humor in Supergirl. En je kan er met drie vrienden gratis naartoe. Ik laat je elke dag een fragmentje horen van een Supergirl. Dat is een vrouwelijke bekende Vlaming. Jij stuurt in de Top Radio BE-app wie je denkt dat het is. Hij maakt zo kans op 4 tickets, inclusief popcorn en een drankje voor de avant-première van Supergirl in Kinepolis Antwerpen op donderdag 25 juni. En nu even goed opletten, want hier komt het fragment. Jij moet dan raden wie deze Supergirl is.
2: De ene dag bij 15 jaar sta je in een cap in te ben in een cappenfabriek in Torot. De andere dag heb je de winnende kwartel gemaakt bij Masterchef. Het leven kan toch rap veranderen, niet?
1: Ja, verandert het ook zo rap voor jou. En win jij de tickets voor Supergirl in Kinepolis Antwerpen. Dan heb ik de naam nodig van de Supergirl die je net hoorde in het fragmentje. De 10e met het juiste antwoord die gaat winnen. Stuur maar in de Top Radio BE-app. Het is aan jou. Even zien waar de files staan ondertussen. En dat is nog een half uur buitenring van Brussel tussen Wezenbeek-Ophem en Diegem. E314, daar is een ongeval gebeurd ter hoogte van Park Midden-Limburg. Je verliest daar 20 minuten en 20 minuten ook op de Antwerpse ring tussen Antwerpen-West en Burgerhout. En ook de E40 een kleine 20 minuten tussen Oost-Duinkerke en Middelkerk. Op andere plaatsen in vertraging is dat max een kwartier. Zometeen Offenbach.
3: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
4: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
5: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
4: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
5: Ja, blijf gaan.
4: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
6: Carrosserieherstelling nodig? Kom langs bij Quality Carrosserie. We want to make you shine.
7: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recuperen. Gooi het niet weg, recuperen.
8: Zegt je oude console game over? Recycleer hem. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recuperen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recuperen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
9: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
10: Ja, want als ik mijn auto start, dan doet hij biep, biep, biep.
9: Ja, sorry. Ja, tijd voor een onderhoud, hè.
10: Ah ja, oké, maar waar?
9: Wel, hier, bij Midas. En de merkgarantie blijft behouden.
10: Oef.
11: Midas, je kan altijd vooruit. Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
12: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak. Auto 5.
13: Al 60 jaar vindt u bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Profiteer nu van de BTW-vrijstelling op Castrol motorolie. Zoals de Castrol 5W30 5 liter fles voor €57,84 in plaats van €69,99. Aanbod geldig tot en met 12 juli. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be.
14: Auto 5. Code yellow!
15: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
16: Dus ook voor klanten.
15: Yep. Go for info naar telenet.be.
17: Echte avonturiers kennen ze al. De Echo Offroad sandalen. Verkrijgbaar in de betere schoen- en outdoorzaak. Echo. Gemaakt om te wandelen.

0: Release the Pressure, dat is voor straks en voor het voetbal. Calvin Harris en Kasabian was dat.
1: Top stuurt jou en drie vrienden naar de avant-première van Supergirl.
0: De nicht van Superman is dat. 25 juni is die avant-première. Heel de week hier in de partyroom kan je tickets winnen voor jou en drie vrienden of drie vriendinnen. We gaan even snel kennis maken met Melissa. Melissa, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Hey, welkom op de radio. Waar woon je ergens?
2: Ik woon in Berlaar.
0: Oké. Ik laat het fragmentje nog eens horen van de Supergirl aan jou dan om het juiste antwoord hopelijk te vertellen. Maar hier komt ze nog eens.
3: De ene dag bij 15 jaar sta je in een cap in te ben en ik heb een fabriek in Torot. De andere dag heb je de winnende kwartel gemaakt bij Masterchef. Het leven kan toch rap veranderen, nee?
0: Ja, heb je het verstaan, Melissa? Wie is het?
2: Ja, ik denk dat Anastasia Chernouk is.
0: En dat is juist. Proficiat, Melissa. Jij kan naar de avant-première in Kinepolis Antwerpen van Supergirl natuurlijk. Je mag nog drie vriendinnen meenemen of een mix van vrienden of vriendinnen. Het is allemaal goed voor mij. Leuk, hè?
2: Super, geweldig. Dankjewel.
0: En het is nog niet alles. Inclusief popcorn en een drankje. Het kan niet op.
2: Nee, dat kan niet beter zijn. Okay. Dankjewel.
0: Heel veel plezier daar. Prettige avond. En supporter voor de duiveltjes, hè, straks.
2: Ja. Dankjewel,
0: ja, dankjewel. Ik support er op de radio, hoor. Het is Madonna, Sabrina.
4: Madonna.
0: Ja, dat zijn ik toch wel. Bring your love, goedenavond. Dit is de party room.

0: 12-inch Lovers Outdoor, Universal Love. 11 en 12 juli in Alken. Vinyl Only Sets by Pierre. Fuse. Marco de la Rocca. Iris Menza. Daniel Bovie. DJ Glenn. Sela and more. Tickets en info, 12inchlovers.be.
1: Mijn opa die sprak erover. Mijn vader die was vol lof. En ik ook na mijn recente renovatie.
2: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
3: Chapeau. Weer een chapeau van Royaux.
4: Supporter dit WK mee voor onze duivels. Kom naar Café Courtois in Frame Hasselt. En beleef elke match van onze nationale ploeg op groot scherm. Meer info en tickets via cafécourtois.be.
5: Laan de Vlaar. Zaterdag 29 augustus. Tot oud. 5 stages. Meer dan 50 artiesten. Tickets en info.

0: You Feel the Love, This is Love, Will.i.am en Eva Simmons.
1: The Party Room Lineup.
0: Geen party room zonder DJ's natuurlijk. En vanavond heb ik een klapper van formaten gast. Dat is Nico Parisi in het DJ ID. Draait al zoveel jaren mee, bekend van Atmos. En natuurlijk ook bekend van Metro, een track die jaren geleden origineel uitbracht. En dan een rework kreeg van Kevin De Vries. En vanavond komt hij ook een nieuwe track voorstellen. Maar luister vooral mee naar zijn DJ ID.
1: DJ naam.
2: Nico Parisi.
1: Woonplaats.
2: Alphen Limburg.
1: Muziekstijl.
2: Melodic house, afro house, classics en trance.
1: Favoriete festival.
2: Tomorrowland.
1: Naar welke DJ kijk je op?
2: Aroldes.
1: Wat is je all-time favorite track?
2: Ja, al sinds 2000, ongeveer 1998. Ik heb al honderdtal tracks gemaakt, onder meer Aqualords en Metro, waarvan onlangs nog een rework is van uitgekomen van Kevin De Vries en Mo P. En nu heb ik een gloednieuwe track uit sinds vrijdag, Goodbye My Shadow, samen met de DJ-producer uit Madrid, Peter Bass en Corialis. En bij deze hoop ik dat jullie hiervan gaan genieten.
1: The Party Room Lineup.

ideaal om even mee weg te dromen. Goodbye My Shadow, nieuwe muziek hier in de line-up door Nico Parisi. Hier gestuurd in de Top Radio BE app. Die track is dik in orde. Meer van dit op Top A, dat zal de Nico graag horen. Hè. Er is nog pauze in de party room. Too cool to be careless.

0: gezin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go?
1: Yes.
0: En tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Voilà, dat was de Brabanson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
3: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
5: Dit is Top!
6: 7 uur, we zitten op 2 uur voor de match. En ook Vrouwtje weet dat natuurlijk in de top headlines. Zeg eens Vrouwtje, wat is de laatste stand van zaken?
7: Goedenavond. De spanning stijgt in Seattle, want straks spelen onze Rode Duivels hun eerste WK-wedstrijd tegen Egypte. In Seattle zijn de supporters er al klaar voor. Ze wachten in spanning af in het Belgisch kamp House of the Devils. De wedstrijd start straks om 9 uur. Daar is het al net middag met temperaturen tot 30 graden en onder de brandende zon. Maar de warmte zal geen excuus zijn, zegt kapitein Yuri Tielemans. De Rode Duivels zijn goed voorbereid. De wedstrijd kan je vanavond om 9 uur volgen op VRT1. Ook in ons land kan je vanaf vandaag spullen kopen in de TikTok-shop. Minister van Digitalisering Mats belooft er streng op toe te zien dat TikTok-shop de regels naleeft. Zeker als het gaat om de bescherming van minderjarigen. TikTok zelf beloofde al dat het streng zal controleren, maar toch komt er veel kritiek. Vooral omdat jongeren kwetsbaar zijn voor impulsaankopen. Volgens Mats moet TikTok ervoor zorgen dat jongeren niet zonder begeleiding aankopen kunnen doen, want de shop is in principe enkel voor volwassenen. In Evian in Frankrijk is de Amerikaanse president Trump aangekomen voor de G7-top. De belangrijkste industrielanden zullen er de komende 3 dagen samenkomen. Naast de VS zijn dat Canada, Japan, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië. Vanavond hebben ze al een gezamenlijk diner en morgen zal het vooral gaan over de oorlog in Oekraïne, want president Zelensky is de gast. Uiteraard zullen de leiders ook praten over het conflict in het Midden-Oosten. En intussen hebben de Verenigde Staten en Iran het principeakkoord digitaal ondertekend. Dat zei Trump van op de G7-top. Vrijdag is er dan nog een ondertekeningsceremonie in Zwitserland. Vanavond bewolkt, maar meestal droog. Vannacht mogelijk enkele buien met minimaal tot 17 graden. Morgen eerst enkele lokale buien, daarna droger en vrij zonnig. En ook wat warmer dan tot 25 graden.
6: Er zijn nog een paar vertragingen. Dat is E314 tussen Genk-Oost en Park Midden-Limburg verlies je 20 minuten. En de buitenring van Brussel tussen Wezenbeek Oppem en Dichem 20 minuten. Op een andere plaats in de vertraging is dat voor niet meer dan 10 minuten.
5: Dit is Top. Wouter de Vries.
6: Met Dance Request Live. Het is allemaal op verzoek, maar met één belangrijke boodschap. We draaien ze voor de Rode Duivels. Opkikkertjes voor onze nationale elf.

0: Zot is deze track, Jugal Nieuwe en Move Into The Sun. Nou, gelukkig is het zonnetje er weer vanavond. Even regen gezien daarnet. Ja, dat had ik ook niet verwacht. Ik heb de was laten buiten hangen vandaag. Maar bon, we wijken af. Het is Dance Request en het is vooral steun onze duivels met een duivelsverzoek in de Topradio BE-app. Een devil request in de app. En ik zou een oproep willen doen. Jij hoort mij hier altijd op de radio, maar ik hoor jou te weinig, vind ik. Maar vanavond kunnen we dan afspreken enkel voice clips om de request te doen. Dus als jij verzoek hebt, spreek het in onze app en laat ik jouw verzoekje horen. Maar het moet er wel eentje zijn voor de duivels natuurlijk. Ja, voetbal only hè, op zo'n avond. Geef onze favoriete elf een opkikkertje van ze luisteren. Misschien wel mee daar in de app. Kan dat allemaal zelfs in de USA. Straks om 9 uur in Seattle. Matchtime tegen Egypte. Wat is jouw prono voor vanavond? Kat van Bart de Wever heeft alvast voorspeld op Instagram dat we gaan winnen. Maar wat denk jij ervan? Wordt het een walk in the park? Of toch misschien...
1: Walk like an Egyptian.
0: Nee. Walk in the park, hè. We gaan die American Dream daar waarmaken. In Seattle. Dus verzoekjes. En ook een beetje prono op dit moment. En dan komt het helemaal goed straks om 9 uur. Deze is al gevraagd, zie. Jakarta. American Dream.

Blijf ze insturen in de Topradio BE-app als je die nog niet hebt. Dat is onmisbaar op je smartphone. Gratis te downloaden, hè. Blablabla, vertel het maar. Wat verzoekje wil jij vanavond horen? Toch een beetje als steun voor onze rode duivels, hè. Spreek het in en vraag het aan. En de prodos mogen ook binnenkomen. Lindsay stuurt hier 1-0 voor de Belgen. Oei, dat is een beetje zuinige zegen dan. Huh? Maar ik zeg altijd, een zegen is een zegen.

0: dance request hier met allemaal verzoekjes voor de Rode Duivels. Ze komen dichterbij de match van de waarheid tegen Egypte. 9 uur aftrap in Seattle. Berichtjes komen binnen, ook voiceclips. Niet iedereen durft het te spreken, maar of dat is dan niet erg. Sylvia heeft hier ingestuurd. Dance with the Devils graag voor onze Rode Duivels. En dat vrouwen niet houden van voetbal, dat is niet waar, zegt Sylvia. Oké, begrepen. Ik ga deze draaien, die klassiekers. Hè. Het begint ergens 6 centuries ago. Je weet wel.
1: Six centuries ago.

4. Gate 5. Gate 6. 6. 6.

0: Zometeen meer duivelse tracks.
1: Het is tijd voor een overdosis girlpower. Top stuurt jou en drie vrienden naar de avant-première van Supergirl.
2: Honestly, I thought we were lucky.
1: Luister deze week naar Wouter. Raad wie de Supergirl is en win tickets voor de exclusieve avant-première van Supergirl in Antwerpen.
2: You cannot give up on me.
1: Top. We make you move.
3: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
3: Hoe praat jij nu?
4: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: En vind je vrouw dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
5: Mobile Vikings.
3: Play it smart.
6: Wauw, weer een nieuwe aanvraag. En nog één. En nog één.
7: Ja, als je kwaliteit levert, weten mensen je te vinden.
6: Dus we groeien.
7: Hard. En daarom zoeken we versterking. Sterk in sales. Goesting om te scoren in een bedrijf dat vooruit gaat.
6: Dan is dit jouw moment.
7: Join Team Tom Rotiers. Solliciteer nu via tomrotiers.be.

0: dat het familie is van elkaar. Max en Luke Dean en Candy Side. Het zou ook wel eens kunnen het geval zijn aan de frituur van Sandro. Wat staat met de kermisfrituur in Spalbeek? Is het daar nog druk op dit moment, Sandro, aan de frituur bij jou?
1: Nee, we zijn redelijk lekker naar de sluiting aan het gaan.
0: Ja, sluiting. Vanwege het voetbal dan dat jullie vroeger gaan sluiten, of?
1: Nee, ook vanwege het einde van de kermis. Zodat,
0: Ja. Oké. Okay. Maar toch nog mensen die nog snel iets bestellen, fonkel leggen zometeen voor de match waarschijnlijk?
1: Dat denk ik wel, ja.
0: Ja. Zeg, waar ga jij kijken naar België tegen Egypte? Of moet je dan nog, is die nog niet helemaal gesloten dat je nog moet werken?
1: Ja, wij moeten nog helemaal kuisen en afbreken en dan nog helemaal naar huis vervoeren.
0: Oei, jij gaat niet zien van de match dan?
1: Jawel, onze baas zit van achter, die is de match aan het volgen.
0: Ja. Ja, dan kan je snel even gaan kijken dan op het scherm, mocht er iets gebeuren, hè, Sandro?
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, ik ga toch even vragen, wat denk jij voor straks? Gaan we binnen?
1: Ik denk een 3-0.
0: Een 3-0, dat is een mooie overwinning. Dat gaan we vieren. Met welke track mag ik draaien als extra energie voor onze Rode Duivels van jou?
1: Ik had graag Jamaica Bam Bam van Hugo.
0: Ja, dat is een goeie, hè. Hopla. Zomersfeertje daar in de frituur.

0: Frito. Ik heb hier nog een Rode Duivels vraagje voor je. Met wie ga jij kijken naar de wedstrijd? Is dat met vrienden? Is dat met familie? Of gewoon alleen met de zak chips? Kan allemaal, dus ik ben eens benieuwd. Met wie ga jij de match volgen? Stuur het even door, Topradio BER. Nergens vertragingen op dit moment. Ja, dat kan niet anders dan met voetbal te maken hebben. Hè. Iedereen wou op tijd thuis zijn natuurlijk. Om 9 uur gaat het daar beginnen in Seattle.
1: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
2: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
3: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten. Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei.
2: Pardon, nee, niet goed gezien.
1: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
4: Auto 5. Al 60 jaar vindt u bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Profiteer nu van de btw-vrijstelling op Castrol motorolie. Zoals de Castrol 5W30 5 liter fles voor €57,84 in plaats van €69,99. Aanbod geldig tot en met 12 juli. Zie voorwaarden in onze centra en op

Gordo, Reinier Zonneveld, Loco Loco, dat zal het wel worden, hè? Zeker als we gaan winnen. Waar ga jij kijken vanavond? Bram stuurt in de Topraden BE-app met de collega's. Nachtshift bij de brandweer. Ja, moet ook gebeuren. Omdat de duivels daar straks de boel in vuur en vlam zetten. Figuurlijk natuurlijk, hè. Nu eentje voor de bal. Pump it up. Hier is Denzel.

0: Hey, dag Wouterke. Zeg, ik heb eens een vraagje voor jou.
1: Ja, zeg een keer.
0: Ik weet, je doet dat hier met verzoekplaatjes en zo. En ik dacht, ik waag mijn kans. Straks spelen de Rode Duivels natuurlijk hun allereerste WK-wedstrijd.
1: Ja.
0: En ik dacht, wat zijn we nu met een WK-wedstrijd zonder WK-anthem?
1: Ah, niets, hè?
0: Sowieso heel toevallig Shakira en Burna Boy nog iets willen draaien.
1: Even denken.
0: Die, je kent het wel. Zeg, Wouter, merciekje, zei. Salut!
1: Ah, voilà, zie. Als tu, die, Shakira, Burna Boy. We gaan meezingen, maar ook meedansen.

Shakira en Burna Boy. Heb je die openingsceremonie gezien? Ja, ze kan het nog altijd. Hè. En zeker die moves. Ik werd er zelfs een beetje duizelig van om ze te volgen, Shakira. Senne laat hier weten in de Top Radio BE-app dat hij vanavond naar het voetbal gaat kijken. Op groot scherm in het Fendorp in Zottegem. Heel veel plezier, Senne. En deze is hier ook nog eens gevraagd. Extra energie. Red Devils pre-party hier in Dance Request. En als je nog iets hebt voor onze duivels, stuur je verzoek maar in onze app.

0: Sex Miracle, Dance Requests. De speciale Red Devils editie. Aaron heeft een bericht ingestuurd in de Topraad BE-app. Gaat straks kijken op het grootscherm samen met zijn half-Italiaanse vriendin. Gaat een beetje pijn doen zeker voor je vriendin, want Italië doet niet mee, hè, op het WK.
1: Nee, ze doen niet mee. Dus, ja, het is de plicht om met mij mee te moeten gaan kijken.
0: Ja, wat is daar gebeurd bij Italië? Heb je dat gevolgd? Waren ze zo slecht of heeft het niet veel gescheeld?
1: Nee, ze waren echt wel slecht. Een match tegen Bosnië dat ze daar verloren hadden. Ja, en okay. Bosnië zit nu wel op het WK en Italië niet.
0: Oké, dus ja, jouw vriendin kan enkel voor België supporteren nu, hè?
1: Ja. Nee, de Italiaanse vlag ligt nog in de kast.
0: Ja, laat hem maar liggen. Aaron, ja. Waar ga je kijken naar de match?
1: In Aalst op het grootscherm.
0: Oké, maar zo te horen ben je er nog niet, want het lijkt me nog vrij rustig.
1: Ja, dat klopt. We zijn ons juist aan het klaarmaken om naar daar te gaan.
0: Is dat met een pintje? Wat is je favoriete snack tijdens zo'n match? Wat ga je eten?
1: Zo'n hamburger en een reuzenbraadworst. Dat kan er altijd in.
0: Ja, laat maar komen. Met een pintje erbij, hè?
1: Ja, zeker en vast.
0: Oké. Okay. Ik had dus vragen aan jou, Aaron. Welke Belg scoort de eerste goal?
1: Jeremy Doku.
0: Ah, ja. Wat een dribbelwonder ook, hè?
1: Ja, echt een fantastische speler.
0: Oké, laat ons hopen dat het allemaal uitkomt. Ik ga het Belgische WK-anthem draaien. Ken je dat?
1: Ja, die ken ik.
0: Vind je het leuk ook?
1: Ja, zeker.
0: Oké.
1: Een goede starter.
0: Ja, allez, veel plezier daar in Aalst, hè.
1: Go. Ja, dank je. En volg je go.
0: Ja. Goal, doe, allemaal goed. Salut.

0: Armand van Helden, My My My.
1: Dit is top.
0: Net dat Belgische WK-anthem van Sylvie Kreuz en Romeo Elvis. En Ilse heeft hier een berichtje de Toprijden BE app gestuurd. Ilse, je hebt eigenlijk een klacht over het Belgische WK-anthem, zeg maar.
2: Ja, het is toch niet echt het beste nummer dan zo je dan gekozen hebt.
0: Ik weet niet. Wat scheelt eraan?
2: Nee. Maar het is toch saai.
0: Ja. En je verbindt er ook nog iets aan. Je verbindt er een soort vloek aan van de rode duivels. Dat durf je het zelf uitspreken?
2: Ja, als het WK verliezen is door dat anthemlied.
0: Ja, jongen. Doordat ik dat gedraaid heb, of wat?
2: Nee, omdat het gewoon on-air gebracht en...
0: Ja, maar ik heb het gedraaid daarnet, Ilse. Dus jij zegt, doordat ik dat... Ik heb ongeluk gebracht, is het dat?
2: Ja, dat gaat vanavond blijven, hè.
0: Ja, bedankt Ilse. Ik hoop dat ik goed kan slapen, dat we toch mogen winnen. Ik dacht het nog eens te draaien straks, maar...
2: Ik zit niet doen.
0: Nee, oké, dan ga ik me er vanaf halen. Dankjewel Ilse voor je verslag. En dat de beste mogen winnen en dat zijn...
2: De Belgen.
0: Zeker. Allee, goedenavond Ilse.
2: Salutje.
0: Ja, dag. Ja, jongens, wat we hier allemaal meemaken. Dat is niet zonder risico, Radio DJ de dag van vandaag. Dat WK, dat is niet alleen in Amerika natuurlijk, maar ook in Canada en in Mexico. En voor het laatste heb ik deze Tropical Vibe.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
0: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
2: Richie, citroen met framboos.
3: Richie, Belgische limonade.
4: Altijd verfrissend.
5: Richie.
6: Dit is Top. Wouter de Vries.
7: Minder dan een uur verwijderd van België tegen Egypte. En jij mag hier in Dance Request toch jouw verzoek aanvragen als opwarming voor de Rode Duivels.
6: Top.

0: chapeau als jij nog naar de radio aan het luisteren bent en niet televisie hebt opgezet. Je zat er hier, zal er geen spijt van krijgen. Het is de opwarming voor de Red Devils hier. Misschien ben je ook nog aan het werk zoals ik, of onderweg. Allemaal goed. Oscar Metke en Sweet Nothings. Keanu uit Aalst hangt aan de telefoon. Keanu, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Waar ga jij zo meteen kijken naar België-Egypte?
1: Achter de tv, in mijn bed.
0: In je bed? Oké. Okay. Ja. Omdat je moe bent of omdat het daar gewoon gezellig is om naar televisie te kijken?
1: Ja, is dat gezellig.
0: Ja, ik ga je iets eten zo tijdens een match of iets drinken?
1: Ja, een zakje chips en een paar drinken.
0: Ideaal zeg. En wat denk je ervan? Ben je een echte voetbalsupporter? Weet je er iets van het voetbal?
1: Ja, ik weet er wel redelijk veel van voetbal.
0: Ja, wat denk je? Walk in the park zometeen of...
2: Walk like an Egyptian.
1: Ik denk toch redelijk dat ze gaan winnen, hoor.
0: Ja, ja, gaat het makkelijk zijn. Want gisteren, Japan, Nederland, ja, dat is toch uiteindelijk ook niet geworden wat ze ervan verwacht hadden, hè?
1: Ja, maar ze moeten winnen, hè?
0: Ja, ze moeten winnen, maar denk je dat we Egypte onderschatten of niet?
1: Ja, ik denk het wel.
0: Oei, ja, dus daar hangt er misschien toch een klein risico aan vast.
1: Ja, het kan wel zijn.
0: Ja, nee, ik wil die niet beïnvloeden. Wat is jouw pronostiek? Wie gaat de eerste goal scoren? We hebben net al Doku gehoord. Wat denk jij?
1: Ik weet het eigenlijk nog niet zo goed van...
0: Kevin De Bruyne?
1: Ja, dat kan, ja.
0: En op afstand? Zou schoon zijn, hè?
1: Ja, dat kan.
0: Ja, dat kan.
1: Hij heeft al mooi gescoord.
0: Oké. We zullen zien. Maar misschien kun jij de Duivels nog een steuntje geven met een goede track. Waarvoor heb je gekozen, Keanu?
1: Om een patat.
0: Ja, we gaan die patatten hier opgeven. Dankjewel voor je verzoek. Veel plezier tijdens de match, hè.
1: Graag gedaan.
0: Ja, en bedankt ook voor je telefoontje.

extra special. Diego, die is net zoals ik ook aan het werk. En die zegt, is aan het werk in de haven, denk ik, met containers. Containers vliegen op en neer met al die muziek hier voor de Red Devils. Nog werken tot 9:30. Dat is geen probleem, hè. Top, houd je gezelschap. En dankjewel voor je geweldig verzoek hier in Dance Request. Duke Dumont, I Got You. A Little More zelfs. Wouter de Vries en Dance Request, nog tot 9:00.

0: DJ Licious en Milo Forever Young. Zometeen nog verzoek in Dance Request voor onze Rode Duivels van Birgit.
1: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
2: Ja, want als ik aan dat knopje draai, dan doet mijn auto...
1: Ah ja, maar dat kennen we. Ja, zet het knopje maar uit hoor, mevrouw. Voilà, dat is het airco-systeem, maar daar kennen wij alles van.
2: Ah, wat doen we dan?
1: Niet zonder uw akkoord. Eerst een diagnose, dan een offerte en u beslist.
3: Midas, je kan altijd vooruit.
4: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
5: Ik ben blind.
6: Ja, zit er vast.
5: Ik ben blind.
6: Het licht is uitgevallen.
5: Oh. Ik dacht even...
4: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
7: Yellow.

0: Samveld en Anita. En van Anita naar Brigitte. Brigitte, ben jij voetbalvrouw?
1: Ja, tuurlijk.
0: Ah ja, ik weet het niet, zeggen soms van vrouwen. Ik ken vrouwen die zeggen voetballen, maar dat interesseert mij geen bal. Letterlijk,
1: jawel,
0: even.
1: Jawel, maar mijn man is geen voetbalman.
0: Dat is speciaal. Ja. Dat is zo eerder omgekeerd. Ja.
1: Ja,
0: van
1: ja,
0: welke sport houdt hij dan wel?
1: Vissen.
0: Is hem gewoon vissen nu? Is hem gewoon vissen?
1: Nee.
0: Oké. Okay. Zeg, Brigitte. Ja. Bon, als de Rode Duivels straks zouden scoren, hoe reageer jij dan? Kan je misschien eens een kreet lossen dan? Of zeg je van,
1: ja, ik kan dat moeilijk doen, maar dat is zo'n oerkreet. Dat komt van binnen, dat is zo spontaan. Dat kun je niet inhouden.
0: Eigenlijk vanaf je enkels en komt zo aan je mond naar buiten dan.
1: Ja,
0: ja, maar ja, het moet ook gebeuren. Hè. We kunnen dat niet in scène zetten, hè, Brigitte.
1: Nee.
0: Ik snap het. Maar je hebt wel een verzoekje om de Duivels te steunen, zeg eens.
1: Ja, The Root met Sandstorm.
0: Ja, man. Dat is altijd prijs, hè, zo muziek.
1: Ach, ja,
0: jong, dat begint hier al te kriebelen bij mij. Bij jou ook, Brigitte?
1: Ja.
0: Voor de mannen van de woestijn, de Egyptenaren, hè?
1: Ja, voilà, dat was het.
0: Maar we gaan ze wel de overwinning niet gunnen, hè, Brigitte?
1: Nee, dat gaan we niet doen.
0: Ben je er al geweest?
1: In de zandstorm blijven.
0: Ja, ben je er al geweest aan de piramides?
1: Oké.
0: Oké, ja. Dag, Brigitte.
1: Dag.

The Roots and Storm Otis is opstelling ook bekend voor de match van vanavond. De Ketelaren in de spits en met z'n vieren achterin. Goeie keuze van Garcia of niet? Laat maar komen in onze Topradio BE-app. Oh, mannetjes, ze blijven komen. Hè. Dit is een request van Michiel Stromae. In love.

Sissy stuurt me in de top naar de B-app. Kom aan, Wouter. De Belgen moeten winnen. Ik krijg dus de nieuwe van omdat het Colin Everett erop. Ja, ik heb er net nog maar die mannen gedraaid. Wat zou ik doen? Allee, ja. Klein stukje van die turbo. Speed is your life. Ja.

Turbo Maandag. Ja, wat een speciale maandag is dat hier, hè? Dance Request, net voor België.

Brothers on the Fourth Floor, Never Alone. En zo is het. Het land staat achter ons nationaal elftal. Zie je trouwens wat statistieken erbij aan 2018. Dan wonnen we met 3-0 van Egypte in de aanloop naar 2K. Maar een paar jaar later in een oefenwedstrijd hebben we ook eens verloren met 2-1. Oei, het zal toch niet van dat zijn zeggen. Nee, we gaan het niet uitspreken. Dus hier nog een dance request binnen in de Topradio BE-app van Steffen. Steffen zegt het mag net iets steviger. Ik dacht dat we toch al redelijk stevig bezig waren. Maar of hè? Dan maar deze. Push-up en creeds.

Haas Fifth tracker Jason Derulo riding solo speciaal voor onze Michiel stuurt hier in de Topradio BE app. Ik moet de mensen in de regio Bever en omstreken hun frieten gaan brengen. Ik ben koerier van de friettaxi. Ja, ja. Mensen willen niet wachten op koude frieten natuurlijk.

Hopla, zie je zo meteen. Moet het gaan gebeuren. Moeten we gaan lopen met z'n allen richting het doel van de Egyptenaren. Natuurlijk België-Egypte. Het is eindelijk zover. Onze eerste match op het WK voetbal. En wat we daar zeker niet moeten gaan doen is...

Waiting All Night. Voor wie er al een onrustig nachtje heeft opzitten van de zenuwen, van de stress. Voor de eerste match van de waarheid op het WK voetbal België-Egypte. Over enkele minuten gaan ze er daar aan beginnen in Seattle. Dat de beste mogen winnen. En dat zijn de Belgen natuurlijk. Mijn prono is 2-0 voor België tegen Egypte. Laatste opkikkertje hier van mij in Dance Request voor de duiveltjes. Deze Dimitri Vegas en Like Mike en Tremor.

0: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms dit telefoontje krijgt.
1: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
2: Voilà, ik klap en dan eet hem.
1: Kun je het zien?
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak. Code Yellow.

0: Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
1: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
0: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
2: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al eens nagedacht over uw pensioen.
0: Doen we wel. Argenta. Zo simpel.

0: you move. Dit is Top.
1: Je suis désolé.